0: Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. Antwoord wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze woensdagochtend. Het is bewolkt met vanochtend wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen. Tot de avond kan er wel een buitje blijven vallen. De wind is zwak tot matig uit noordwest en het wordt 19 tot 21 graden. Van harte welkom. In Middelburg is er discussie over een rotonde. Die komt op een kruispunt in de wijk Griffioen om die veiliger te maken. Alleen is die helemaal niet onveilig, zegt Hart voor Middelburg. Je hoort ze zo dadelijk. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD Zeeland. Gewoon een hoop vragen erover. 6 van de 13 gemeenten willen daarom nog geen handtekening zetten. En Aardenburg krijgt een Romeins festival. 2 dagen in augustus waar je onder meer katapulten kunt maken, maar ook kruidenbeltjes, allemaal vanwege een grote tentoonstelling over spelletjes in het cultuurforum. Nou, daar hoor je over hier in Zeeland tot wakker. Maar eerst beginnen, jij en ik, ook vanochtend op woensdag, zijn we samen.

0: Lucy Silvas en Breathe In. Even inademen, uitademen, inademen, uitademen. Op woensdag 22 juli. Als je binnen wil kijken in het werkpaleis van koning Willem-Alexander, Paleis Noordeinde, dat kan vanaf vandaag weer tot en met 9 augustus. Ben je daar welkom, even een kaartje regelen. Heb ik vorig jaar zelf gedaan, is erg leuk trouwens. In Oostenrijk opent een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De Oostenrijkse regering wil iets heel gewoons in dat gebouw, zodat het geen aantrekkingskracht meer heeft op neonazies. Dat is in elk geval het idee. En bij ons in Zeeland is het zeezwemseizoen bezig, met vanavond om 9 uur de zeezwemtocht van Westkapelle naar Zoutelanden. En Peter, dankjewel voor jouw dagelijkse lijstje. Daarop zie ik dat het is Wereldhersendag, maar ook Mango-dag en, oh ja, natuurlijk, dat is in Goes heel belangrijk vandaag, Maria Magdalena-dag. Gemeente Middelburg wil een rotonde aanleggen op de kruising van de Sandberglaan, President Rooseveltlaan en de Laan der Verenigde Naties. Maar de partij Hart voor Middelburg ziet daar niets in. Het is daar nu veilig genoeg en bovendien kun je het geld beter besteden, zeggen ze. Omroep Zeeland Sjoe Hidde sprak daarom met raadslid Bert Kollen.
1: Als de fietsers over mogen steken, dan staan de auto's stil. Dus dan gebeurt er niks, dan heb je geen vermenging met auto's en fietsen. Maar op het moment dat je een rotonde hebt, dan moet een auto eens een keer rechtsaf en daar zijn daar fietsen. Er gaan hier heel veel scholieren langs, ook jongeren naar de avondterrein of naar de Vaukelen of dergelijke. En die letten ook niet altijd goed op. En wij als Hart voor Middelburg zijn bang dat er eventueel ongelukken gebeuren en zo. Daarom hebben wij ook een motie ingediend om het te heroverwegen. En de kruising, als je die verandert naar een rotonde, kost 675.000 euro. Stel dat je de verkeerslichten hier moet vervangen, wat zal het zijn? 200.000 euro of zo. Dus je houdt een 500.000 over, waarin de gemeente Middelburg andere plannen kan verwerken en veel ergere knelpunten. En bij navraag bij heel veel inwoners van Sint-Laurens, van de Griffioen, van de Klarebeek, iedereen zegt: pas op voor de fietsers, Middelburg is een fietsstad. Leg je rotonde aan, dan moet je gewoon fietstunnels aanleggen, dat de fietsers toch onder de weg doorgaan. En dat kost nog veel meer.
2: Wat is eigenlijk de reden van de gemeente om hier een rotonde neer te leggen?
1: Nou, het is voor de doorstroming van het verkeer. En ook het onderhoud, als hier er een keer staat, is natuurlijk goedkoper. Maar de doorstroming gaat heel goed. Ik ga er zelf elke dag overheen, of met de fiets of met de auto. En dat is geen enkel probleem. Je moet misschien één keer wachten bij de verkeerslichten, maar daarna kan je altijd. Het is echt heel goed ingeregeld hier.
2: Nu is het allemaal al opgenomen in de begroting, dus het plan ligt klaar. Heeft het nog nut om die motie in te dienen dat het alsnog wordt heroverwogen?
1: Ja, voor zover ons bekend is het nog niet aanbesteed. En daardoor vragen wij ook een heroverweging. En dat we in discussie gaan in de gemeenteruimte, de commissieruimte, excuses, de eerstvolgende keer. En dat we al argumenten tegen elkaar afzetten. Maar Hart voor Middelburg wil dat hij er niet komt. En dan besparen we 500.000. En dat is echt heel veel geld. En de veiligheid van de fietsers staat bovenaan.
2: Zijn er nog meer partijen die tegen de komst van de rotonde zijn?
1: Ik heb een aantal raadsleden gesproken en die snapten het probleem. Die willen het wel even verder bestuderen. En die willen het na de zomer in hun eigen fractie bespreken met iedereen die dan aanwezig is. Dus ik heb wel een paar informele gesprekken, maar iedereen wil het graag met z'n allen bespreken. En dat is logisch, dat willen wij ook.
0: Dat hoorden we dus van Hart voor Middelburg van Bert Kollen. Motie staat op de agenda voor 21 september. Dat is de eerste commissievergadering ruimte, zo heet die commissievergadering, bij de gemeente na het zomerreces.

Mars en I Just Might op deze woensdag. Het is 14 minuten over 6. Wat houdt jou bezig vandaag? Laat me dat vooral weten via de WhatsApp 0118-499-999. Kan altijd hier in Zeeland tot wakker eventjes appen of bellen 0118-459. Ben jij straks misschien wel de vroege beller. Het is op de meeste plaatsen bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen, maar tot in de avond kan een buitje vallen. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. De komende nacht en morgenochtend mogelijk een bui. Verder morgen zon en wolken. En ja, regen zit in de verwachting. Kunnen wij wel weer een beetje gebruiken, denk ik. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9 voor 9. Laagwater vanmiddag om 3 uur. De zon gaat onder, vanavond 12 voor 10. En dan de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand, daar zie ik 21 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden 22. De Oosterschelde bij Burgsluis 20. Bij Sint Maartensdijk 21 graden. Het Grevelingenmeer is ook 21. En het Veersemeer 22 graden.

0: I Shot the Sheriff, dat is natuurlijk Eric Clapton hier op Omroep Zeeland. Op deze woensdag bij ons in Zeeland. Wat zijn je plannen voor deze dag? 0118-499-999. Ik kreeg al een paar reacties van mensen die moeten er heel eventjes bij zoeken. Waar heb ik ze gelaten, die reacties? Ja, hier heb ik ze. Bijvoorbeeld een reactie van Marieke, die liet weten: ik ben zojuist om 6 uur begonnen met mijn nieuwe werk. Bellen gaat even niet. Misschien komt er nog wel een andere keer. Dankjewel, lijkt me leuk. Succes met je nieuwe werk, Marieke. Ralf Staap, die moet zijn vrouw verzorgen. Want die heeft een operatie gehad. Ralf, heel veel succes daarbij in elk geval. En Annelies Blankers uit Gapingen, maar je bent nu elders. Goedemorgen, Annelies.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Wat heb jij zojuist aangedaan?
1: Mijn wandelschoenen.
0: Ja, dan zijn we in Nijmegen, denk ik, bij de Vierdaagse.
1: Ja, klopt.
0: Ja, joh, waarom doe je mee?
1: Omdat het gewoon leuk en gezellig is.
0: Dat is alles eigenlijk, leuk en gezellig.
1: Ja. Nou ja, het is gewoon een uitdaging natuurlijk om 4 dagen lang 30 kilometer te lopen. Dat is wel leuk. En het is, ja, de sfeer rondom, het is gewoon, ja, het is gewoon heel leuk om te doen.
0: Want het is je eerste 4-daagse of heb je dat
1: vaker
0: gedaan?
1: Nee, de 5e.
0: Maar als je dan een keer gedaan hebt, dan heb je het toch gewoon gedaan? Dan is het toch check op je bucketlist?
1: Ja, maar ja, het is gewoon leuk om door al die dorpjes en al die mensen en onderling de contacten met andere wandelaars. En ja, het is gewoon een sfeertje, denk ik.
0: Ja, wat doe je eigenlijk buiten het wandelen daar zo? Want op een gegeven moment ben je klaar, dan kom je daar over de finish. Gisteren gebeurde dat, en dan?
1: En dan ga je gezellig even zitten, je drinkt even wat en je praat weer met andere wandelaars. Je ziet de rest binnenkomen, zeg maar. En ja, daarna ga je naar je kamer terug en nog even boodschappen doen, eten en lekker buiten zitten en dan weer naar bed.
0: Boodschappen doen?
1: Ja, je moet ook voor jezelf zorgen. We zitten in een studentenhuis, waar we voor onszelf zorgen. Dus dat moet je zelf doen.
0: Oh ja, is het dan juist wel prettig dat je dan na die drukte eventjes kunt terugtrekken op een plek waar je alleen bent?
1: Jawel, heerlijk.
0: Want?
1: Ja, dan is het gewoon even weer rust, hè?
0: Ja. En die 4-daagse feesten waar ik altijd over hoor, waar gisteren trouwens nog iemand buiten het terrein is beschoten. Ja, dat is dan wat minder.
1: Ja. Maar ja, daar ga ik verder niet naartoe, daar doe ik het niet voor. Het is, ja, dat is, voor de jeugd is het hartstikke leuk, denk ik. Want de studenten die hier dus ook zitten in het huis, die gaan ook allemaal daar naartoe. En ja, nou, dat mooi leuk vinden.
0: Ja. Maar in een studentenhuis zit je. Dat zijn jonge mensen. Jij bent, ja. Hoe oud? Jong? Mag ik dat vragen?
1: 66.
0: Oh, ja. En gaat het dan goed in een studentenhuis?
1: Ja, ja hoor, heel gezellig.
0: Want? Leg eens uit.
1: Ja, nou, je zit gewoon meestal als je terugkomt, zit je even te kletsen met hen over van alles en nog wat. En ja, het is, ze zijn heel enthousiast. Ja, het is gewoon leuk.
0: Moedigen ze je ook aan?
1: Ja hoor, als ze 's morgens vroeg nog wakker zijn en aan de lijn kunnen staan, dan...
0: Goed. Hey, 7 minuten voor 6:30. Jij hebt net je wandelschoenen aangedaan. Wat gaat er vanaf nu even gebeuren, het komende uur? Wat gebeurt er voor jou?
1: Nou, ik doe nog even wat drinken en dan loop ik naar de wedrennen toe. En dan kijk je daar nog even, zit je nog eventjes gezellig naar even andere mensen te kijken. En dan om rond 7 uur gaan we naar de start.
0: Ja. En dan ben je hoe laat binnen?
1: Ik was gisteren om 2:10 binnen.
0: Succes, Annelies.
1: Ja, dankjewel.
0: Met de wandelschoenen zitten ze goed trouwens?
1: Ja hoor, hartstikke goed.
0: Heel mooi, dat is wel fijn. Hey, dankjewel voor je telefoontje in Zeeland-Oerdakker. Annelies Blankers uit Gapingen, maar nu wandelend in Nijmegen.

Suzanne en Freek en Weg van jou. Heel veel succes, Annelies, met het wandelen daar in Nijmegen. Alle wandelaars natuurlijk heel veel succes. Ken je er ook iemand die je kan bellen vandaag, morgen of overmorgen? Geef eventjes een seintje. Je kunt ook datzelfde appnummer appen. 0118-499-999. Als jij een suggestie weet voor de plaat om 5 voor 7. Ik zag een foto op de Facebookpagina van de gemeente Goes. Het basketbalveld op sportpark Het Schengen, dat is vlakbij de tv-toren, is veranderd in een kunstwerk. Er zijn allemaal kleurige vlakken opgemaakt, die lopen een beetje door elkaar heen. Maar de belijning van het veld is nog wel duidelijk zichtbaar, dus je kunt er wel gewoon basketballen. Allemaal om meer mensen te trekken, een beetje een urban sportspark moet het worden met al die kleur. Dat is hem, kleur. Nou, ja, kom erop. Heb jij een plaatje bij kleur? Dus een popplaatje over kleur of bij kleur? Waar denk je aan en hoort daar een plaatje bij? Laat het weten. Kleur, dat is het thema van de plaat om 5 voor 7.

0: Danny Vera. En pressure makes diamonds. Kleur is het thema van de plaat van 5 en 7. Er komen er al een heleboel binnen, maar een van jou mag er natuurlijk ook nog bij.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, het nieuws van 6:30. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Ze vragen zich af wat een groot nieuw pand kost en wat de salarissen zijn binnen de fusieorganisatie. Ook Rijmerswaal tekent nu nog niet omdat er vragen zijn, zegt burgemeester Jan Lutijn.
2: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog één keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
0: En dat akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. Aan de Strandweg in Vlissingen zijn gisteravond bomen en struiken verbrand. Hoe het vuur begon is nog niet bekend. De brandweer voorkwam dat het vuur in het straatje vlak achter de boulevard zich uitbreidde. De bomen en bosjes staan er vlak bij elkaar en het terrein loopt op naar de boulevard en dat maakte het blussen lastig. De partij Hart voor Middelburg wil geen nieuwe rotonde in de wijk Griffioen. Het verkeer stroomt volgens die partij nu ook al goed door op de kruising van de Sandberglaan, President Rooseveltlaan en de Laan der Verenigde Naties. Een rotonde maakt het juist onveiliger, vindt raadslid Bert Kolle.
3: Er gaan hier heel veel scholieren langs en die letten ook niet altijd goed op. En wij als Hart voor Middelburg zijn bang dat er eventueel ongelukken gebeuren en zo. Daarom hebben wij ook een motie ingediend om het te heroverwegen.
0: En nu staan er nog verkeerslichten. Volgens de gemeente Middelburg is een rotonde juist wel veiliger en is onderhoud ook goedkoper dan de huidige kruising. Aardenburg krijgt een Romeins festival. Op 8 en 9 augustus zijn er her en der in de stad activiteiten zoals rondleidingen, een Romeinse maaltijd en workshops hoe je kruidenbundels of katapulten kunt maken. Aanleiding is de opening van een tentoonstelling over spelletjes en spelen in de oudheid die vanaf 8 augustus bijna 2 maanden is te zien in het Cultuurforum in Aardenburg. En het weer dan. Het is op de meeste plaatsen bewolkt met ook plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen, maar tot in de avond kan een buitje vallen. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Doobie Brothers en What a Fool Believes. Rood, zwart, alle kleuren van de regenboog. Het komt allemaal voorbij. Op bijvraag of jij een leuk plaatje weet bij kleur. Want in Goes is een basketbalveld op Sportpark het Schengen. Normaal is dat natuurlijk groen, is dat, dacht ik, hè, altijd. Nou, nu hebben ze er alle kleuren van de regenboog van gemaakt. Een kunstenaar heeft dat gedaan om het allemaal wat op te leuken. Mooie foto daarvan kun je vinden op de Facebookpagina van de gemeente Goes. Of even op mijn Facebookpagina, Zeeland wordt wakker, heb ik hem ook gezet. Kleur, weet je daar een plaatje bij? Laat maar komen. Straks de ziel van de dag, die doet het met huizen.

0: Dat is Coldplay samen met vrienden en We Pray. 01845x9, plaatje over kleuren zoek ik. Zijn er al een heleboel binnen. Ik geef je nog 5 minuten. En als je binnen die 5 minuten reageert, dan ga ik jouw plaatje straks in elk geval noemen. En één van de platen ga ik ook draaien.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is het eigenlijk wel voor alle mensen die een huis willen kopen of willen verkopen. Maar is de zomer eigenlijk wel een goed moment daarvoor? Nou, dat gaan we even checken bij de Zeeuw van de Dag. Marco van der Knaap van makelaarsvereniging MVM Zeeland. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wordt er eigenlijk een beetje verkocht en gekocht in de zomer?
2: Ja, toch wel hoor. Er wordt wel eens gedacht dat er helemaal niks meer gebeurt. Maar dat valt gelukkig nog wel mee. Het is zelfs niet de slechtste periode. Want dat is eigenlijk altijd december en januari.
0: Oh.
2: Jullie doen het eigenlijk wel best goed zelfs. Augustus is altijd echt een stuk rustiger. Dat zie je jaar op jaar eigenlijk terugkomen.
0: Ja, ja, maar juni, de maand waarin we nu zitten, waarom is dat dan toch nog wel een redelijke maand?
2: Ja, ik denk toch nog een beetje naar uitlopen van het voorjaar. Hè. Het voorjaar is altijd een goede periode. Dus er staan er veel huizen te koop. En die worden dan denk ik toch nog net even in juli afgerond. Dat denk ik ook wel een heel klein beetje vanaf hoe de vakanties vallen natuurlijk in het jaar. Hè. Dus het is natuurlijk altijd wel gewoon een beetje rustiger.
0: Ja,
2: dus,
0: en hoe is het met de woningmarkt op dit moment in Zeeland? Wat is jouw algemene beeld daarvan?
2: Nou, nog steeds wel echt goed hoor. We hebben hier natuurlijk wel echt te maken met twee verschillende markten. Hè. Je hebt zeg maar onder de Westerschelde, de Zeeuws-Vlaanderen, of alles wat erboven ligt. En nou, Zeeuws-Vlaanderen zit eigenlijk al jaren echt wel in een balans. Hè. Dus daar heb je bijna een balans op de markt. Dus kopers hebben echt wel wat keuze om te zoeken naar huis. Terwijl boven de Westerschelde er toch nog steeds meer vraag en aanbod is. En ook meer overboden wordt op dit moment nog steeds.
0: Ja, want dat is echt wel het thema. Dat overbieden en behoorlijk tegen elkaar opbieden zelfs.
2: Ja, nou opbieden, dat gebeurt dan gelukkig niet zo heel veel. Maar je hebt meestal wel een inschrijving waarbij iedereen die interesse heeft een bod mag plaatsen. En de verkoper dan het meest aantrekkelijke, wat dan meestal het hoogste bod is, kan kiezen. En dat is dan inderdaad in best veel gevallen is dat boven de vraagprijs. Hè? Toch ruim boven de helft is boven de vraagprijs dan.
0: Ja, toch wel hè. Wat zijn verder nog trends op dit moment in de woningmarkt en bij het verkopen en het kopen van huizen?
2: Ja, echt kijk, doorlopende trends die hebben. Je merkt natuurlijk heel sterk dat energielabels steeds belangrijker worden. Hè? Mensen zijn echt heel bewust van ja, hoeveel energie vraagt zo'n huis nou. Omdat dat natuurlijk ook behoorlijk drukt op de maandelijkse lasten.
0: Ja.
2: Kijk, en een woning waar veel werk in zit, qua opknapwerk of verbouwwerk, ligt altijd slechter in de markt als een woning die gewoon af is. Omdat de kosten van verbouwen gewoon duur zijn, maar mensen het ook gewoon prettig vinden als ze met een bandje schilderen en misschien nog eens een vloertje leggen en daarmee klaar zijn. Hè? Dat is ook gewoon fijn.
0: Ja, want als je een advertentie inderdaad ziet van een woning met uitdagingen, zou ik maar zeggen. Of ja, wordt dat heel mooi omschreven dan, hè, als het iets is?
2: Ja, geheel naar eigen inzicht in te richten en zo. En met alle mogelijkheden en uitdagingen nog. Ja,
0: noem nog eens wat waarvan je denkt van, nou ja, als ik het zo schrijf, dan willen mensen het misschien wel hebben.
2: Ja, weet ik veel, de uitdaging voor de jonge starter of zoiets. Dat zie je er wel langskomen. En dat is het meestal ook echt een uitdaging hoor. Dus,
0: nou, dat is het in elk geval niet gelogen.
2: Dat klopt.
0: Hey, net komt echt nu op dit moment binnen via het persbureau ANP dat de huizenprijzen in juni 4% hoger liggen dan een jaar eerder. Is dat goed nieuws dat het allemaal wat stijgt, de huizenprijzen?
2: Ja, dit is wel een beetje gebruikelijk. Hè. Het is nog wel meer geweest, denk ik, de afgelopen jaren dan die 4% op jaarbasis. Maar dit is gewoon keurig netjes, hè.
0: Ja. Prima. Hey Marco, ook in deze zomer ben jij ook van druk. Straks de dip in augustus, maar je zegt ook dat is eigenlijk de dip die we altijd hebben vanwege de vakantie. Ik wens je ook vast een goede vakantie dan, Marco.
2: Nou, dankjewel.
0: Hey, dankjewel.
2: Ja, ik ben nu wel weggehaald, maar mag ik ook nog een kleur noemen? Of,
0: ja, natuurlijk. Of welke kleur?
2: Nou, dan wil ik wel yellow van Coldplay.
0: Ik zet hem erbij.
2: Ja?
0: Of die het gaat worden, dat weet je straks pas.
2: Ja, dat hoor ik wel. Dat is goed.
0: Okay. Hey Marco, dankjewel. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag. Ja.

Trina and the Waves and Love Shine a Light. Omroep Zeeland om 13 minuten voor 7. Net met Annelies die de Vierdaagse loopt, had ik het al even over dat incident vlak bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond was een schietincident. Een man is opgepakt. Na dat fatale schietincident is bericht dat net bij mij binnenrolt, Annelies. Die is in elk geval ook eventjes voor jou om te weten. Verder zie ik dat er werd gewaarschuwd voor wildwesttaferelen bij de invoering van de nieuwe regels voor het snijden van zeegroenten. Maar die wildwesttaferelen die zijn uitgebleven. De afgelopen maanden is 1 boete uitgedeeld en 1 waarschuwing gegeven, heeft de PZC uitgezocht. Sinds dit jaar mogen mensen met een vergunning pas na het broedseizoen de schorren op om een maaltijdje zeekraal of lamsoor bij elkaar te snijden. Dat voorkomt dat broedende vogels worden verstoord. Het snijseizoen is daardoor korter. Vooraf waren er zorgen en twijfels van mensen die zeiden van nou, dan ga je een heleboel illegale snijderij krijgen. Maar dat blijkt dus mee te vallen. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum, omdat die te zwak is sinds afgelopen zaterdag. En dat merkt ook het wegrestaurant Napoleon dat er vlakbij ligt. Het is daar nu veel rustiger. Normaal kunnen er 125 vrachtwagens staan bij dat wegrestaurant. Het waren er nu maar 20. Het restaurant wil compensatie voor de misgelopen inkomsten. Overigens rijden er ook nog steeds wel vrachtwagens over die Merwedebrug, ook al mag dat niet. Rijkswaterstaat zegt dat ze er nu eigenlijk nog heel weinig aan kunnen doen, maar dat gaat wel veranderen. En het aantal aanslagen met explosieven is in het eerste halfjaar gedaald van 705 in de eerste 6 maanden van 2025 naar 581 nu. Stuk minder, maar nog steeds heel veel. Het overgrote deel van de verdachten zijn jongeren die voor enkele honderden euro's de criminele klusjes uitvoeren. Dat lees ik toch in elk geval in dat verhaal vandaag in de krant. Ik ga zo een plaatje uitkiezen voor de plaat van 5 voor 7 uit die mooie lange lijst. Ben benieuwd welke ik ga kiezen? Je hoort het zo naar Grace Jones en La Vie en Rose.

Grace Jones en La Vie en Rose. Ja, die mooie foto moet je vooral eventjes opzoeken op de Facebookpagina van de gemeente Goes. Basketbalveld op Sportpark Het Schengen. Helemaal veranderd in een kunstwerk. Kleurige vakken hebben ze daarop gemaakt. Een kunstenaar uit de buurt heeft dat gedaan. Die vakken die liggen een beetje door elkaar. Nou, dat is moeilijk uit te leggen, maar het is heel kleurig. Maar je kunt er nog wel gewoon basketballen, want de beleiding is goed te zien. Daarom mijn vraag aan jou. Kom maar met een plaatje of een herinnering over kleur. Het is een hele lange lijst geworden, dit is hem. Evelien Wijnbergen kwam met UB40 Red Red Wine. Robert Tijn, Paula Michielsen en Ralf Staap, The Rolling Stones, Painted Black. En Ralf zegt erbij dat hij het eigenlijk best een beetje een gekke tekst vindt. Wim Jansen heeft Corrie en de Rekels, Rode Rozen. Ooit heb ik de Rekels nog in Domburg of Oostkapelle horen zingen. Dat weet ik niet helemaal zeker meer, zegt Wim. José de Smit en Jaap van Klinken noemen allebei K3. Alle kleuren van de regenboog. Jaap vindt dat in deze Pride maand wel een toepasselijk versje. Ans van Dijk, dankjewel voor Tom Jones. Green, green grass of home. Leni Boogaert, dankjewel voor Dirk Schelen en de kleurentuin. Marie Pape, Jackie Vinken, die hebben allebei Prince en Purple Rain. Patrick de Schepper komt met Johnny Clegg, The Color of My Skin. Heel leuk, die ken ik niet. Ga ik opzoeken, Patrick. Arco den Oude komt met True Colors van

0: Jaap, Goldplay, Yellow. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Joke Josiasse, Kees Otte en Thomas Schouten. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Welke mag ik voor jou gaan draaien?
1: Ja, bij mij sprak meteen in mijn gedachten Multicolors van Somje.
0: En waarom juist die dan?
1: Ja, kleur en multicolors. Alle kleuren eigenlijk, hè? Dus dan kun je kiezen.
0: Ja, ben jij een beetje een kleurig persoon?
1: Dat is altijd moeilijk voor jezelf te zeggen, maar misschien wel spraakmakend.
0: Spraakmakend?
1: Ja.
0: Leg eens uit, hoe ben jij spraakmakend?
1: Ja, dat ben je door je zijn, hè? En je doen, en je handelen, en je teksten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Door gewoon jezelf te zijn.
1: Ja, dat ben, hoop ik wel, ja. Ik ben geen goede toneelspeler, denk ik.
0: En je houdt ook van kleur, dus. Welke kleur spreekt jou zeer aan?
1: Ja, een van mijn favoriete kleuren is toch op blauw.
0: Want?
1: Ja, ik vind dat gewoon een mooie kleur. Het bestaat vaak mensen goed als ze ook blauwe kleren aan hebben. Ik vind blauw mooi. De hemel is mooi blauw en dan is het ook mooi weer.
0: Ja. Dat is waar. Oh, we gaan wel heel diep, hè, in over kleuren. Hey, Thomas, we gaan luisteren naar Multicolor van Son Mieux. Het is jouw keuze in elk geval bij de plaat om 5 voor 7.

0: voor 7. Mooie lijst. In de loop van de dag kun je hem vinden op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Straks gedoe over de fusie van de veiligheidsregio en de GGD. Sommige gemeenten hebben veel vragen.
1: Marnix Ampers met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
7: Dus kom langs.
14: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen. Op deze woensdagochtend is het bewolkt met wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen en tot in de avond kan wel een buitje vallen. De wind is zwak tot matig uit noordwest en het wordt 19 tot 21 graden. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Je hoort straks één van die gemeenten. Verder is het Maria Magdalena-dag in Goes. Dus gaan de klokken luiden, is er een speciale mis en ook een popoptreden, allemaal om Maria Magdalena, de beschermheilige van Goes, te eren. En Aardenburg krijgt een Romeins festival. 2 dagen in augustus, waar je onder meer katapulten kunt maken. Allemaal vanwege een grote tentoonstelling over spelletjes in het Cultuurforum. Omroep Zeeland, 6 over 7.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Goedemorgen om 7:09. Het wordt de fusie tussen veiligheid en gezondheid genoemd. De veiligheidsregio Zeeland die samengaat met gezondheidsdienst GGD Zeeland. Voor de zomer had het rond moeten zijn, maar 6 van de 13 Zeeuwse gemeenten willen hun handtekening nog niet zetten. En 2 andere gemeenten hebben het besluit uitgesteld. Er is ook nog veel onduidelijk over wat een nieuw gebouw in Goes kost, klinkt het. Remmerswaal is één van de 6 gemeenten die nog geen ja zegt tegen de fusie tussen de VRZ en de GGD. En waarnemend burgemeester Jan Lutuin legt uit waarom niet.
1: Zowel op het punt van de nieuwe huisvesting in Goes, als op het punt van moeten de cao's gelijk getrokken worden tussen de 2 huidige organisaties. Dat is nu niet zo. Dat kan dus een aspect in zich hebben dat alles nog wat duurder wordt. En zolang dat niet helemaal duidelijk is, zullen veel gemeenteraden, waaronder Rijmerswaal, even die gegevens in het najaar afwachten.
2: Wat betekent het voor een gemeente als je dan zo'n voorstel krijgt wat financieel eigenlijk nog zo onduidelijk is? Is dat risicovol?
1: Ja, dat maakt het lastig. En dat zou risicovol kunnen zijn. Daar moeten we niet te veel op vooruit lopen. Want als je iets niet zeker weet, kan je ook het risico niet goed inschatten. Maar als je het niet zeker weet, voelt de gemeenteraad ook een zekere onmacht om al op de ja-knop te drukken. Maak scherp wat die extra financiële gevolgen kunnen zijn.
2: Wat wil u specifiek weten?
1: We willen weten hoe duur de huisvesting uiteindelijk kost in Goes. Is het tijd?
2: U wil financieel nog wel eens uit de klauwen lopen, ja. Zo'n nieuw pand.
1: Dat kan. We zitten in een tijd dat allerlei mondiale ontwikkelingen ook ervoor zorgen dat bouwcomponenten toenemen, bouwkosten toenemen, materialen duurder worden. Ja, dat willen we nu toch eigenlijk wel heel graag zo duidelijk mogelijk weten. En de tweede component, zeiden we al, is die kwestie van de cao. De cao dachten we dat gescheiden zou kunnen blijven, met een deel misschien samen in de bedrijfsvoering, omdat het van beide organisaties iets kan worden. Maar dat wordt nu, dat is ter discussie gekomen. Dat wordt opnieuw nagezien. Daar wordt op onderhandeld, zal ik maar zeggen. En daar zijn de resultaten nog niet helemaal duidelijk van.
2: Maar nu de discussie is over de financiën, komt ook weer de discussie om de hoek kijken van, is het echt wel nodig dat die 2 organisaties samen gaan en samen in 1 pand gaan zitten? Want er wordt er bijvoorbeeld verwezen naar eerdere fusies op andere plekken in het land, die helemaal niet zo succesvol zijn, omdat er toch 2 aparte takken van sport zijn: veiligheid en gezondheid.
1: Ja, daar zijn verschillende voorbeelden in het land. En ze zijn zeker niet allemaal zoals u ze nu schetst. Ik kan ook weer andere voorbeelden noemen. Ik heb zelf in de regio Arnhem gewerkt. In een regio waar dat al langer gefuseerd was. En dat werkte eigenlijk prima. Je hoeft natuurlijk niet altijd een nieuwe huisvesting te maken. Dat is weer afhankelijk van waar kom je dan nu vandaan. We hebben met 2 huisvestings, 2 gebouwen te maken waar nodig wat aan verduurzaming moet gedaan worden. Er zijn meer argumenten. En u heeft een punt als u zegt, is dit nou echt nodig? En wat mag dat kosten? En wat zullen die 13 raden daarin het najaar over gaan besluiten? Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog 1 keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen. En dan met elkaar de afweging te maken, gaan we dit doen of wordt het toch anders?
0: Het worden van waarnemend burgemeester Jan Lutuin van de gemeente Remmerswaal. Omroep Zeelands Ariana Lafort. Die sprak met hem over de fusie tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de GGD Zeeland. Het had eigenlijk al besloten moeten worden, maar dat is dus door deze omstandigheden uitgesteld. We duiken vandaag nog verder in dit onderwerp. Ariana heeft meerdere mensen hierover gesproken en dat hoor je later vandaag op Omroep Zeeland Radio, TV en internet.

0: Waar ken je deze plaat ook alweer van? Colors of the Wind, Vanessa Williams, 1995. Uit de film Pocahontas. Juist. Mooi. 14 minuten voor 7:30. Jules Geenaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Gaat het weer eigenlijk doen vandaag?
1: Dat gaat een beetje regen brengen. Niet veel, maar er is op veel plaatsen toch wat lichtregen en motregen mogelijk. Door een soort van front wat vannacht is gekomen. In ieder geval een zone met veel bewolking op de hele Noordzee eigenlijk. En tot in België en Noord-Frankrijk nu inmiddels. En daarbij hoort ook vrij vochtige lucht. En hier en daar wat lichtregen en motregen. Zeker in de ochtenduren, maar lokaal ook wel vanmiddag. Je ziet het allemaal eigenlijk niet of bijna niet op de radarmonitor, op de radarcomputer. Maar er valt wel degelijk op de meeste plaatsen wel iets, tot op Walcheren in ieder geval wel. En de temperatuur is gematigd in eerste instantie. Die ligt rond 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Nou, vanmiddag komen er wel een paar opklaringen, zeker gaandeweg de middag. Maar tot en met vanavond is er ook een kans op een enkele kleine bui. Dus effectief is het wel droog de meeste tijd van de middag en vanavond. En de zon laat zich niet helemaal onbetuigd. Maar de temperatuur is een beetje een terwijl zorgkindje. De maxima komen ook maar uit later vanmiddag op 19 tot 21 graden.
0: Maar het is toch juist lekker dat het even wat koeler is en dat het een beetje regent?
1: Ja, ik vind het wel natuurlijk dus. Maar goed, als het ook een beetje vochtig is en het waait een klein beetje, dan moet wel wat zon zijn, vind ik.
0: Oh ja.
1: Dan gaat het allemaal wel. Maar zoals vanochtend denk ik van, wow, kan beter. Maar het is niet slecht, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dan morgen maar, want dat gaat dat worden.
1: Ja, eerst ook nog vrij veel bewolking met wat bredere opklaring. Maar ook nog wel door de lichte onstabiele lucht vannacht en morgenochtend. Hier en daar een enkel buitje. Dus kan opnieuw wat vochtig zijn op de grond en op het gras. Mooi natuurlijk, maar toch. Een buitje is een buitje. En morgenmiddag en morgenavond zijn er dan meer opklaringen. Met een zwakke tot matige noordwesten tot noordenwind dan. En een temperatuur van 20 tot 22 graden. En vrijdag is de wind aan het draaien naar het zuidwesten. Is dan zwakjes tot matig. Maar geeft vooral vrij veel zon. En middagtemperaturen tussen de 23 en de 26 graden.
0: Dankjewel Jules, fijne dag. Hè. Het is opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9:09. Laagwater vanmiddag om 3:00. En de watertemperatuur, de maxima daarvan, 20 tot 22 graden. In het verkeer zie ik de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 11 kilometer file. Komt door wegwerkzaamheden, de rechter rijstrook is dicht. En dat zorgt voor 32 minuten vertraging. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 3 kilometer, 27 minuten is dat. En dat komt door die wegwerkzaamheden op de A16.

0: Uptown Girl van Billy Joel. Het is nu 8:08. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land neemt af. In het eerste half jaar waren het er bijna 600. Ruim 100 minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Burgemeester Schouten van Rotterdam, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met die daling, maar er blijft wel een probleem volgens haar.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen.
0: Aanslagen zijn vaak met zwaar vuurwerk en daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde net buiten het festivalgebied van de Nijmeegse Vierdaagse. Er waren op dat moment veel mensen in de stad. De man overleed in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze bij Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee, vlak voor je deur, nee.
0: De politie heeft ondertussen een man aangehouden die betrokken zou zijn bij die schietpartij. Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Syrsky ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Power.
4: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjet-stijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu inmiddels ontslagen legercommandant. En in Braunau am Inn in Oostenrijk opent straks een politiekantoor in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een juridische strijd. En met het openen van dat politiekantoor hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar dat huis toekomen. Deze vrouw is in elk geval blij met die nieuwe bestemming.
5: Dat uit dit huis jetzt een politiestation wordt, vind ik toll. En ik hoop dat er niet drauf staat dat dit Hitlers geboortehuis is. Man moet ja niet die fans aanzien.
0: Nou, deze mevrouw is er in elk geval blij mee. Renovatie van dat pand in Braunau am Inn in Oostenrijk kostte 20 miljoen euro. Omroep Zeeland, we gaan richting het nieuws van 7:30 met Boyzone, No Matter What. En straks hoor je Connie, zij is een van de mensen die bezig is met de Maria Magdalena Dag in Goes. Maar wat wil ze dan?

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland. Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio Zeeland met de gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Ze vragen zich af of een groot geband, niet een groot nieuw pand, niet heel veel kost en wat de salarissen zijn binnen de fusieorganisatie. Ook Rijmerswaal tekent nu nog niet, omdat er vragen zijn, zegt burgemeester Jan Lutijn.
8: Er gaan hier heel veel scholieren langs.
9: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog één keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
7: Nou, dus de burgemeester van Rijmerswaal. Het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. Aan de Strandweg in Vlissingen zijn gisteravond bomen en struiken verbrand. Hoe het vuur begon is nog onbekend. De brandweer voorkwam dat het vuur in het straatje vlak achter de boulevard zich uitbreidde. De bomen en bosjes staan daar vlak bij elkaar en het terrein loopt langzaam op naar de boulevard toe, wat blussen lastig maakte. De partij Hart voor Middelburg wil geen nieuwe rotonde in de wijk Griffioen. Het verkeer stroomt volgens de partij nu ook al goed door op de kruising van de Sandberglaan, President Rooseveltlaan en de Laan der Verenigde Naties. Een rotonde maakt het juist onveiliger, zegt raadslid Bert Kolle.
8: Er gaan hier heel veel scholieren langs en die letten ook niet altijd goed op. En wij als Hart voor Middelburg zijn bang dat er eventueel ongelukken gebeuren en zo. Daarom hebben wij ook een motie ingediend om het te heroverwegen.
7: Maar volgens de gemeente is de rotonde juist wel veiliger en is onderhoud ook goedkoper dan de huidige kruising. Aardenburg krijgt een Romeins festival. Op 8 en 9 augustus zijn er her en der in de stad activiteiten zoals rondleidingen, een Romeinse maaltijd en workshops hoe je kruidenbundels of katapulten kunt maken. Aanleiding is de opening van een tentoonstelling over spelletjes en spelen in de oudheid die vanaf 8 augustus bijna 2 maanden lang is te zien in het cultuurforum in Aardenburg. En het weer, de meeste plaatsen bewolkt met plaatselijk ook wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen, maar tot de avond kan een buitje vallen, een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug 23 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht heeft ook te maken met diezelfde wegwerkzaamheden, want het zorgt voor een file op de A17 Moerdijk Havens naar Klaverpolder, 3 kilometer, 19 minuten.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Emily Sandé en Next to Me. Goedemorgen op Omroep Zeeland op woensdag. Dat betekent over een kwartiertje ongeveer natuurlijk weer een bezoekje aan de radiotuin. En daar zijn dit keer beestjes die jou willen opeten. Daar ga je straks over horen. Erik legt het allemaal uit. Je kunt een goes vandaag. Ja, elke dag kun je een goes, maar zeker vandaag. Want het is Maria Magdalena-dag in Goes. De Bijbelse Maria Magdalena is de beschermheilige van de stad. En als je weet waar je moet kijken, dan vind je haar echt overal. Hè? Bij de twee Maria Magdalena-kerken die Goes heeft. Afgebeeld op een luidklok. Of de Magdalena-straat, waar je ook kunst kunt zien, dit keer. En straks om 10 uur is er een mis in de katholieke kerk. Maria Magdalena komt tenslotte uit de Bijbel. Connie Boudens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor jou is Maria Magdalena heel belangrijk. Kun je uitleggen waarom?
1: Ja, dat is allereerst mijn favoriete heilige. Maar voor zover het mag, vergelijk ik mezelf wel eens een keer met haar. Ze staat namelijk in het evangelie bekend als de vrouw die Jezus volgde en hem bleef steunen. Zelfs toen andere volgelingen uit angst wegvluchten. En ze bleef bij hem tijdens de kruisiging en ze was de eerste die hem zag na de opstanding. En als je die vergelijking trekt, kan ik ook extreem loyaal zijn en pal achter een persoon of een ideaal staan.
0: Echt waar?
1: Als ik iets moet doen of zo, moet het gewoon perfect zijn.
0: Maar is het dan een goede eigenschap of een eigenschap waar je ook wel eens last mee hebt?
1: Ja, soms wel. Ja, soms gaat het ook wel eens mis. Maar in ieder geval, ja, het meeste keren gaat het toch wel goed.
0: Wanneer gaat het goed en wanneer gaat het mis, wil ik dan ook even weten. Ja.
1: Nou ja.
0: Als je het wil vertellen.
1: Ja, het is wel eens. Ik weet niet, dat komt wel eens voor. Dat ze het, ja, waarschijnlijk, ik weet het niet. Iets niet kunnen hebben of zo. Dat ik alles perfect doe.
0: Ja, nou. Mag je voor jezelf houden. Maar hoe pas je dat dan toch toe in het dagelijks leven? Want zij is heel belangrijk voor jou. En het is echt een voorbeeld, Maria Magdalena.
1: Ja, ze is inderdaad, dat wou ik ook net zeggen. Het is een voordeel voor ieder van ons. Is vanwege haar trouw en aan alles. En dat is gewoon, zo hoort het zo te zijn. Dat is mooi.
0: Dan is het ook heel goed dat jij in Goes woont. Want daar hebben ze tenslotte altijd die Maria Magdalena dag. En jij zingt in het koor Conamore in Goes. Jij zingt straks ook om 10 uur in die mis. Wat dan? Wat gaan jullie zingen?
1: Oh, hele mooie Maria Magdalena gewijde liedjes. We beginnen om 9:55 zelfs met I Don't Know How to Love Him. Dat ultieme Maria Magdalena lied uit Jesus Christ Superstar natuurlijk. En opstaan, dat heeft natuurlijk met Jezus te maken. En een lijn van vrouwen, dat is een heel mooi lied van Iona. En daar komen alle vrouwen uit de Bijbel in voor. Er van allerlei liedjes.
0: Want voor jou heeft Maria Magdalena heel duidelijk dus die religieuze betekenis. Maar voor heel veel mensen, denk ik, die in Goes lopen vandaag, die zullen die klokken horen en die zullen misschien de kunst zien. Dat hoeft niet per se religieus te zijn voor hen.
1: Sorry, wat zei je?
0: Dat hoeft niet per se religieus te zijn voor anderen, denk ik.
1: Oh, nee, dat kan. Ja, dat ligt eraan hoe hij er tegenaan kijkt natuurlijk. Ja, ik zing natuurlijk al bijna 38 jaar in de Maria Magdalena-kerk. En voor mij heb ze een betekenis daarvan. Dat is gewoon fijn daar.
0: Mooi. Maria Magdalena dag in Goes. Jij gaat voor haar zingen om 10 uur, of vanaf 9:55 om precies te zijn, in de Heilige Maria Magdalena-kerk. Dat is de katholieke kerk. Verder zijn er nog verschillende activiteiten in Goes. Je kunt mee met rondleidingen. Er is een tentoonstelling. Enfin, en de klokken gaan dus ook luiden. Als je even zoekt naar Maria Magdalena Goes, dan kom je op een heel programma voor deze dag, deze 22e juli. Connie Boudens, ik wens je een fijne dag en dank voor je telefoontje.

0: Lee Marlin en Sitting Down Here. Lekker zitten. De lange zomeravonden die we hebben. Als het lekker zonnig is. Een beetje pech word je dan opgegeten. Want ja, sommige dieren die hebben het natuurlijk voorzien op jou en mij. Wij blijken lekker te zijn. Hoorde ik toch in elk geval van mijn vaste natuurmaatje Erik Milieu in de radiotuin.
1: Goedemorgen Remco.
0: Welk dier wil mij eten?
1: Ja, best wel veel dieren willen jou eten eigenlijk. Wie kent het niet? Op een mooie warme zomeravond, je blijft iets te lang buiten zitten. En dan komen de muggen op een gegeven moment tevoorschijn.
0: Wat lusten ze dan van ons?
1: Ja, ons bloed. En het zijn de vrouwtjes die ons bloed naar binnen slurpen. En die hebben dus zo'n steker. En dan doen ze een beetje enzymen in, zodat het allemaal wat zacht wordt. En dan komt dat bloed zo mooi naar binnen wijzen. Maar dat hebben ze nodig om hun eitjes te leggen.
0: Oké, de mug, die hebben we. Maar welke diertjes willen ons nog meer?
1: Nou ja, het is eigenlijk een hele waslijst. Vlooien. Vlooien vinden ons geweldig. En onze huisdieren natuurlijk ook.
0: Die zijn heel klein, hè?
1: Ja, die zijn echt pietenpeuterig. Ik denk een millimetertje ongeveer. Kunnen een rot eind springen. Als het een mens zou zijn, dan is dat volgens mij een paar honderd meter verder. Maar goed, voor zo'n klein diertje is het een metertje ver springen. Maar je weet het, als je langskomt lopen en je hebt een huis waar veel te veel vlooien geweest zijn, of waar de kat al een tijdje weg is.
0: Het is wel leuk. Oh. Er zit nu iets op jou. Ja. Wat zit er nou op je?
1: Oh jeetje, ik weet het niet. Ik werd geprikt. Ja,
0: nou ja. Ik zie iets naar je toe vliegen en ik denk je hand naar je nek.
1: Ja, precies. Nou, dat zou bijvoorbeeld... Dat had ik toevallig in het bos vanmorgen ook. Het leek eigenlijk wel een beetje op zo'n steekvlieg. Ken je die? Dat je door het bos loopt en dat er allemaal van die vliegen op je gaan zitten. En die meteen gewoon, auw. En soms heb je ze nog te pakken ook. We noemen ze steekvliegen, maar dat zijn vaak in de volksmond genoemd horzels. Maar in het echt dazen. Ja, een centimetertje groot. En die hebben dus niet zoals een mug een lange steker. Maar die hebben eigenlijk gewoon een soort zaag. Tandje die meteen gewoon rops, gat in je huid en zuigen met die handen.
0: Maar zou dit nou inderdaad een daas geweest zijn, nu net in je nek? Want ja. Het zag er wel uit alsof het een beetje omvang had.
1: Zo voelde het wel inderdaad. Ja.
0: Maar gewoon in mijn tuin?
1: Ja,
0: in een stadstuintje? Ik woon gewoon ergens midden in de stad.
1: Ja, maar ja, eigenlijk ook als je het goed bekijkt, je omstandigheden zijn goed. Want een daas heeft nodig om te leven een soort bosrand. Goed warm weer en water in de buurt. Want water hebben ze nodig om hun eitjes in te leggen. Een beetje overstroomd stukje gras of zoiets. Ja, en dan hebben we natuurlijk in Zeeland meer dan genoeg plekken die nu een beetje drassig zijn.
0: Ik begin nu een beetje aan mijn been te kriebelen. Maar
1: ja.
0: Misschien is dat allemaal inbeelding. Doordat we het over kriebelbeestjes hebben.
1: Maar ja, dat zijn natuurlijk ook de beestjes die echt op ons uit zijn. En er zijn er natuurlijk ook heel veel die zich gewoon verdedigen. Denk bijvoorbeeld aan een mier die dwars zit in je broekspijp. Wespen en bijen, als je die tegenkomt, dan krijg je nog wel eens een steek. Maar dat is niet bedoeld voor voortplanten. Dat is dus wel bij dazen, muggen, vlooien en bijvoorbeeld teken. Daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad. Want die klauteren ook stiekem je broekspijp in. En voor je het weet heb je er een in je lies zit.
0: Wij zijn soms ook gewoon lekkere hapjes, maar dan voor hele kleine beestjes.
1: Ja, en dan zijn we heel veel bloed waar heel veel beestjes van kunnen profiteren. Dus dat is gegarandeerd de hele zomer jeuk, Remco.
0: Dankjewel Erik, ik spreek jou volgende week weer.
1: Ja, leuk. Tot volgende week, Remco.
2: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

De Bengals en Walk Like an Egyptian. Peter vraagt zich af, komt de uitdrukking dat je iemands bloed wel kunt drinken daar dan misschien vandaan? Van de muggen bijvoorbeeld of de andere insecten die jou willen opeten? Ik heb geen idee, als jij het wel weet, laat het maar weten. En Saatje laat maar weten, mij moeten ze altijd hebben, die muggen. Mooie reacties op de Radiotuin. Waarom gaan we toch op Zwarte Zaterdag massaal in de auto op weg naar de vakantiebestemming? Nou, het AD meldt dat accommodaties tegenwoordig veel flexibeler zijn. Dus een huisje of plek op de camping hoef je niet per se meer van zaterdag tot zaterdag te huren. Dus je kunt best op een andere dag ook vertrekken. Maar toch gaan mensen de file in op die drukke zaterdag. Want het voelt als verspilling van tijd om te wachten, is uitgezocht volgens het AD. En in de PZC lees ik dit verhaal. Er werd gewaarschuwd voor wildwesttaferelen bij de invoering van de nieuwe regels voor het snijden van zeegroenten. Maar die zijn uitgebleven. Afgelopen maanden is wel 1 boete uitgedeeld en 1 waarschuwing. Sinds dit jaar mogen mensen met een vergunning pas na het broedseizoen de schorren op om een maaltijdje zeekraal of lamshoren bij elkaar te snijden. Dat voorkomt dat broedende vogels worden verstoord. Het snijseizoen is korter. Vooraf waren er zorgen dat er dus behoorlijk illegaal gesneden zou gaan worden. Maar dat blijkt dus mee te vallen, begrijp ik uit dat verhaal in de PZC vandaag. Straks in Zeeland wordt wakker hoor je supermarkteigenaar Carlo, die wel een hele opvallende winkeldiefstal in zijn winkel had. Dat verhaal na het nieuws. Tot aan het nieuws. Emma Heesters.

0: Omroep Zeeland.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep.

0: Annick Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
1: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
0: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
16: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
16: Zeeland. Goedemorgen, het is op de meeste plaatsen bewolkt en tot in de avond kan een buitje vallen. Vanmiddag wel meer opklaringen. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden op deze woensdag. Welkom. De ene winkeldiefstal is de andere niet, weet ook supermarkteigenaar Carlo in Vlissingen. Hij keek nogal op van een vrouw die flessen overschonk in een jerrycan. Straks zijn verhaal. En verder in het nieuws. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Maria Magdalenedag in Goes, dus gaan de klokken luiden. En is er ook een speciale mis, begint om 10 uur. En een klein weekje nog, dan begint de Zeeuwse fietsvierdaagse. Hoe gaat het ondertussen met de inschrijvingen? Dat hoor je over een half uur. Hier op Omroep Zeeland.

0: Niall Horan en On The Loose. Straks in Zeeland Wordt Wakker hoor je het weer met Jules. Ook de hint voor de plaatsnaam die je weer kunt raden.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: En in het nieuws is ook dat het aantal winkeldiefstallen in onze provincie is toegenomen. Vooral in Middelburg, Vlissingen en Terneuzen kwamen in het eerste halfjaar meer meldingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Nou, daar kan Carlo de Neve van de Spar Supermarkt aan het Pablo Picassoplein in Vlissingen over meepraten. Afgelopen week nog probeerde iemand wijn te stelen op een wel heel aparte manier. Ik ben even bij Carlo langsgegaan. Kratten met groenten worden nu leeggehaald en in de schappen gezet.
2: Ja, dieven zijn tegenwoordig heel creatief. Het valt al op. Dus als ze binnenkomen, weten we gelijk al van, die zou wel eens kunnen stelen. Het is van jong tot oud, van arm tot rijk. Je voelt het op een gegeven moment als ze iets willen pikken. De echte dieven, die weten wel hoe ze het moeten doen. Die heb je ook. Ja, die betrap je denk ik niet. Dat zijn gewoon bendes. Maar de alledaagse dief die gewoon probeert een pakje koekjes mee te nemen, dat heb je soms wel door, hoor.
3: Hoe dan?
2: Rondkijken, afwijkend gedrag, proberen te verbergen voor personeel, zulke soort dingen. Maar ja, dat kan je goed voorkomen door altijd klanten te begroeten. Goedemorgen, goedemiddag, hallo. Laten zien dat je ze gezien hebt.
0: Carlo gaat door met het bevoorraden van zijn winkel. Ondertussen zie ik inderdaad wel verschillende mensen in de winkel lopen op zoek naar hun boodschappen. Ik zie daar nu een mevrouw met de rollator. Zag jij die ook?
2: Ja. Ik zag ze al daar binnenkomen. Ik zie daar die mevrouw die daar de Vinted-kast aan het vullen is. Die heb ik gezien. Ik zag daar een mevrouw staan die bij de post staat.
0: Je zit steeds te kijken, waar is iedereen?
2: Ja, ik hou tussendoor. Ik krijg wel eens een opmerking van mijn personeel. Jij ziet ook alles.
0: Waar gebeurde nou die hele gekke ervaring die jij hebt gehad?
2: Ja, dat was afgelopen week. Die mevrouw hielden we al in de gaten. Die liep al een beetje rond. Het is een bekende van ons, die wel eens vaker wat probeert mee te nemen. En nu riep ineens mevrouw, heb je ze in de gaten?
0: Maar dat hoorde jij in je oortje?
2: Dat hoorde ik in mijn oortje. Ja, maar wat doet ze dan op haar knieën in dat gangpad? Op de knieën in een gangpad? Dus ik loop er naartoe. Nou, en daar zat mevrouw op haar knieën met een grote big bag, een opvouwbare jerrycan in de tas. En ze had 3 flessen wijn uit een ander schap gepakt. En die zat ze op een gemakje over te gieten. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was wel heel creatief en uniek. Zelfs de politie die zag van, deze hebben we nog niet vaak gezien. Eigenlijk nog nooit gezien.
0: Wat doe jij op zo'n moment als jij iemand betrapt?
2: Politie bellen. De politie is gekomen.
0: En wat dan?
2: Winkelverbod voor een jaar. En ja, hopen dat het niet meer voorkomt. Ja, we staan bekend omdat we wel actief ermee bezig zijn. Dat hoor je ook onder het dievengilde.
0: Oh ja?
2: Ja, ja. Dus ze weten wel dat wij alert zijn. Hè?
0: Stel dat die mevrouw van de wijn nou toch weer jouw winkel binnenkomt. Wat dan?
2: Dan ga ik er naartoe en dan zeg ik, mevrouw, u heeft een winkelverbod. Die hebben wij een duplicaat ook van. Die is door de politie thuis overhandigd aan haar. En dan zeggen we, u mag de winkel verlaten.
0: Weet je ook waarom ze spullen stal? Waarom ze het meenam? Waarom ze het overhevelde?
2: Ja, die mevrouw is toch wel een bekend persoon. En die niet heel. Ja, ze hebben een heel groot arsenaal aan vlakken gebruikers. Ja, je leest het volop in de krant op het moment met de opvang en in de binnenstad. En ja, het is een probleem. En ik ben bang dat we daar niet heel makkelijk van af kunnen komen. Want waar laat je die mensen?
0: Alles in de gaten houden. Man, wat vermoeiend is dat.
2: Het is ook gelijk je contact met je klant. Ja, zolang het niet met pistolen en messen en dingen is, dan is dit soort dingen met een wijn. We hebben het omgedoopt als sherrycan. Ja, het maakt het dan ook al wel weer leuk.
0: Dat dan weer wel. Carlo de Neve bij de Spar in Vlissingen.

0: 13 minuten voor 8:30, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Bewolkt is het, wat komt er allemaal aan, Jules?
1: Dat gaat een beetje regen brengen, niet veel, maar er is op veel plaatsen toch wat lichtregen en motregen mogelijk. Door een soort van front wat vannacht is gekomen, in ieder geval een zone met veel bewolking op de hele Noordzee eigenlijk. En tot in België en Noord-Frankrijk nu inmiddels. En daarbij hoort ook vrij vochtige lucht en hier en daar wat lichtregen en motregen. Zeker in de ochtenduren, maar lokaal ook wel vanmiddag. Je ziet het allemaal eigenlijk niet of bijna niet op de radarmonitor, op de radarcomputer. Maar er valt wel degelijk op de meeste plaatsen wel iets, tot op Walcheren in ieder geval wel. En de temperatuur is gematigd in eerste instantie. Die ligt rond 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Nou, vanmiddag komen er wel een paar opklaringen, zeker gaandeweg de middag. Maar tot en met vanavond is er ook een kans op een enkele kleine bui. Dus effectief is het wel droog de meeste tijd van de middag en vanavond. En de zon laat zich niet helemaal onbetuigd. Maar de temperatuur is een beetje een terwijl zorgkindje. De maxima komen ook maar uit later vanmiddag op 19 tot 21 graden.
0: Jules Gerhard, dank je. Het is opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 9:09. Laagwater vanmiddag om 3:00. En de watertemperatuur 20 tot 22 graden. In het verkeer de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. 21 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. En dat heeft ook gevolgen voor de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder. 16 minuten vertraging.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land neemt af. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600. Dat is ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, ze is ook de voorzitter van het offensief tegen explosies. Zij is blij met de daling, maar er blijft wel een probleem, zegt ze.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: En die aanslagen die gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er onder meer samengewerkt ook met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde net buiten het festivalgebied van de Nijmeegse Vierdaagse. Er waren veel mensen in de stad. De man overleed in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze bij Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja,
3: je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder, hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: De politie heeft ondertussen een man aangehouden, wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Nijmegen. Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Syrsky ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Power.
4: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: En Zelensky ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant. Dat is nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Joe Cocker en The Summer in the City op deze woensdag. Het is Maria Magdalena-dag in Goes met straks klokgelui en om 10 uur een speciale mis. Verder heb ik natuurlijk voor jou nog mijn raadseltje. Goedemorgen Zeeland on Tour is straks tussen 9 en 12 op de radio. In weer een andere plaats. Veerle en Elsa dagen elkaar uit. Maar waar doen ze dat vandaag dan weer? Nou, ik heb 3 aanwijzingen voor je. En ik heb ze geprobeerd wat moeilijker te maken dan de afgelopen dagen. Maar ook weer niet te moeilijk. Ik denk dat je moet kunnen weten. Ik zoek dus een plaatsnaam bij deze 3 aanwijzingen. Zuidelijk gelegen. Spanje. Bonjour, oftewel hallo in het Frans. Zuidelijk gelegen, Spanje, bonjour. Dat zijn de aanwijzingen waar je het vandaag mee moet doen. Je kunt appen 0118-499-999. Zuidelijk gelegen, Spanje, bonjour.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie 1 bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal 1 dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, hoe is het met de voorbereidingen van de Zeeuwse Fietsvierdaagse die komende week is? Dat ga je straks horen. Nu eerst het nieuws van 8:30. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Ze vragen zich af wat een groot nieuw pand kost en wat de salarissen zijn binnen die fusieorganisatie. Ook Rijmerswaal tekent nu nog niet, omdat er dus vragen zijn, zegt burgemeester Jan Lutijn.
7: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog 1 keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
0: En het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. Aan de Strandweg in Vlissingen zijn gisteravond bomen en struiken verbrand. Hoe het vuur begon is nog onbekend. De brandweer voorkwam dat het vuur in het straatje vlak achter de boulevard zich uitbreidde. De bomen en bosjes staan daar vlak bij elkaar en het terrein loopt op naar de boulevard en dat maakte het blussen lastig. Aardenburg krijgt een Romeins festival. Op 8 en 9 augustus zijn er her en der in de stad activiteiten zoals rondleidingen, een Romeinse maaltijd en workshops hoe je kruidenbundels of katapulten kunt maken. Aanleiding is de opening van een tentoonstelling over spelletjes en spelen in de oudheid die vanaf 8 augustus bijna 2 maanden is te zien in het Cultuurforum in Aardenburg. En het basketbalveld op Sportpark Het Schengen in Goes is veranderd in een kunstwerk. Door graffiti-kunstenaar Marcel Telen zijn er allemaal kleurige vakken opgemaakt die schuin door elkaar lopen. De belijning van het veld is nog wel duidelijk te zien. Het basketbalveld als kunstwerk is onderdeel van het Urban Sports Park, waar de gemeente sport en cultuur wil laten samenkomen. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag meer opklaringen, maar nog steeds een buitje mogelijk. En een zwakke tot matige noordwestenwind. Daarmee wordt het 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: De chef special en try again. Het is een lastige dit keer. Mijn raadseltje over Goedemorgen Zeeland on Tour. Welke plaats bedoel ik met deze drie aanwijzingen? Zuidelijk gelegen, Spanje, bonjour. Zuidelijk gelegen, Spanje en bonjour. En bij die laatste, ik geef even een extra kleine aanwijzing, moet je denken aan, dat is toch een beetje de bijnaam? Oké, meer hints geef ik absoluut niet, want anders dan weet je het wel heel erg makkelijk. Dan gaan we eens even kijken naar iets dat volgende week gebeurt. Nu zijn ze bezig in Nijmegen met de wandelvierdaagse. Maar volgende week is bij ons in Zeeland weer de Zeeuwse fietsvierdaagse. Met vertrek vanuit buurthuis De Pit. Het is ondertussen de 37e keer dat ze die fietstocht gaan doen. Sjaak de Feiten, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: En het verraste me dat jullie weer in buurthuis De Pit zitten. Was altijd in Omnium. Vorig jaar vanwege omstandigheden voor het eerst naar De Pit. Vanwege de verbouwing bij Omnium. Bevalt daar goed?
1: Het beviel goed in de bed. We hebben daar ruimte genoeg voor onszelf. En het is wat intiemer. En dat was een van de redenen.
0: Ja.
1: We besluiten om het alweer te doen.
0: Dus daar gaat het weer gebeuren vanaf volgende week. Maar hoe zit het met de inschrijvingen? Want dat bleef vorig jaar een beetje achter.
1: Ja, we hebben nu iets meer dan vorig jaar aan voorinschrijvingen. En mensen kunnen ook maandag al komen voorinschrijven nog. Dus dat, we gaan ervan uit dat het meer is dan vorig jaar.
0: Ja, toen waren het er 600 ongeveer, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat heeft natuurlijk ook met weer te maken en zo.
1: Ja, dat is altijd. Als het natuurlijk gaat regenen, dan weet je dat er minder mensen komen.
0: Ja.
1: Maar de vooruitzichten zijn redelijk, heb ik begrepen.
0: Ja, zit je dan nu steeds inderdaad het weerbericht elke ochtend te checken van, oh, er komt regen. Oh nee, het is zonnig.
1: Nou, ik kijk wel met de schuin om, maar aan de andere kant, je weet ook zelf dat het regelmatig toch weer daarop verandert.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is geen probleem. Nee, we gaan weer uit van een prachtige tocht.
0: Volgende week.
1: We hebben weer mooie routes uitgezet. Ja.
0: Precies, want het begint op dinsdag. Hè. Moeten jullie nou nog veel doen eigenlijk voor dinsdag?
1: Ja, we gaan vrijdagochtend halen we al materiaal uit onze opslag. Die wordt dan naar De Pit gebracht. En dan is 'smiddags is er een bijeenkomst van alle vrijwilligers waarin ze hun draaiboek krijgen en er wordt nog het een en ander uitgelegd wat zover dat nodig is. En dan maandag gaan we de zaak inrichten. Dus dat is nog best wel wat werk.
0: Maar moet je dan ook bordjes neerzetten door de hele provincie en routes en zo?
1: Dat gebeurt inderdaad maandagmiddag. Wordt de eerste route uitgezet. En dan kunnen ze dus dinsdag starten. En dan dinsdagmiddag, of dinsdagochtend, wordt de tweede route al uitgezet. En wordt daarna de eerste route weer afgebroken.
0: Ja, zodat die de dag daarna weer gebruikt kan worden natuurlijk.
1: Ja,
0: zo werken jullie.
1: Ja, want dat zijn van die bordjes met 20, 64, dus die worden ook steeds opnieuw gebruikt.
0: Er is wel een hele organisatie die erachter zit, hè, achter zo'n evenement.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn ook met ongeveer 30 vrijwilligers die dus of op een kantoorpost zitten of in het bij ons zitten dan om de inschrijving te doen. Fruit uit te delen. Elke dag krijgen ze wat fruit de mensen mee. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Een manetje van alles. Die zijn er ook.
0: Dat vind ik zo leuk, een manetje van alles. En dan weet je nooit wat je moet doen van tevoren.
1: Nee, dat is het mooie. Dat ben ik zelf onder andere.
0: Nou, dan mag jij dat.
1: Ik ben even van de langzittende bestuursleden en vrijwilligers. Dus ja, ik weet zo'n beetje altijd wat er moet gebeuren. Dus ik zorg altijd dat alles op tijd gereed staat.
0: Nou, je hebt er nog een paar dagen voor. In elk geval dinsdag gaat het beginnen. Dus een kleine week nog. De Fietsvierdaagse Zeeland weer vanuit De Pit, het buurthuis in Goes-Zuid. Je kunt nog meedoen. Kijk even op de website van de fietsvierdaagsezeeland.nl voor alle informatie. En dan kun je nog aansluiten bij dit evenement dat dus dinsdag begint. En we hoorden net over de laatste voorbereidingen van Sjaak de Feiter en zijn team.

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Dat is een lastige dit keer. Mijn raadseltje waar Goedemorgen Zeeland on tour is. Maar ik geef nog één keertje de aanwijzing. En dan heb je nog een paar minuten om het door te geven via de WhatsApp. 0118499999. Zuidelijk gelegen, Spanje, bonjour.

0: ABBA en Mamma Mia. Maar goedemorgen Zeeland, waar zijn zij zo dadelijk met hun uitdagingen? Veerle en Elsa, die elkaar uitdagen elke dag op een andere plek. Ze zijn nu ook in geweest, hoor je straks alles over, tussen 9 en 12. Maar waar dan? De aanwijzingen. Zuidelijk gelegen, Spanje, bonjour. De antwoorden die ik binnenkreeg. Peter liet weten, preskens. Is niet goed, maar wel dank voor het meespelen. Ronnie de Bruyne komt met zoute landen. Een beetje uit de richting, maar ook jij bedankt. Leni Boogaard noemt Axel vanwege een Spaanse bar die zij daar kent. Leuk bedacht, maar ook niet goed. Patrick de Scherpe die zat eerst te denken, nou ja, West-Zeeuws-Vlaanderen, zuidelijk gelegen, Franse naam, iets met Spanje moet het hebben. Retranchement. En toen later kwam hij met groeden. Leuk bedacht, maar allebei niet goed, Patrick. Joke Josias kwam eerst met Turkije. Maar ik snap bonjour niet, laat ze weten. Turkije is niet goed. Saatje de Smit. Jaap van Klinken. Friederike en Henk. Tini Morkus. Annie de Vilder. En Jeanette, die hebben het wel goed. Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Amco.
0: En waar zijn ze dan straks?
1: En IJsendikke.
0: Zo, en hoe kwam jij erachter?
1: Ik dacht, IJsendijken, dat noemen ze in de zomer vooral Petit Paris.
0: Precies, vandaar bonjour. En dan de rest, juist. Zuidelijk gelegen.
1: Ja, maar Spanje weet ik niet de plaats, Remco.
0: Dat heeft te maken, dat kwam bijvoorbeeld wel terug bij het antwoord van Patrick. Die liet weten, de Spaans-Staatse linies, prins Maurits. Ja. Hij verjoeg de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Museum het Bolwerk heb je daar natuurlijk.
1: Ja,
0: viert het jubileum, dus vandaar Spanje.
1: Ja, maar die ene mevrouw die dacht Axel, dat was zo gek nog niet. Want ik heb een opticiën in Axel en die zit aan een pleintje met hoge bomen. En die geeft af en toe een leuk middagje daar met kunst en cultuur en weet ik het. Ja. En dan noemt hij dat Petit Paris, omdat hij dat pleintje er is en die hoge bomen.
0: Nou ja, eigenlijk is dat dan half goed.
1: Ja.
0: Maar ik zocht IJsendijk of IJsendikke, zoals jij dat noemt. Jeanette, je hebt even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, met z'n zevenen moeten jullie de eer vandaag delen.
1: Oh, nou ja, dat is te doen.
0: Hebben we redelijk
1: stuk.
0: Dat is precies. Hey, dankjewel. Straks, goedemorgen Zeeland. On tour vanuit IJsendijken.

Bluff en levenslang. Ik wens jou nog een hele fijne woensdag. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Met straks dus Goedemorgen Zeeland on tour met de uitdagingen in IJzendijken.

0: is Omroep Zeeland.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
12: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
14: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
13: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18...

uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: The Police in Every Breath You Take. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer op je radio tot 12 uur. Meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed, met jou.
0: Ja, nou, ik vind het gewoon een beetje gek dat het zo bewolkt is. Bij ons vielen vanochtend, ja...
1: Ik vind het lekker.
0: Ik ga het geen regen noemen, er vielen 3 spettertjes.
1: Ja, maar ik vind het heel erg fijn.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Het gras is bij ons zo geel, het lijkt alsof alles doodgespoten is.
0: Ja, dat klopt. Ja. Het moet echt, we hebben een kikkerput. In de voorste wei waar de rammen lopen. Nou, de rammen die liggen nu gewoon op de bodem van de kikkerput...
1: In het zand?
0: In het gras, ja. Ah. Er zijn nog zo wat van die soort rietplanten. Ja, die overleven het wel. Waar die kikkers naartoe zijn... Vorig jaar was het namelijk hetzelfde. En toen dacht ik, oh, wat jammer, dan zijn die kikkers weg. Maar die waren in het voorjaar toch weer allemaal terug. Ah. Maar ja, als ze geen water hebben, dan trekken ze naar een andere plek natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik hoop toch dat er een hele grote bui gaat vallen vandaag of morgen... En zijn bij ons de kikkers weer terug? Wordt het gras weer groen? Is voor alles eigenlijk goed, hè?
1: Zeker. Ja, ik zou het voor mij ook mooi vinden... als ik met mijn bruiloft geen geel gras, maar groen gras heb natuurlijk.
0: Ja, maar geen regen toch, hè?
1: Nee, dat
0: want
1: zou
0: hoe langer het nu droog
1: willen.
0: Blijft,
1: nou,
0: hoe groter de kans.
1: Nou, daar krijg ik echt de kriebels van... dat het straks nooit meer stopt met regenen. Ja. En dan, ja,
0: daar zijn paraplu's voor, moet je dan maar denken.
1: Ja, dan moet ik die wel huren. Ja.
0: Een heleboel. Ja. Nou, wij zijn met Goedemorgen Zeeland on tour natuurlijk ook weer op pad geweest met z'n tweeën. We geven elkaar steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hebt al bij Remco gehoord dat we in IJzendijke zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending en hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Ja, dat doen we natuurlijk niet om 9:11 al uitspraken over.
1: Nee, maar ik ben wel benieuwd of er al iemand weet wat we gaan doen in IJzendijke.
0: Ja.
1: Want het is wel een beetje typisch IJzendijks, toch? Of niet?
0: Ja, nou, niet alleen van IJzendijke, maar er zijn maar heel weinig plaatsen waar dit is.
1: Ja.
0: Laat ik het zo zeggen. Okay. Dat is denk ik cryptisch genoeg. Als je denkt te weten wat wij er gedaan hebben... dan mag je het appen naar 0118-499999. Er zijn hele mooie t-shirts van Goedemorgen Zeeland on Tour onderweg. Ze zijn gedrukt, maar ze zijn nog onderweg. En zodra die er zijn, krijgen alle dagwinnaars die opgestuurd. Nou, en je kunt dus dagwinnaar worden door goed te voorspellen wat wij gedaan hebben in een plaats. En later ook door te appen met foto's. Maar daar komen we later op terug. Dat is nog te vroeg nu.
2: Goedemorgen. Je luistert naar... Omroep Zeeland.

0: Madonna en Frozen. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 22 juli. Maar dan in de geschiedenis.
1: Ja, 22 juli 1934 werd gangster John Dillinger neergeschoten door FBI-agenten. En nu denk je, waarom moet ik dat weten? Hij was destijds in Amerika public enemy number one.
0: Wauw.
1: Dus dat zegt wel iets. Hij werd neergeschoten na een bezoek in Chicago aan de bioscoop. Hij was eerder in 1923 opgepakt en veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij een kruidenier had overvallen. Die straf heeft hij uitgezeten, maar toen beroofde hij enkele banken direct, waardoor hij gelijk weer in de gevangenis belandde.
0: Hij had natuurlijk geld nodig toen hij uit de gevangenis kwam.
1: Natuurlijk. En hij ontsnapte eruit. Hij maakte bij zijn ontsnapping gebruik van een houten pistool dat met schoensmeer zwart was gemaakt. En eenmaal op vrije voeten ging hij weer banken beroven. Dus ja, iedereen die zocht hem, iedereen wilde hem hebben. Er was een beloning van $10.000 uitgeloofd voor zijn arrestatie. En toen is hij door een vriendin, een bordeelhoudster waarmee hij bevriend was, aangegeven, die heeft verteld dat hij daar naar de bioscoop ging.
0: Oh ja, je kunt slechtere vriendinnen hebben, toch?
1: En toen is hij daar neergeknald. En in 2009 is daar een film over gemaakt, Public Enemies. En daarin speelde Johnny Depp John Dillinger. Verder op 22 juli. In 1923 begon de HDO, dat was de voorloper van de AVRO, met radio-uitzendingen. In 1991 werd seriemoordenaar Jeffrey Dahmer gearresteerd, nadat de overblijfselen van 11 mannen en jongens worden gevonden in zijn appartement in Milwaukee. Ja, dat is echt een monster. Daar is ook zo'n serie over gemaakt, maar ik durf dat niet eens te kijken. Daar kan ik helemaal niet tegen.
0: Nee. Je bedoelt als je lichaamsdelen in beeld krijgt? Of?
1: Nou, überhaupt het verhaal en dat iemand daar mee toe in staat is gewoon zo'n engert. Afschuwelijk. Ja. En in 2006 vandaag beëindigde na 20 jaar Dennis Bergkamp zijn voetbalcarrière met een afscheidswedstrijd tussen Arsenal en Ajax.

0: De Eagles en de Long Run met de zingende drummer Don Henley. Die vandaag jarig is. 79 jaar wordt hij ook al. Meerjarige natuurlijk.
1: Ja, een stukje jonger is Selena Gomez. Amerikaanse die bekend is geworden door haar rol in de Disney sitcom Wizards of Waverly Place. Maar ze zingt ook en ze is ook vooral bekend als die ex van Justin Bieber natuurlijk. En zij wordt 34.
0: Ben je zo bekend door allerlei dingen.
1: Ja.
0: En dan word je steeds genoemd als de ex van. Heel verschrikkelijk, hè?
1: Nou ja, het was natuurlijk zo'n drama. Omdat ze allemaal zo... Ze hadden al zulke obsessieve fans. Er zijn nu nog steeds mensen. Justin Bieber is al getrouwd met iemand anders. Die nog steeds zeggen, hij had met Selena moeten blijven.
0: Ja.
1: Dat achtervolgt je voor altijd.
0: Ja.
1: En Dirk Kuyt is jarig, Nederlands voetballer. Speelde onder andere voor FC Utrecht, Feyenoord en Liverpool. In 2015 keerde hij na jaren in het buitenland terug naar Feyenoord. En hielp de club 2 jaar later naar het eerste landskampioenschap in 18 jaar. En hij wordt 46. Rufus Wainwright, Amerikaans of een Canadees singer-songwriter. Bekende hits zijn Going to a Town en Out of the Game. En hij wordt 53.

0: Alex Warren en Carry You Home. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met de gezondheidsdienst GGD Zeeland. 6 van de 13 willen nog geen handtekening zetten. Ze vragen zich af wat bijvoorbeeld een nieuw gebouw allemaal kost en wat de salarissen zijn. Ook Rijmerswaal tekent nu nog niet, omdat er veel vragen zijn, volgens burgemeester Jan Lutijn.
3: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog één keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
2: Het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. Aan de strandweg in Vlissingen zijn gisteravond bomen en struiken verbrand. Hoe het vuur begon is nog onbekend. De brandweer voorkwam dat het vuur in het straatje vlak achter de boulevard zich uitbreidde. De bomen en bosjes staan daar vlak bij elkaar en het terrein loopt op richting de boulevard en dat maakte het blussen lastig. Aardenburg krijgt een Romeins festival. Op 8 en 9 augustus zijn er her en der in de stad activiteiten, zoals rondleidingen, een Romeinse maaltijd en workshops hoe je kruidenbundels of katapulten kunt maken. Aanleiding is de opening van een tentoonstelling over spelletjes en spelen in de oudheid, die vanaf 8 augustus bijna 2 maanden is te zien in het Cultuurforum in Aardenburg. Het basketbalveld op Sportpark Het Schengen in Goes is veranderd in een kunstwerk. Door graffiti-kunstenaar Marcel Telen zijn er allemaal kleurige vakken opgemaakt die schuin door elkaar lopen. De beleiding van het veld is wel duidelijk te zien. Het basketbalveld als kunstwerk is onderdeel van het Urban Sportpark, waar de gemeente Goes sport en cultuur wil laten samenkomen. En het weer dan. De meeste tijd is het bewolkt met vanmiddag meer opklaringen. Tot in de avond kan een bui vallen. Een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wil doen, pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Wat voor festival krijgt Aardenburg?
0: 0118-499999. Korte vraag, maar je hebt het wel net bij Remco gehoord. Dus het zou moeten lukken, hè?
1: Ja, wat voor festival krijgt Aardenburg?

0: Bruno Mars en On My Soul. Wat voor festival krijgt Aardenburg? Fien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor festival krijgt Aardenburg?
1: Ik heb net gehoord een Romeins festival.
0: En dan kijk ik even naar mijn enig jurylid.
2: Ja, dat is goed natuurlijk.
0: Fien, iets voor jou om naartoe te gaan?
1: Nou, misschien wel, ja. Nou, het is wel een eindje bij ons vandaan, want we staan in Renesse, maar op zich is dat best te doen.
0: Oh ja, je staat in Renesse op de camping?
1: Ja, op een camping, ja,
0: en
1: dat klopt.
0: Tent, caravan, huisje?
1: In caravan, ons eigen caravan.
0: Oh ja, en bevalt het een beetje?
1: Ja, we staan hier al 8 jaar, het is heerlijk hier.
0: En nu met dit weer, ja. Nou ja, goed, ik riep al, een buitje zou wel eens welkom zijn.
1: Ja.
0: Maar als
1: je
0: op de camping staat, denk je daar misschien anders over?
1: Nou, nee hoor, ik vind dit ook heerlijk. Dit is vorige weken dat het zo warm was, is voor mij te veel.
0: Ja. En ik kan me voorstellen dat een caravan dan ook net een soort bakovertje wordt.
1: Ja, dat klopt. En dan koelt het 's avonds ook niet meer af, want de zon staat er heel de dag op. Dus nee, wat dat betreft, ik vind dit heerlijk. Zo mag het blijven bij mij.
0: Deze bewolking, prima.
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou blijf even aan de lijn, want jij doet zaterdag mee in de verloting bij Elias.
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.

0: Fleetwood Mac en de Little Lies. Gepco wandelt van Domburg naar Parijs voor het Sophia Kinderziekenhuis. En op dit moment is hij ook weer op pad, want Gepco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een hotelrestaurant in Domburg, dus ja. Jij kunt niet zomaar 6 weken of zo weg.
1: Nee, dat is een ding.
0: En je loopt dan ook in etappes?
1: Ja, we lopen sinds maart zijn we al bezig. En elke vrijdag die we hebben, bijna elke vrijdag, doen we een etappe of twee.
0: Maar hoe werkt dat dan? Want dan moet je van huis uit steeds verder met de auto naar een bepaald punt gaan rijden.
1: Ja, klopt. Dus dan lopen we op de rijden naar het eindpunt waar we de laatste keer gestopt zijn. En daar starten we.
0: En waar ben je dan nu?
1: Peronne heet het gerucht volgens mij, dat we nu erin lopen.
0: Maar geef even ergens een idee. Hoe ver is Parijs nog?
1: Parijs is nog 146 kilometer.
0: Oh, dan is het eigenlijk al het eind een beetje in zicht.
1: Ja, nou, met de heuvels op de achtergrond, nee.
0: Nee, want hoeveel loop je per dag, hoeveel kilometer?
1: Tussen de 26 en de 30 kilometer.
0: Oh ja, dan heb je nog wel wat dagen voor de boeg.
1: Ja.
0: En is dit jouw laatste dag voor deze week of plak je er nog eentje aan vast?
1: Nee, we hebben gisteren een dagje gelopen en vandaag doen we nog een dagje. En dan rijden we vanavond weer naar huis.
0: En dan ga je morgen weer gewoon fris en fruitig aan het werk?
1: Ja.
0: Ja, en dan volgende week weer in de auto, hop op en neer?
1: Nu zitten er 2 weken tussen. Het hoogseizoen is begonnen, dus we moeten weer gewoon aan het bak.
0: Oh ja, want er moet gewoon gewerkt worden ook natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Gepco, waarom doe je dit?
1: Eén, voor mezelf. En twee, voor het goede doel, Kinderziekenhuis Sophia.
0: En waarom heb je juist dat goede doel gekozen?
1: Omdat kinderen en ook de ouders daar een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
0: En waarom voor jezelf?
1: Ik heb een ziekte achter de rug. Dus ik wil meer conditie opbouwen. En mezelf bewijzen dat dat kan.
0: En heb je voor jezelf nu al het bewijs op 146 kilometer van Parijs?
1: Ja, duidelijk.
0: Dus zelfs als je nu even om wat voor reden dan ook niet kunt lopen, is dat niet zo erg?
1: Nee. Nee, dat zou niet erg zijn, nee.
0: Nee, maar je hebt toch wel het plan om ergens dit jaar nog de Eiffeltoren in elk geval te zien?
1: Eind september, begin oktober, hoop ik dat we er zijn.
0: Ja, en wat ga je dan doen in Parijs? Of is het dan van hup met de trein terug richting de auto?
1: Nee, ik hoop dat ze de Champs-Élysées gewoon afsluiten voor ons.
0: Dat zou dan nog wel een kleine teleurstelling kunnen opleveren.
1: En daar een feestje vieren, maar we gaan kijken hoe het loopt.
0: Oké, nou voor nu zou ik zeggen, loop ze, wandel ze. Je hebt telkens mensen bij, hè?
1: Ja, vrienden, familie, mijn moeder, mijn zusje. Die elke keer meelopen.
0: Nou, dat is in elk geval gezellig. En als je nou denkt, ik wil Gepco nog wel wat sponsoren. Dat kan altijd. Het komt uiteindelijk dus terecht bij het Sophia Kinderziekenhuis.

0: Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
9: Omroep Zeeland.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs.

0: alles voor jou thuis onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Max en Andy, Grammar and the Thing I Love. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Op de radio tot 12 uur en meekijken kan online of via je tv. Nou, we hebben natuurlijk ook weer een Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. Veerle, vandaag in IJzendijke en wij vroegen al aan de luisteraar:
1: wat kun je doen? Wat gaan wij doen in IJzendijke?
0: Ja, en er zijn allerlei verschillende, heel verschillende reacties opgekomen.
1: Ja, maar er zijn er ook, en dat gebeurt niet vaak, best wel een aantal die het goed geraden hadden. We kregen zelfs een telefoontje van
0: Raoul uit Ede.
1: Die wist het ook. Gaan we het al verklappen?
0: Nee, we gaan het nog even onder de pet houden. Want je hoort later deze uitzending wat wij deden in IJzendijke. En nou ja, hoe het afliep, daar vertellen we natuurlijk nu nog niks over.
1: Ik kan wel zeggen wat het niet wel was, toch? Want het is ook vaak fout.
0: Ja, dat mag wel.
1: Naar een siersmederij gaan we niet. Valkeniershof gaan we niet. En ook de struisvogelboerderij laten we links liggen.
0: Nee, maar die ligt ook bij Sluis. Die ligt niet bij IJzendijke.
1: Toch werd het door iemand gevraagd.
0: Oké, nou, zometeen dus meer daarover.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Let's go! Shakira en Burna Boy en Die. Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar opdrachten. Vandaag zijn we in West-Zeeuws-Vlaanderen. IJzendijken. Nou, er komen nog steeds appjes binnen. Eiffeltoren beklimmen. Boogschieten. Nou, ik vind met dat boogschieten zit Erlin misschien toch wel al een beetje in de richting.
1: Iemand zegt gaaibollen.
0: Nou, goed. We gaan gewoon maar luisteren. IJzendijken of Tieke of Petit Paris. Een stadje met iets meer dan 2500 inwoners. En vroeger was het een bloeiend handelsstadje en havenstadje.
2: Een havenstadje?
0: Ja.
2: Aan welk water lag het?
0: De Braakman. Dan? Het is nu niet meer voor te stellen, maar toen was de Braakman natuurlijk nog niet ingedijkt. Dus een bloeiend havenstadje. En men praatte altijd over de gezellige Franse sfeer die hier hing. En dat zou dus een verklaring kunnen zijn van Petit Paris.
2: Maar is de Franse sfeer gezellig? Fransen zijn toch altijd een beetje chagrijnig?
0: Nou, nee, maar de Franse sfeer meer in de zin van, er waren hier heel veel cafeetjes.
2: Ah.
0: Maar dan moet je wel bedenken dat elke plaats in Zeeuws-Vlaanderen had op 45 inwoners één café. Dus reken het maar eens uit voor je eigen dorp. Dus die verklaring klopt waarschijnlijk niet. En men denkt dat het eigenlijk ligt aan de Waalse en Franse landeigenaren die hier dus de grond bezaten. En de communicatie tussen die landeigenaren en die pachters, ja, dat was dus in het Frans. En daardoor spraken in IJzendijken relatief veel mensen de Franse taal. En men denkt dat daar dus de naam Petit Paris van overgebleven is.
2: Ja,
0: er is heel veel cultuur in IJzendijken. Het ringrijden, de paardentrek.
2: Doen ze aan ringrijden hier in Zeeuws-Vlaanderen?
0: Ja, trekpaardenkeuring heb je hier elk jaar. En ja, veel folklore dus. Maar wij gaan het over een ander soort cultureel erfgoed hebben.
2: Oké. Ja, ik heb geen idee. Ik wist niet eens dat ze hier aan ringrijden deden.
0: Heb je wel eens gejeudeboeld?
2: Jeudeboel? Oh, dat kan ook weer die link zijn met Petit Paris en de Fransen.
0: Ja.
2: Hoe zie je aan jeudeboel?
0: Nou, ze noemen het hier anders en het is ook net iets anders. Krulbollen. Nou, wat het precies is, dat ga je zo meteen ontdekken. Er is één maar, want dit is wel een opdracht voor jou. Maar krulbollen is een spel. En bij een spel heb je een tegenstander nodig. Ik werk mijzelf op.
2: Jij vind je dit toevallig een leuk spel?
0: Nee, ik heb geen idee. Volgens mij is dit zo'n spel dat er makkelijker uitziet dan het in werkelijkheid is.
2: Heb je het zelf ook nog nooit gedaan?
0: Nee. Dus...
2: Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan krullen,
0: we gaan fietsen.
2: Of zo.

0: Michael Bublé en Feeling Good. Een Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik elkaar steeds opdrachten geven, is vandaag de opdracht voor Veerle in IJsendijken. Probeer te winnen bij krulbollen. En Petra stuurde al een appje. Ze zegt, joepie, krulbollen. Mijn tante en oom en nichtje deden het altijd. Ja, Veerle, jij had er nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit.
0: Dus nee. Ja, jij moest uiteindelijk dan toch wat opzoeken. Nou, we gaan kijken straks hoe dat afloopt.

0: de Spice Girls en Stop. Ja, krulbollen staat er op het programma voor vandaag in IJsendijk. En nou kregen wij al een appje over gaaibollen. En jij zei van gaaibollen.
1: Ja, is dat hetzelfde?
0: Nee, want ik herinner me dat vroeger in Hoek op Koninginnedag werd er toen altijd groot uitgepakt. En dan was het ook wel eens gaaibollen. Maar dat was met een soort houten dingen. Moest je over een parcours. En dat ging dan op het eind naar boven. En dan had je een soort pinnen waar blokjes aan zaten. En die moest je er dan proberen af te, ja, hoe zeg je dat? Af te gooien, af te stoten.
1: Oh.
0: Dus dat is toch wel weer iets anders dan krulbollen.
1: Oh ja, ik lees. Het is een. Wel, het ding waarmee je rolt lijkt op een krulbol, maar wat je er dan verder mee doet, is wel echt anders.
0: Ja, ja, ja. Dus het gebeurt wel met van die soort houten kaasjes, noemen wij het. Hè? Zoals je een kaasje kunt kopen, maar dan van hout. Maar goed, we hebben het vandaag dus over krulbollen. En Veerle moet proberen te winnen bij het krulbollen. Nou, we zijn gefietst naar het verenigingsgebouw, want er is nog een krulbolvereniging in IJsendijken. Maar ja, goed, we moesten eerst wel wat informatie hebben natuurlijk.
1: Ja, over ik had geen idee.
0: Precies. Onderaan de molen is de bolbaan. Heb jij al iets kunnen vinden over krulbollen?
1: Nou, ik heb enigszins iets kunnen vinden over krulbollen, maar het is niet heel bekend, hè? Het is niet alsof dit op heel veel plekken wordt gedaan.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Het is echt een regionale sport en daarbij wordt een korte staak in de grond gestoken. En het doel is dat de spelers de bollen aan één kant afgeslepen schijven, die wel wat op platte kaasjes lijken, zo dicht mogelijk bij de staak laten rollen. Omdat de schijf eenzijdig is afgeschuind, rolt deze in een boog.
0: Ja, dus. Snap ik, ja?
1: Het klinkt een beetje als een soort golf met kaasjes. Met
0: maar dingen die kaasjes maar je hebt geen slagdingen.
1: Maar je moet wel ergens bij in de buurt komen.
0: Ja, dat wel. Maar je doet het met je handen, hè?
1: Ja. Tactisch inzicht is vereist om bijvoorbeeld de bal van de tegenstander weg te kaasen. Oh, dat lijkt mij wel wat. Dat IJsendijken uitzonderlijk goed was in deze tak van sport wordt wel bewezen door het feit dat IJsendijken gevraagd werd er op het Vaderlands Historisch Volksfeest in Arnhem in september 1919 demonstraties in te verzorgen.
0: Oh. Oh. En toen was Arnhem een heel eind van IJsendijken vandaan, hè?
1: Hoe lang zouden ze daar wel niet over gedaan hebben?
0: Geen idee. Met paard en kar? Of misschien toch al met de eerste auto van het dorp? Nou ja.
1: Misschien dat ze dat hier bij de Bollenclub weten.
0: Ja,

0: Shepherd en Coming Home. Ja, hoe gaat dat bij Goedemorgen Zeeland on tour in IJzendijken aflopen met dat krulbollen? Nou, we hebben wel ontdekt wat het is, maar of het ook betekent dat wij daardoor weten hoe we moeten krulbollen, nou ja, dat hoor je de komende minuten. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Zeeuwse gemeenten zijn verdeeld over de fusie van de veiligheidsregio met gezondheidsdienst GGD. 6 van de 13 gemeenten willen nog geen handtekening zetten. Ze vragen zich af wat een nieuw gebouw kost en wat de salarissen zijn. Ook Rijmerswaal tekent nu nog niet, omdat er nog vragen zijn, zegt burgemeester Jan Lutijn.
3: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog één keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
2: Het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. Aan de Strandweg in Vlissingen zijn gisteravond bomen en struiken verbrand. Hoe het vuur begon is nog onbekend. De brandweer voorkwam dat het vuur in het straatje vlak achter de boulevard zich kon uitbreiden. De bomen en bosjes staan er vlak bij elkaar en het terrein loopt op naar de boulevard, wat het blussen lastig maakte. Aardenburg krijgt een Romeins festival. Op 8 en 9 augustus zijn her en der in de stad activiteiten, zoals rondleidingen, Romeinse maaltijden en workshops hoe je kruidenbundels of katapulten kunt maken. Aanleiding is de opening van een tentoonstelling over spelletjes en spelen in de oudheid, die vanaf 8 augustus bijna 2 maanden is te zien in het Cultuurforum in Aardenburg. En Kloetingen heeft ook de derde oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De Beverlandse ploeg was dinsdagavond met 5-1 te sterk voor Apex Future Stars. Aanstaande zaterdag wacht de eerste test als competitiegenoot Kozakke Boys op bezoek komt. Het weer dan nog in Zeeland. De meeste tijd is het bewolkt met vanmiddag wel wat meer opklaringen. Kan in de tot in de avond nog wel een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden vandaag. Tot zover meer nieuws en weer vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Eurythmics in Sweet Dreams.
1: Ja, het is tijd om te krulbollen. Wij reizen deze zomer Zeeland door. Geven elkaar daar verschillende opdrachten. Die eigenlijk gaan we gewoon doen wat de Zeeuwen doen. En jij gaf mij de opdracht om te krulbollen. Maar dit keer gaan we het een beetje anders doen. Want het is een sport die je tegen elkaar kan doen. Dus ik wil eigenlijk met jou krulbollen. Dat is het idee, dat we allebei gaan krulbollen.
0: Ja, je moet gewoon een tegenstander hebben.
1: Je hebt een tegenstander nodig. Maar ik wist er in ieder geval nog niks van. Dus laten we eerst even kennis maken met instructeur Mario in het bolclubgebouw.
2: Eerste pokhuid, eerste harthuid, eerste papierweefsel. Vier bollen op een rij van verschillende grootte. Nou, bollen, eigenlijk zijn het gewoon platte kaasjes. Mario, jij bent ook bollenmaker. Zijn dit bollen van jou?
3: Nee, die zijn uit geschiedenis.
2: Want hoe oud zijn deze?
3: Begin 1900. En toen kwam deze, pokhoud.
2: De grootste?
3: De grotere versie.
2: Ja.
3: Toen kwam een houtsoort. De bomen die ze konden vinden. En dat is de papieren versie.
2: Van in de oorlog?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja. Een soort platte kazen, nou ik zeg dan toch maar van hout, met ribbeltjes erin geslepen. Ja. Is dat voor het effect?
3: Nee, de meeste krulboldraaiers hadden hun eigen kenmerken. De een draaide drie ribbeltjes, de ander vier ribbeltjes, sommige twee. En dat was ook een bepaalde afmeting tussen, dus je wist precies aan de ribbeltjes van welke boldraaier die kwam.
2: Ah ja, en wat is jouw kenmerk?
3: Deze.
2: Dat zijn andere?
3: Dat zijn er deze.
2: Ja, je ziet gewoon dat ze nieuwer zijn.
3: Ja.
2: Oh, je hebt ook je naam erop staan.
3: Ja, ik graveer ook de bollen zelf.
2: Ja, ja, dat iedereen er zeker van is dat ze van jou komen.
3: Ja.
2: Hey, nou, valt het me op. Dit is niet de allerkleinste, maar toch vind ik dit al een heel gewicht.
3: Ja.
2: Maar je houdt ze met één hand toch vast?
3: Ja, deze.
2: En hoeveel weegt zo'n bol?
3: Deze, dat is ongeveer 1,5 kilo, denk ik. Die oude bolletjes.
2: Ja. En dan dit de nieuwe van jou?
3: Deze weegt 3,5 tot 4 kilo.
2: Nee?
3: Ja.
2: Kan dat met... Oh, voorzichtig. Maar dit is geen hout?
3: Nee, dat is composiet. Dat is hartweefsel. Dat is fenolhars met katoenweefsel.
2: Daar moet je wel spierballen voor hebben.
3: Ja.
2: Kijk eens, mijn spierbal komt meteen tevoorschijn. Ja, dit is mijn spierbal. Velen moeten al een beetje lachen. Maar...
3: Oude mannetjes die deze sport ook nog doen, hè?
2: Ja.
3: Maar
2: deze maak jij thuis in je werkplaats?
3: Die maak ik in mijn eigen werkplaats, ja.
2: Dus op een draaibank?
3: Op een draaibank. Ik heb verschillende draaibanken.
2: En hoe weet je nou of het een goeie is?
3: Goeie? Dat ligt ook wel aan de speler, denk ik. Is de speler slecht, dan mag hij nog een goede bol hebben, want dan gaat hij ook geen prijs spelen.
2: Nee, het is niet zo dat je al een soort effect in de bol maakt.
3: Tuurlijk. Er zijn verschillende soorten lopen. Rechte lopen, schuine lopen, buiten lopen, binnen lopen. Dus je leert de spelers kennen en de een wil een rechte loop en de andere wil een loop die op het eind meer doet.
2: Ik begin al een beetje te lachen, want ik denk dit moet Veerle zo meteen gaan proberen. De eerste worp, dat wordt waarschijnlijk niks.
3: Ik hoop het voor haar. Ik hoop het.
2: Ja?
3: Ja. Maar je hebt namelijk een dikke kant en een dunne kant.
2: Nou, daar zie ik geen verschil.
3: Eén haartje,
2: ja?
3: Drie haartjes.
2: Oh ja? In het midden?
3: En de curve van de bol gaat altijd zo.
2: Dus naar rechts, naar links?
3: Gaat altijd naar links. Of naar rechts, aan welke kant van de baan of je ook speelt.
2: En ook of je links of rechts gooit?
3: Ja, ja.
2: Dus daar moeten we wel rekening mee houden. En ik zeg we, want Veerle gaat het eerst doen. Maar wij dachten, ja, een wedstrijdje kan je niet in je eentje doen.
3: Nee.
2: Dus ik ga dan uiteindelijk toch tegen haar.
3: Ja.
2: Dus we dachten, elk drie worpen.
3: Geweldig.
2: Ja? Maar eerst een oefenworp voor Veerle.
3: Ja.
2: En dan ook eentje voor mij, toch?
3: Geweldig.
2: Ja?
3: Ja, goed.
2: Ja, ik zie jou zo lachen.
3: Ik vind het geweldig.
2: Oké.
3: Vooral de eerste worp, daar kijk ik naar uit.

0: Niall Horan, een dinnerparty. Ja, we zijn met Goedemorgen Zeeland on Tour in het clubgebouw van de Krulbolvereniging in IJzendijk. Hè. En zoals iedere dag moet of Veerle of ik een opdracht uitvoeren. En deze keer is eigenlijk Veerle aan de beurt. Maar ja, goed, jij dacht, een spel, dat doe je niet in je eentje. Dus we doen het eigenlijk voor het eerst met z'n tweeën. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst maar eens een lesje krulbollen.
1: Mario, jij bent een krulboller. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik naar aan het kijken ben. Hoe lang doe jij dit al?
2: Van mijn 18e jaar af. Ik ben nu 66.
1: Hoe ben je hiermee begonnen? Of gaat iedereen in IJzendijk op krulbollen?
2: Nee, in Oostburg hadden ze een boelbaan.
1: Ah.
2: En mijn schoonouders, mijn schoonvader ging meestal op die boelbaan. En ik ging meestal eens kijken. Dus van het een kwam het ander.
1: Toen werd je aangestoken.
2: En toen werd ik fanatiek. Oh. Ging ik overal gaan bollen.
1: Oh. De bolbaan, moet ik het noemen? Ja. Daar staan wij naast. Ja. Wat ligt daarop? Is dat zand?
2: Dolomiet.
1: Dolomiet.
2: Dat is een kalksteensoort. En dat wordt in grove steentjes wordt dat aangeleverd. En dat wordt gezeefd. En dat wordt gebruikt.
1: En dat hebben jullie heel netjes glad gemaakt?
2: Ik,
1: of dat heb jij heel
2: ik,
1: netjes?
2: Ik onderhoud de banen.
1: Mogen we, is het de bedoeling dat wij hierop gaan staan nu?
2: Ja, dat mag.
1: En oké. Okay. Kun jij mij vertellen en laten zien die eerste worp?
2: Veerle.
1: Ja.
2: Je hebt een dikke kant en een dunne kant. De dunne kant is altijd één haartje.
1: Ja, de dikke.
2: De dikke kant is drie haartjes.
1: Ja.
2: Die bol doet deze curve. Zo.
1: Ja, hij draait linksom.
2: Die bol die doet deze curve.
1: Oh, je laat hem eigenlijk zomaar rollen.
2: Kijk, ja, ik doe even zomaar een klein geetje voor, hè.
1: Maar je doet geen... Oh ja, en dan draait hij
2: om draait hij op een klein stukje.
1: Dit lijkt een soort Engels dropje, staat hier in het midden.
2: En als hij het dan verkeerd doet... Dus je doet de dikke kant, of de dunne kant, naar die kant... Dan krijg je dit.
1: Oh, dan rolt hij de baan uit.
2: Zie je dat?
1: Dan rolt hij rechtsom. Mag ik oneerbiedig zeggen dat het me een beetje op bolen...
2: Ja.
1: Dat ik het op bolen vind lijken, mag dat?
2: Ja, tuurlijk. Okay. Jeu de boel en wat zeggen ze in België?
1: Petanque.
2: Petanque. Ja.
1: Heeft dat ook weer te maken met dat petit Paris hier, een beetje Frans?
2: Ja, ik denk het wel, hè.
1: En hoe lang bestaat de bollen, krulbollen al?
2: Vanuit de middeleeuwen.
1: Oké.
2: Toen bolden ze met stenen.
1: Oké. Okay.
2: Ronde stenen.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: We gaan het doen.
3: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Multicolor van Sommieu. Krulbollen, dat is wat de klok slaat vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. De opdracht aan Veerle in IJzendijke. Probeert de krulbollen. Een doelpunt maken zou helemaal nog wel mooi zijn. Tenminste, ik noem het een doelpunt. Maar
1: ja, een doelpunt, want het is dus
0: eigenlijk
1: zo,
0: niet de goede term.
1: Ik heb een soort plathouten kaasje, ziet het eigenlijk uit. En er zit een pin ergens in de grond. En dan moet ik bijna zoals je met het kleine balletje van petanque in de buurt moet gooien, moet ik met die krulbol zo dicht mogelijk bij die pin komen. Dat is eigenlijk het doel.
0: Ja, alleen is bij petanque de bal gewoon een ronde bal. En in dit geval bij dat krulbollen, ja, zit er heel veel effect in dat bolletje waar je mee gooit.
1: Het is echt alsof je een kaas rolt.
0: Ja, maar dat valt dan toch nog niet mee. Hè? Tenminste, zo bleek bij de eerste poging van Veerle.
1: Mario, waar moeten we gaan staan?
2: Ja, we hebben op z'n Belgisch gezegd de meet. Dat is het beginafstand dat is ongeveer 30 centimeter, 50 centimeter voor de staak. Dat is altijd het beginpunt. Aan iedere kant.
1: De witte streep bij het Engelse dropje, zeg maar.
2: Het Engelse dropje.
1: Noemen jullie dat zelf ook
2: zo?
1: Nee,
2: dat is de staak.
1: Oh, de staak, ja, natuurlijk.
2: Dat is de staak. Deze zwarte, die noemen ze de staak.
1: Ja.
2: Dus inmiddels weet jij hoe jij je bol moet vasthouden. De kleine kant naar binnen, grote kant naar buiten.
1: Ja.
2: Je ziet de spoortje en zie je lopen.
1: Ja, en maakt het uit of ik hard of zacht gooi?
2: Ja, dat maakt veel uit.
1: Ik kijk
2: er naar uit.
1: Oh, hij kijkt er naar uit. Nou ja, ik ga zo maar weer wat doen.
2: Ik heb al wel voorbeeldjes gemaakt.
1: Ja, ik ga hem precies in het spoor rollen. Oh! Hij rolt helemaal de baan uit. Het ging als een... Sorry, die was geen goede eerste worp, hè?
3: Goed gedaan, Veerle.
2: Doe het even rustig aan, Veerle.
1: Oké, iets rustiger aan. Meer rollen. Ja, dan gaat hij weer keurig met een prachtige curve precies naar de staak. Maar ja, Mario doet het al sinds 18.
2: Dat is de bedoeling.
1: Het is de bedoeling, ja. Ik ga hem halen. Over de Pyrenee. Nee, de Dolomiet. Ik dacht dat het leek op een berg. En dan doe ik de dunne kant aan de binnenkant.
2: Ja, je mag hier staan, hè? Zo.
1: Je mag hier staan bij de meet.
2: Ja.
1: En dan laat ik hem zomaar uit mijn hand rollen. Hij gaat weer de baan uit. Nou... Nee.
2: Die is behoorlijk zwaar, hè?
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja, het valt tegen.
2: Valt het tegen?
1: Niet zo goed. Ja. Het valt me een beetje tegen. Mag ik nog een keer proberen?
2: Ja, je mag nog eens proberen.
1: Okay.
2: Je krijgt het bolvirus al te pakken.
1: Ja. Hij kan er gewoon niet tegen als het niet lukt. Ja, kijk, dit is een mooie. Recht naar drop.
2: Die was,
1: nou,
2: ja.
1: Dit is echt perfect.
2: Het is goed geprobeerd.
1: Hij ligt tegen het Engelse dropje, ook wel bekend als de staak. Oké, kleine. Een paar centimeter ertussen, maar...
2: Vind ik knap.
1: Ja.

0: concrete. Cameron Whitcomb en Medusa. Het is 11:05 en wij zijn eigenlijk een klein beetje vergeten om te vertellen dat je een t-shirt kunt winnen van Goedemorgen Zeeland on Tour. We hebben elke dag een dagwinnaar. En daar hoef je alleen maar foto's voor op te sturen. Selfies.
1: Ja. Of een foto van. Het hoeft geen selfie te zijn.
0: Als er maar een persoon op staat.
1: Die met de activiteit die wij doen te maken heeft eigenlijk.
0: Maar krulbollen is zo zeldzaam. Zullen we het maar ietsje breder trekken?
1: Spelletjes spelen.
0: Oké, spelletjes. In maar welke vorm dan ook.
1: Stel, je doet wel eens aan krulbollen. Willen we dat natuurlijk ook zien.
0: Ja, dan heb je een streepje voor. 0118 499 99.

0: Tracy Ullman, een breakaway. Het is 11:03. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoon.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
15: 22 juli, demodag scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17, nu met

0: veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Domino David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland, het laatste uur. Ja, en dat heeft natuurlijk altijd na 11:30 het spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En we hebben Goedemorgen Zeeland on tour. De opdracht voor mij... Nee, de opdracht voor Veerle. Vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ga krulbollen in IJsendijken. En dan zul je denken, dat is makkelijk. Maar bij de eerste worp van Veerle bleek dus dat de praktijk toch tegenviel.
1: Hij vloog wiebelend de baan uit. Echt. Ik snap niet hoe je zo'n ding recht moet laten rollen.
0: Je deed zo je best.
1: Ik heb echt mijn best gedaan.
0: Nou weet je, het gekke was, want ik stond erop te kijken. Mario die deed het voor, de instructeur.
1: En ik deed gewoon precies hetzelfde,
0: nou,
1: toch?
0: Nou, precies, want hij liet ook dat ding gewoon maar uit zijn handen rollen. Ja. En bij hem maakte dat zo'n mooie bocht precies naar die staak. En daar viel die plat neer.
1: Ja.
0: Dus of die daar dan toch, zonder dat wij het zagen, met zijn hand een klein... Ja, bewegingtje
1: ja, bij niet, of ik maakte per ongeluk een klein bewegingtje, waardoor ik hem nog net een rare wiebel meegaf, waardoor hij die baan overtolde.
0: Nou, hoe het afloopt, dat hoor je het komende half uur.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: The Love Affair and Everlasting Love. Ga krulbollen in IJsendijken, dat klinkt zo simpel. De opdracht in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, nou ja, we hoorden al dat het erg tegenviel, die eerste poging van Veerle. Ja, allemaal in voorbereiding voor een kleine wedstrijd tegen mij. Maar goed, Veerle geeft niet zomaar op. Het is tijd voor nog een poging.
1: Nou, let the games begin. Da-da-da-da-da. Ik ga nu twee keer gooien. En Elsa, jij gaat ook twee keer gooien.
0: Jij gaat twee pogingen doen. Laten
1: twee
0: we het daarop houden.
1: Om de beurt, hè. En de beste boller, die...
0: Eeuwige roem voor de beste boller.
1: En jij hebt natuurlijk wel een eer te verdedigen, die van Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb niks te verliezen.
0: Ik voel het gewicht.
1: Er is geen Fliplander die kan bollen, denk ik.
0: Ik voel het gewicht van de verantwoording.
1: Oeh.
0: Ik moet alleen even kijken ook dan hoe jij dat doet. Want jij hebt nu wel een kleine voorsprong natuurlijk.
1: Zit je jezelf alweer in te dekken.
2: Ja. Steek je bord bij, ja.
1: Ik steek mijn bord bij, dat is een tip van Mario. En ik rol hem en niet te hard.
0: Oké, daar gaat hij. En hij gaat redelijk snel nog wel, maar hij gaat wel precies de verkeerde kant op. En daardoor komt hij tegen de muur.
1: Ja, dit
0: kan je niet meer in één voetstap doen, hoor. Dit zijn twee passen.
1: Zie jij het maar eens beter te doen?
0: Veerle, wat vind je er zelf van dat het ging?
1: Geen commentaar. Jij bent. Hup.
0: Oké, ik krijg wel een iets kleiner bolletje, een iets lichter bolletje.
1: Ja, want...
0: dat is wel eerlijk, toch?
1: Donder.
0: Oké. Ik heb geen idee. Ik laat hem...
2: Kleine kant naar binnen.
0: Wat is dit de verkeerde kant? Nee, is het goed?
2: Prima.
1: Ja? Ik zit me alweer te bemoeien.
0: Oké. En ik moet hem naar rechts of naar links laten? Naar rechts.
1: Gaat vanzelf.
0: Oké, dat is de curve. Jongens, daar gaat hij. Wow, ja! Kijk, voor Zeeuws-Vlaanderen! Hey! Ja! Yeah.
1: Nou, ik vind dit nog steeds niet zo goed, hoor. Dit is flinke afstand tussen de staak en de bol. Maar ik mag nog een keer.
0: Al heb je zulke dikke brillenglazen, dan nog zie je dat dit een veel betere worp is. Dus...
1: Ik heb nog een poging.
0: Poging 2 voor Sint-Philipsland. Poging 2 voor Veerle. En ze laat hem nu los. Ik moet zeggen, deze gaat wel een stukje beter de goede kant op, maar...
1: Hij legt helemaal tegen de muur.
0: Ik probeer om niet heel hard te gaan lachen, want dat zou te erg zijn. Dat is niet sportief.
1: Nou, ik vind het wel vervelend, want net ging het veel beter toen jij niet meedeed.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de spanning van het moment waar je ook tegen moet kunnen.
1: Jij hebt nu gewoon beginnersgeluk en die heb ik al gespeeld.
0: Ik ga nu met mijn tweede beginnersgeluk, de tweede bol, die is volgens mij ietsje zwaarder. Heb ik hem nou verkeerd? Ja, ik heb hem verkeerd vast. Oh, het is echt heel zwaar.
1: Het is helemaal niet zwaar. Je zit jezelf weer in te dekken.
0: Okay.
1: Je staat klaar.
0: Ik probeer er nog een beetje effect aan te geven. Mario staat ondertussen te wijzen waar ik welke richting op moet.
1: Mario,
0: zo ver.
1: Geen tips geven.
0: Mario weet je het zeker. Ja, Mario is ook voor Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Oeh, dit gaat veel te hard. Veel te hard.
1: Ja hoor, gewoon lekker naast de mijne. De conclusie is, we bakken er allebei niks van.
0: Die heeft gewonnen.
2: De kleine heeft gewonnen.
0: De kleine heeft gewonnen.
1: Ja, oké. De kleine is meestal wel helder.
0: Nee, wacht even. Ik doe het even zo. Zo. Hey.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Dank je.
1: Ik hoop dat je blij bent.
0: Ik ben heel blij.

0: Jason Mraz en de Freedom Song. Ja, krulbollen. Wij zullen het nooit vergeten. Krulbollen in IJzendijk. Het was de opdracht in Goedemorgen Zeeland on tour. Waarbij we elkaar steeds opdrachten geven. Nou, deze deden we dan eigenlijk toch een beetje met z'n tweeën. Veerle, hoe kijk jij erop terug?
1: Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik dit heb gedaan. Want
0: Je hebt het verdrongen.
1: Ik heb dit verdrongen. Jij bent het. Jij zegt ik ga dit nooit meer vergeten, maar... Ik kan het zo snel niet genoeg vergeten.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd wat Mario, onze, nou ik noem hem maar instructeur. Hij maakt bollen, maar hij was ook onze instructeur in het clublokaal in IJzendijk. Kijken wat hij ervan vond. Mario Veerle zit nog een beetje te knarsetanden. Jij bent ondertussen de bollen aan het opruimen.
2: Ja.
0: Eindconclusie, wat vond je ervan?
2: Geen hoogstaand niveau, maar... Je hebt nog plezier gehad.
0: Nou Mario, geen hoogstaand niveau. We doen dit voor de eerste keer.
2: Ik had al beter gezien, maar het is toch leuk om mee te maken.
0: Oké.
2: Toch?
0: Oké.
2: Alle begin is moeilijk.
0: Dat is de eindconclusie.
2: Ja,
0: alle begin is moeilijk. Kunnen wij daarmee leven, Veerle? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, Oké, we gaan IJzendijk verlaten. Dat is de conclusie.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Maroon 5 en This Love. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeeuwse zeegroentesnijders hebben een eigen stichting opgericht. Ze zijn ontevreden over de steeds strengere regels van het snijden van onder andere zeekraal en lamshoor. Zo mogen ze pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is. Met als nadeel dat veel groenten dan niet meer zo lekker zijn. Met de nieuwe stichting Behoud Zeegroenten Snijden willen ze de belangen behartigen van de snijders en meepraten over de regels. Op de bodem van de Oosterschelde wordt archeologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek naar bodemschatten in de Oosterschelde wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er wordt door duikers onder meer gezocht naar een oud scheepswrak bij de Zeelandbrug en de mogelijke resten van kasteel Loodijken. En er zijn wat resten gevonden. Mirjam Kruijsen, duiker en archeoloog van de Rijksdienst.
3: Het is een groot project. Je moet met een hoop dingen wel rekening mee houden. Met wind en met de stroming. De duikomstandigheden zelf in Zeeland. Want wij zijn vooral de Waddenzee nu gewend. Maar meer de moeite waard om hier aan de gang te gaan.
2: Vrijdagmiddag wordt er vanuit de publieksruimte van het Zeeuwse archeologisch depot rechtstreeks contact gelegd met het onderzoeksschip om geïnteresseerden bij te praten. De fusie tussen de veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD roept veel vragen op bij de 13 Zeeuwse gemeenten. De kosten en de financiële risico's van de fusie zijn nog niet bekend. Toch wordt gemeente al gevraagd om een handtekening te zetten. Fractievoorzitter Ron Brink van Leefbaar Schouwen-Duiveland, de grootste partij daar.
4: Die cheque die wij zouden moeten tekenen, ja, dat zou een blanco cheque worden. En daar zijn we niet zo van in deze raad. We willen graag weten waar we aan toe zijn. Reken het dan eerst nog een keer goed door. En daar kunnen we misschien wat mee.
2: 6 van de 13 Zeeuwse gemeenten wil nu nog geen handtekening zetten. Het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. En Kloetingen heeft ook de derde oefenwedstrijd als voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De Beverlandse ploeg was gisteravond met 5-1 te sterk voor Apex Future Stars. Deze zaterdag wacht de eerste echte test. Dan komt competitiegenoot Kozakken Boys op bezoek. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het is de meeste tijd bewolkt vandaag. Vanmiddag wel wat meer opklaringen. Maar tot in de avond kan er nog een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app. En op omroepzeeland.nl. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek. Met

0: Pando Ballet en Gold. En ondertussen krijgen we een foto van Peter. En ja, wij waren gisteren in Kortgene voor Goedemorgen Zeeland on Tour. En daar zagen wij zoveel kwallen in dat haventje. Nou, hij stuurt nu een foto van Kamperland. Het is bijna een nachtmerrie als je het ziet.
1: Ja, afschuwelijk eigenlijk. Ja, daar lijkt, wil je toch echt niet in...
0: Het lijkt een soort vlekkenbehang, maar het is dus water met alleen maar kwallen. Kwal op kwal op kwal. Allemaal witte kwallen. Verschrikkelijk. Zoveel.

0: Teddy Swims was dit. En Guilty. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. En wij zoeken weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En het kan een stad zijn of een dorp of een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Maar je krijgt sowieso van Veerle zometeen maar één aanwijzing. En die is...
1: Welke smaak is het nou?
0: 0118 4999 99.
1: Welke smaak is het nou?

0: Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Welke smaak is het nou? Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke smaak is het nou?
1: Ik denk zout, zoute landen.
0: Ja, leg eens uit.
1: Ja, welke smaak? Je hebt zoet en zout.
0: Ja?
1: Ja, dus ik denk ja, zoute landen zal het zijn.
0: Ja? En er komt geen komma met nog een stukje uitleg?
1: Welke smaak is het? Nee,
0: die krijg je dan van Veerle.
2: Oh ja, okay. Nee, ja, maar jij hebt het bedacht. Ik denk, nou, dit is inderdaad goed genoeg. Zout is smaak. Maar ja. Jij zei in het dialect, zeggen ze zoete landen.
0: Zoete landen.
2: Dus dat is verwarrend.
0: Ja, ja, ja. Dus dan heb je, is het nou zout of is het zoet? Maar als de aanwijzing geweest was, is het zout of is het zoet? Ja, dan was het echt een weggever geweest, toch?
1: Ja,
0: dan
1: was het een weggever.
0: Zeker. Ik bedoel, hij was nu al niet heel moeilijk, maar het maakt jou wel finalist vrijdag. Dus blijf even aan de lijn. Waar kom jij zelf vandaan?
1: Uit Langeweegje, vlakbij Kwalendam.
0: Oh ja, ja, ja. Nee, dat is natuurlijk weer een heel ander dialect, hè?
1: Ja, Zuid-Beverlands, hè?
0: Precies. En ja. Zoutelanden, ja, dat is echt Walgers. Nou, blijf even aan de lijn en dan spreken we jou vrijdag weer als finalist.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Rebecca uit Goes loopt de Vierdaagse van Nijmegen. En wij volgen haar daarbij. Nou, vandaag dag 2. Rebecca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het een goedemorgen?
3: Ja hoor, ja. Eigenlijk wel.
0: Oké. Okay. Jij stuurde ons een foto vanuit Wijchen.
3: Ja,
0: daar is het zo verschrikkelijk druk dat je bijna je ellebogen moet gebruiken om er doorheen te komen, lijkt het wel.
3: Ja, het is echt heel druk. Dus ik was even op de stoep gaan lopen, want ik wist natuurlijk dat jullie zouden bellen. Ik denk, ja, anders kan ik sowieso niks verstaan, want ze hebben hier alle boxen dan doorgelust. Dus je hebt de hele tijd dezelfde muziek. En anders loop je eigenlijk ook van muziek naar muziek. Maar hier zijn de route van de 30, de 40 en de 50 en de militairen samen. Het is gewoon aansluiten en hopen dat je een beetje lekker kan lopen. Maar ja, goed, dit hoort er ook bij, want ja, zonder al die mensen was er ook geen bal aan.
0: Dat is waar.
3: Dus je moet er gewoon een beetje ondergaan.
0: Maar hoeveel kilometer is deze drukte?
3: Oh, sorry, wat zei je? Hoeveel kilometer?
0: Ja, is dit alleen in Wijchen dus 2 kilometer door de stad? Of gaat het nog veel verder, die sliert van mensen?
3: Ja, nou in principe loop je nu eigenlijk het hele stuk dus met al deze mensen, alle routes samen. En ja, dan ligt het natuurlijk een beetje aan hoe druk het is. Echt een beetje afhankelijk van de drukte van de weg, zeg maar de breedte van de weg. Maar straks in Nijmegen, daar is heel vaak ook, ja, dan is het echt schuivelen. Want het blijft wel echt heel druk. Omdat je gewoon met eigenlijk al die 45.000 mensen tegelijk loopt nu.
0: Ja, dus van een eigen tempo bepalen is geen sprake.
3: Nee, en we hebben net een lekkere lus van de 50 kilometer gedaan. We hebben natuurlijk die 10 kilometer extra. Nou, dat loopt dan echt wel heel fijn. Want dan lopen de mensen gewoon net iets meer door. Ja, alsof dat misschien toch de wat getraindere wandelaars zijn. En veel mannen natuurlijk die gewoon een grote, ferme pas hebben. Dus dat loopt echt heel fijn. Toen heb ik nog even met politie Zeeland-West-Brabant gezellig opgelopen. Want er zit ook een bekende in. Dus dat liep lekker. Die gingen lekker liedjes zingen. Dus dat is ook heel leuk.
0: Ja. Weet je, het klinkt een beetje wat ik heb als ik in de file rij. Dan is het aanschuiven. En als je dan één keer weer kan rijden, dan ben je toch geneigd om extra gas te geven.
3: Ja, ja. Ja, en dan is het eigenlijk extra naar als je weer stilstaat. Dus dat moet je hier eigenlijk niet doen. Je moet gewoon op een soort rustig, gestaag tempo dan verder lopen.
0: En vooral kalm blijven en je niet ergeren.
3: Ja, daarom. Ja. Nee, en ik heb nu 32 kilometer gewandeld. En het is vandaag maar 48,5. Dus, wat ik zei, het hoort er ook bij die drukte. Want ja, dat maakt het ook wel dat het zo gezellig is en dat het de Vierdaagse is, zeg maar.
0: Ja,
3: dus,
0: ja. Okay.
3: Ja, ik maak me inderdaad maar niet te druk om.
0: Goed, kalm blijven dus en op naar morgen, tenminste wat ons betreft.
3: Yes. Ja hoor, nou wat mij betreft ook.
0: Rebecca, maak er gewoon een mooie dag van, de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse.

0: Women, I'm Your Man. Ja, en twee collega's hier, Veerle en Floris-Jan, zaten even te kijken of ze ook een keertje mee zullen doen aan de vierdaagse van Nijmegen.
1: Elsa, dit gaat weer meteen helemaal de bocht uitvliegen. Jij begon erover, of wij niet mee moesten doen.
0: Jaar.
1: Precies, dat dat even helder is. Maar ik ben nu best wel boos. Want wij komen er net achter, wij geloofden jou niet helemaal toen jij dat zei, maar we hebben het even opgezocht. Dat als man tussen de 18 en de 49 jaar moet ik 50 kilometer lopen. Terwijl als ik dan...
0: En Veerle hoeft er maar 40 te lopen.
1: Maar 40 te lopen. Ja. Dat is toch niet eerlijk?
0: Maar daar kan ik niks aan doen. Ik heb die regel niet gemaakt.
2: Ik weet dus niet goed wat ik daarvan vind. Okay. Ik ben er nog niet helemaal over.
1: Oh, jij vindt het wel goed dat ik 10 kilometer extra moet
2: lopen? Nee, ik denk dus dat ik het er niet helemaal mee eens ben.
1: Floris-Jan,
0: je hebt nog 30 seconden om even te vertellen wat de stelling voor zegt.
1: Zou
2: je meedoen?
1: Nee, dat gaat over iets heel anders, over het stelen van allerlei spullen uit de milieustraat. Dat gebeurt steeds vaker, maar je zou je ook af kunnen vragen. Misschien is het wel goed dat mensen bruikbare spullen weer meenemen uit de milieustraat. Ja. Dus dat is de stelling van vandaag. Het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de milieustraat.
0: Oké, daar mag je nu al op reageren via de app 0118-4999-99. En als je wilt bellen, dan moet je wachten tot vanavond. Nou, goedemorgen Zeeland, is er morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Want zometeen, dan is Floris-Jan er.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale Omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: 22 juli, demodag scootmobielen.
9: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer.

0: met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
7: Zeeland. De sloten en hekken worden opengeknipt. Er wordt van alles gestolen uit de Zeeuwse milieustraten. Het is bijna 12:05 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. De fusie tussen de veiligheidsregio en de GGD roept veel vragen op bij de 13 Zeeuwse gemeenten die zeker niet allemaal willen tekenen bij het kruisje. En even 12:30 spreek ik met de nieuwe politiechef van Zeeland-West-Brabant, Peter Daniels. Wat zijn de grote uitdagingen in onze provincie? En is er al wat bekend over de geschorste Zeeuwse politiechef Tim de Kraker? Je hoort het zo meteen. Heb je een vraag aan de politiechef of is er iets anders in deze uitzending waarop je graag wil reageren? Dan stuur dan zeker even een appje naar de studio 0118 499999. Een heel goede middag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op deze woensdag de 22e juli. De Zeeuwse reinigingsdienst, de ZRD, heeft wekelijks te maken met mensen die ijzer en elektrische apparaten stelen uit de containers op de milieustraten. Vooral op Walcheren speelt dat probleem. Verslaggever Mark van Leijden dook met directeur Paul Marinussen zo'n container in de Milieustraat in Sierooskerken om te kijken wat daar dan allemaal voor spullen staan die dus gestolen worden.
8: Dan zien we hier zo wat monitoren liggen, grotere en kleinere.
9: Grote beeldbuizen, elektrische apparaten, stofzuigers, computers, toetsenborden. Enfin, je ziet hier van alles liggen. Stopcontacten, geluidsboxen, oude zaagmachines. Een oude frietpan, daar ligt hier werkelijk van alles tussen.
8: En zijn mensen dan ook echt op zoek naar specifieke onderdelen?
9: Ja, soms hebben we gemerkt een boodschappenlijstje bij. Dus dan zoeken ze specifieke apparaten of onderdelen. Dus of dat is om iets te repareren of om iets uit te halen, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we hebben gemerkt dat ze soms een boodschappenlijstje bij zich hebben.
8: Ja, nou staan wij zelf nu in die container. We lopen er weer even uit, want het is best wel warm. Die container die kunt u ook afsluiten.
9: Ja.
8: Dus we zullen de deur even dicht doen. Maar nu zit hij dus alleen dicht. Hoe krijg je hem dan op slot?
9: Ja, er zitten hier twee mooie grote beugels aan. En over die beugels hebben we nu een speciaal heel groot slot wat er overheen kan. En dat werkt veel beter als eerst.
8: Want eerst hadden jullie?
9: Eerst hadden we een klein cilinderslot erop zitten. Wat aan die pin zat hier. Ja, die slijpen ze heel makkelijk door. Dus dan hadden we steeds schade en ellende. En nu met dat hele massieve grote slot is dat gelukkig over.
8: Ja, want u moet ook kunnen aantonen dat de elektrische spullen achter slot en grendel zitten.
9: Ja, bij de aangifte moeten wij aantonen dat er sprake is van braakschade. En soms konden we braakschade aan de hekken laten zien. Maar ook braakschade van het openbreken van de containers is braakschade. Als wij de containers hier open laten staan, dan zegt het Openbaar Ministerie van ja, jullie geven gelegenheid tot het meenemen van.
8: Ja, hoe groot is het probleem nou eigenlijk?
9: Nou ja, we hebben nu wekelijks inbrekers gehad, een hele tijd. En soms is de piek heel groot. Hier op Veren hebben we gehad dat er elke dag iemand bezig was. Dat is nu gelukkig met die sloten en de nieuwe hekken is dat weer even over. Maar op alle milieustraten in Zeeland komt het met enige regelmaat voor. We hebben wel wekelijks ergens iemand die komt inbreken.
8: Ja, want hier in Veren, als ik om me heen kijk, ik zie gloednieuwe hekken. Die zware sloten die er hier ook zijn dan de containers. Betekent een behoorlijke investering.
9: Ja, betekent dat we investeren om de spullen te beschermen en de waardevolle goederen te houden. Want voor ons is dit ook een opbrengststroom. Dus we willen dit graag vasthouden natuurlijk.
8: Ja, maar wie betaalt die voorzieningen dan?
9: Ja, dat is allemaal belastinggeld. Wij werken voor de gemeente. Vanuit de belastingen, afvalstofheffing.
8: Ja, okay. Nou heeft u deze maatregelen getroffen, betere hekken, betere sloten. Wat zou u nou nog meer willen?
9: Nou, wij zouden graag willen dat het Openbaar Ministerie en politie ook wel doorpakt op het moment dat ze de inbrekers hebben. Want bij een aantal weten wij en weten hun ook gewoon wie het zijn. En ja, we hebben gehoord dat ze met een van de notoire inbrekers hier een stopgesprek gingen voeren bij hem thuis. Maar ja, een stopgesprek voeren met iemand, dat zet volgens ons niet zoveel zoden aan de dijk als je weet dat hij hier elke nacht loopt in te breken en met tassen vol spul weggaat. Dus ja, inbrekers die moeten opgesloten worden in mijn ogen. Maar ja, dat gebeurt tot nu toe niet echt.
8: Want jullie houden ook toezicht gewoon met camera's, dus die hebben ook de mensen op beeld.
9: Ja, we hebben soms hele goede camerabeelden en die geven we dan ook door. We doen ook aangifte. Maar ja, het Openbaar Ministerie zegt dat het geen prioriteit heeft omdat het om afvalstoffen gaat. Dus dat is voor ons een beetje lastig, want ze veroorzaken wel schade.
8: Ja, wel frustrerend dan op die manier.
9: Ja, zeker. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik kan er slecht tegen. Ja.
7: Directeur Paul Marinissen was dat van de Zeeuwse Reinigingsdienst, de ZRD.
6: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
7: Dan naar twee andere diensten die moeten fuseren. De Veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD. Maar die fusie roept veel vragen op bij de 13 Zeeuwse gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten en om de financiële risico's van de fusie. Er moet een nieuw gebouw komen in Goes en het gelijktrekken van de cao's van de twee organisaties, dat moet ook nog gebeuren. En dat is allemaal nog niet bekend. Maar toch wordt gemeente al gevraagd om een handtekening te zetten. Ron Brink, de fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland, de grootste partij, gaat dat te ver.
2: Die cheque die wij zouden moeten tekenen, ja, dat zou een blanco cheque worden. En daar zijn we niet zo van in deze raad. We willen graag weten waar we aan toe zijn. En waarom hebben we het even on hold gezet? Nou, de organisatie zelf die had een jaar extra nodig om zich ineen te vlechten, om te kijken of die cao's van de verschillende takken van GGD en VSZ wel bij elkaar pasten. Nou, dat gaf ook ons de mogelijkheid om te zeggen van nou, reken het dan eerst nog een keer goed door. En daar kunnen we misschien wat mee. Want als die mensen samen gaan werken, dan vind ik ook dat ze gelijkwaardig beloond moeten worden. En als dat financiële consequenties heeft, dan begrijp ik dat best wel. Maar ik wil weten wat die financiële consequenties zijn.
10: Want hoe zit dat nou? Wie verdient nu het meest?
2: Ik heb geen idee. En daar ga ik me ook niet mee bemoeien. Maar tot ze gelijkwaardige functies ook gelijkwaardig betaald moeten krijgen, dat vind ik wel.
10: En dan heb je natuurlijk nog het nieuwe pand.
2: Ja, alle twee die organisaties zitten in een pand, waarvan ze van de VSZ beweren dat het te klein en niet praktisch is, dat dat gerepareerd of verbouwd zou moeten worden.
10: Je twijfelt daaraan?
2: Nou ja, ik heb daar geen zicht op. Ik weet alleen dat er wel miljoenen nodig zijn om een nieuw gebouw neer te zetten. Wat eigenlijk aan het primaire proces, het blussen van branden en het bestrijden van epidemieën, niets toevoegt. Kijk, we hebben in principe hebben gezegd van we gaan die twee organisaties ineenvlechten. Want dat zou minder meer gaan kosten. Per saldo, als we samen gaan werken, zou het goedkoper moeten wezen. Maar de informatie die we tot op heden hebben is dat het meer en nog meer gaat kosten. En dat nog meer. Ja, dat kan best noodzakelijk wezen. Maar dan wil ik het van tevoren weten en ook uit kunnen leggen aan de inwoners.
10: Want u zegt noodzakelijk. Wat is tot nu toe de gedachtegang achter het samengaan van de VRZ en de GGD?
2: Ja, dat zou een efficiëntieslag op moeten leveren. En het zou een robuustere organisatie moeten worden. Ja,
10: want ze zitten allebei toch een beetje in de hulpverlening, moet ik dat zo zien?
2: Ja, ze zitten alle twee wel in een tak van hulpverlening. Maar GGD'ers gaan geen brand blussen en brandweermensen gaan geen epidemieën bestrijden. Dus in die zin blijven het twee aparte takken van sport.
10: Is zo'n fusie dan wel echt nodig?
2: Ja, je kan je wel iets voorstellen tot er met het typepapier en de computers en zulke soort dingen, tot daar best winst in te halen is. En dat zou ik dan ook graag voorgerekend zien. Voor ons is het allerbelangrijkste, het primaire product, dus die rode auto's die de straat op gaan, brandweermensen die goed aangekleed zijn, goede auto's hebben en tot er voldoende vrijwilligers zijn, goed opgeleid, daar gaat het over. Dat moet eerst goed geregeld wezen, voordat we na moeten gaan denken over een fusie.
10: Want even voor de duidelijkheid, u bent zelf ook brandweerman geweest, hè, tientallen jaren.
2: Ja, klopt. 38 jaar met heel veel plezier. Alleen het is wat moeilijker te combineren met het politiek.
10: Dus toen bent u gestopt als brandweerman, u bent de politiek ingegaan. Maar vanuit die ervaring als brandweerman, zegt u nou van die fusie is echt nodig?
2: Nou, ze hebben mij in ieder geval nog niet kunnen overtuigen.
7: Nou, daar moet nog heel wat gesprekken worden gevoerd, denk ik, voordat daar duidelijkheid over komt en dat alle 13 gemeenten ook daar hun handtekening over gaan zetten. Hoe dan ook, dit was een kritische Ron Brink, de fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland.

0: Olivia Dean en So Easy. Om 11:15 is het zo makkelijk om even van Jules Gernaert te horen wat voor weer we vandaag krijgen. Jules, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Florian.
0: Wat voor dag hebben we vandaag in de provincie?
1: Nou, toch wel een vrij bewolkte dag. Al zijn er wel een paar opklaringen, hoor. Vooral aan zee en in West-Vlaanderen. Maar toch de bewolking overheerst wel. Heeft het al gedaan uiteraard vanochtend met inderdaad lokaal een spatje motregen. Maar het was zeer plaatselijk en ook zeer weinig. En ja, goed, de middag is dan ook wel gevoelig voor een enkele bui misschien van zee. Maar meer kans op regen is er in het midden van het land. En ook wel in het westen en het noorden. Maar goed, een enkel drupje kan dus bij ons. Voor de rest weer een afwisseling van vrij veel bewolking en een paar redelijke opklaringen. Bij die matige tot een vrij krachtige noordwestwind. En dat maakt dat de temperaturen toch bescheiden zijn, vind ik. Nu is de graad 19 en de maxima. Die lopen uiteen van 19 tot 21 graden.
0: En dat noem jij bescheiden? Dat wil zeggen dat het eigenlijk ietsje warmer had moeten zijn?
1: Ja, de gemiddelde maximumtemperatuur is zo'n 22 graden, dus zeg maar 22. Dus er mag al iets bij, maar goed, we zijn natuurlijk al verwend wat dat betreft. Ja. Enige voordeel van die bewolking die een beetje overheerst is dat het sproeien van de tuin natuurlijk wat meer effect heeft. Blijft wat langer op de grond en op de planten en zo, dus een kleinigheid. En vanavond en vannacht kan er ook al enkele kleine bui vallen, maar de meeste plaatsen zijn dus droog. Minimumtemperatuur vannacht 15 à 16 graden. En ook morgenochtend is een spatje regen wel mogelijk. Dan is er ook vrij veel bewolking nog steeds, maar in de middag komen er meer zonnige perioden. Dus het wordt wat zonniger dan dat het vanmiddag zal zijn. Bij een zwakke tot matige noord-noordwestenwind. En maximaal van 20 tot 22 graden. En vrijdag, dan maken we een stapje vooruit met vrij zonnig weer. Niet al te veel wind, dan naar het zuidwesten. En maximumtemperaturen vrijdagmiddag van 23 tot 26 graden.
0: We zijn weer bij, Jules. Dankjewel. Even naar de situatie op de weg, want nog altijd hinder op de A29... in de richting van Berg op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beierland. 4 kilometer file, er zijn daar opruimwerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn daar nog dicht. En de andere kant op, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp op de A29... 10 minuten vertraging, daar staat 4 kilometer aan file.

0: Miley Cyrus and the End of the World. Maakt het 9 minuten, bijna 8 minuten voor half 1. En je luistert naar Zeeland Nu op Omroep Zeeland. De Consumentenbond die roept maaltijdbestelplatform thuisbezorg.nl op om te stoppen met het in rekening brengen van verborgen kosten. Welke kosten dat dan zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams met elkaar in botsing gekomen. Een van de trams is daarbij ontspoord. Daarbij zijn meerdere mensen gewond geraakt. Je hoort deze verslaggever van Rijnmond, Jaco van Giessen, die er meer over weet.
1: Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord. Zojuist is een man afgevoerd met een ambulance. Er zitten nog allerlei mensen in de tram. En die worden verzorgd, daar wordt gepraat. En ondertussen zijn er heel veel hulpverleners aanwezig.
0: Zeker twee mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, is inmiddels bekend. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. In de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een leeftijdsgenoot uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Het onderzoek gaat vandaag nog volop door, zegt de politie.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. Zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
0: Het is niet duidelijk of de verdachte of slachtoffer bezoekers waren van de Vierdaagse Feesten. En Emmeloorders die een nieuwe huurwoning in Emmelhagen zoeken, moeten nog even wachten. Er zouden 18 nieuwe huurwoningen komen, maar ze kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet. En ze hebben nog geen stromend water. De verwachting is dat de woningen in Emmeloord tot maart volgend jaar leeg blijven staan. Dat soort dingen gaan we de komende jaren vaker zien in de provincie, zegt netbeheerder Liander. En ook de afdeling van Flevoland van de makelaarsvereniging NVM denkt daar zo over. Je hoort Harm Boer.
3: Ik denk dat bouwers en ontwikkelaars daarop in gaan spelen en straks gaan zeggen van joh, wij gaan nog niet starten met die bouw, want we moeten nog wachten op die stroom. Dus die gaan dat daarop afstemmen.
0: En de Consumentenbond die roept maaltijdbestelplatform thuisbezorg.nl op om te stoppen met het in rekening brengen van verborgen kosten. Het zijn dan kosten voor verplichte service, een tasje, plastic verpakking en saus. Vroeg in het bestelproces zijn die niet te zien. Maar die duiken aan het einde ineens op en je moet ze betalen. De belangenhartiger van consumenten vindt dat thuisbezorgd eigenlijk met een vorm van compensatie moet komen over alle mensen die dat jarenlang hebben betaald. Onderzoekers van de bond hielden bij dat bestelproces en de prijzen de voorbije maanden in de gaten. En ze ontdekten dat consumenten vaak 2 tot 4 euro aan verborgen kosten kwijt zijn. Aangezien dat waarschijnlijk al meerdere jaren gebeurt en de site miljoenen gebruikers telt, schat een woordvoerder van de Consumentenbond in dat er aan die totale verborgen kosten al honderden miljoenen euro's zijn uitgegeven. Je luistert naar Zeeland Nu, het is bijna 5 minuten voor half 1. Dit is Cher en Believe.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boksprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zometeen in de Zeeuwse Kamer praat ik met de nieuwe politiechef van Zeeland-West-Brabant, Peter Daniels. Wat zijn eigenlijk de grote uitdagingen voor onze provincie? En is er al wat bekend over de geschorste Zeeuwse politiechef Tim de Kraker? Ik vraag het hem zometeen. Maar eerst is het om 1:01 tijd voor het Zeeuwse nieuws. Worden wij gepraat door Esma Beg. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Zeeuwse zeegroentesnijders hebben een eigen stichting opgericht. Ze zijn ontevreden over de steeds strengere regels van het snijden van zeekrauw en lamsoor. Zo mogen ze pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is. Met als nadeel dat veel groenten dan niet meer goed zijn. Met de nieuwe stichting Behoud Zeegroentesnijden willen ze de belangen van de snijders behartigen en meepraten over de regels. Op de bodem van de Oosterschelde wordt archeologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek naar bodemschatten in de Oosterschelde wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er wordt door duikers onder meer gezocht naar een oud scheepswrak bij de Zeelandbrug en de mogelijke resten van het kasteel Lodijken. En er zijn wat resten gevonden. Mirjam Kruijsen, duiker en archeoloog van de Rijksdienst.
6: Het is een groot project. Je moet met een hoop dingen wel rekening mee houden. Met wind en met de stroming. De duikomstandigheden zelf in Zeeland. Want wij zijn vooral de Waddenzee nu gewend. Maar meer de moeite waard om hier aan de gang te gaan.
5: Vrijdagmiddag wordt er vanuit de publieksruimte van het Zeeuws Archeologisch Depot een verbinding gelegd met het onderzoeksschip om geïnteresseerden bij te praten. De fusie tussen de veiligheidsregio Zeeland en de Zeeuwse GGD roept veel vragen op bij de 13 Zeeuwse gemeenten. De kosten en de financiële risico's van de fusie zijn nog niet bekend. Toch wordt gemeente al gevraagd om een handtekening te zetten. Fractievoorzitter Ron Brink van Leefbaar Schouwen-Duiveland.
7: Die cheque die wij zouden moeten tekenen, ja, dat zou een blanco cheque worden. En daar zijn we niet zo van in deze raad. We willen graag weten waar we aan toe zijn. Reken het dan eerst nog een keer goed door. En daar kunnen we misschien wat mee.
5: 6 van de 13 gemeenten wil nog geen handtekening zetten onder de fusie. Het akkoord had eigenlijk voor de zomervakantie rond moeten zijn. En Giuliano Cairo uit Middelburg heeft zijn contract bij Excelsior Rotterdam verlengd. De verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut in de Eredivisie en heeft inmiddels een vaste plek in de selectie veroverd. Cairo tekent een contract tot de zomer van 2028 met een optie voor 1 extra seizoen. Het weer in Zeeland dan nog, het is de meeste tijd bewolkt. Vanmiddag zijn er wel wat meer opklaringen. Maar tot in de avond kan er nog wel een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover, meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Emma Heesters was dat en waar ga je heen? Sinds 1 januari is de 48-jarige Peter Daniels de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Dat is dus nu dan ruim een half jaar. Hoog tijd om eens even kennis te maken met de man die dus gaat over het hele gebied tussen Tilburg en Vlissingen. Meneer Daniels, Zeeland is dan wel het mooiste stukje van uw eenheid, toch? Hè?
1: Ja, dat kunt bij Omroep Zeeland natuurlijk niet ontkennen, maar ja, het is wel één van de mooiste stukjes, absoluut.
0: Ja, het is wel heel divers natuurlijk. Je komt, als je zo, neem ik aan, van Tilburg naar Vlissingen rijdt, ja, dan zie je van alles ook.
1: Ja, het is echt een grote eenheid. Cultureel ook een grote eenheid. Ja. En grote steden, mooie buitengebieden, kust, zeehavens. Als je het hebt van eenheid, heeft het ongeveer alles.
0: Ja, nou mooi. We gaan er uitgebreid over praten. Hartelijk welkom in de Zeeuwse Kamer. Het is toch een beetje, dacht ik, uw schuld dat we nou in Zeeland bij de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk mogen afsteken?
1: Nee, het is niet mijn schuld. Nee. Politie heeft wel gezegd, het vuurwerkverbod ondersteunen wij graag. Hè, dus het brede vuurwerkverbod. Omdat, nou, als je kijkt, onze collega's niet alleen vuurwerk naar hun hoofd kregen, maar ik noem het echt explosieve, hè?
0: Een niet-normale
1: jaarwisseling. Dus de politie heeft wel gepleit voor een vuurwerkverbod, dat klopt. Maar het is uiteindelijk een besluit gewoon van het kabinet geweest. En burgemeesters gaan nu uiteindelijk over vergunningen en de handhaving toch.
0: Ja, en het idee van het kabinet was, we zorgen dat niemand zomaar lukraak wat mag afsteken, maar dat beleggen we dan bij verenigingen, hè, of organisaties, en die kunnen dan een ontheffing aanvragen. En de Zeeuwse burgemeesters hebben nou vorige week gezegd, nou, dat geeft te veel druk op toezicht en handhaving, dus dat doen we niet. Ja, daar bent u toch van het toezicht en de handhaving?
1: Nou, dat is uiteindelijk dus een bevoegdheid van de burgemeesters om zo'n vergunning te geven. En we vinden het eerste jaar, ik denk zowel burgemeesters als ook politie, best spannend. Want het is het eerste jaar van het vuurwerkverbod, eerste jaar met dat soort vergunningen. En we kijken naar een jaarwisseling waarin we ons wel voorbereiden dat er nog illegaal vuurwerk is. We al moeten optreden. En dan is het best lastig als je daar omheen dan nog allerlei vergunningen hebt van waar je wel vuurwerk mag afsteken. Voor ons als politie, als je dan op de ene plek wel en de andere plek niet mag.
0: Ja.
1: Maar dan nog, de burgemeesters hebben die bevoegdheid en die kunnen zo'n vergunning verlenen. En ja, dan is dat ook de werkelijkheid waarmee we gaan dealen.
0: Ja, en een beetje om het simpel te zeggen, het is fijn dat bij de komende jaarwisseling, als er ergens een knal te horen is, dan weet je, dit is een overtreding. Zodat je niet ook nog eerst moet uitzoeken, hey, is dit misschien iemand die een vergunning heeft enzovoort. Nu is het gewoon overzichtelijk. Als er ergens vuurwerk wordt afgestoken, dan weet u, dit is dan tegen de regels in.
1: Nou, dat klopt. En er zullen misschien burgemeesters zijn die wel vergunningen verlenen. Nou, dan gaan we daarmee dealen. Maar inderdaad, hoe makkelijker het voor ons is als we weten, er is een knal, dit is ook iets wat niet is toegestaan.
0: Ja, dan even praktisch. De gemeente Tholen, die zeggen van, ja, wij gaan daar toch even anders naar kijken, want wij vallen onder een ander politiedistrict dan de rest van Zeeland. Zij horen niet bij Zeeland, hè, gek genoeg een beetje.
1: Nee, gek genoeg niet, maar ze horen wel bij, even Zeeland-West-Brabant.
0: Ja.
1: Dit is de lijn die we in alle districten als politie uitdragen. En nogmaals, het is echt gewoon aan de burgemeester de bevoegdheid om zo'n vergunning wel of niet te verlenen.
0: Ja.
1: En we doen dat in goed overleg. En zo'n burgemeester kijkt ook echt naar hoe handhaafbaar is het dan voor politie. Ja. En hoeveel capaciteit is er dan?
0: En het idee is dan, we gaan nu eens even kijken, dit is de eerste keer. Misschien kan het volgend jaar wel.
1: Nou, dat is aan de burgemeester. Maar tuurlijk, we hopen dat we langzaam toewerken naar een ander normaal in met oud en nieuw. Hè, waarin we op een andere manier oud en nieuw vieren. En hoe beter dat gaat, hoe meer ruimte er misschien ook is voor wel met vergunningen of wel een professionele show. Maar dit is het eerste jaar en nogmaals wat net al zei, dat is natuurlijk best wel spannend. Ja. En we realiseren ons ook dat er een hoop illegaal vuurwerk is. We zitten hier niet voor niets ook dicht bij de Belgische grens. Dat best lastig dat daar vuurwerk te verkrijgen is wat je hier niet mag afsteken.
0: Ja.
1: Nou, dat geeft best een complexe veiligheidssituatie.
0: Nou, daar heeft u de handen al vol aan, denk ik. Zomaar.
1: Zeker.
0: Ja. Een halfjaartje nu, de politiechef in dus de regio Zeeland-West-Brabant. Ja, even misschien maar zo te beginnen. Maar wat is dan eigenlijk als politiechef je taakomschrijving?
1: Nou, ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor de hele politiezorg in die regio. Dus of het nou gaat over recherche, of het gaat over de wijkagenten, de politie op straat. Dus ik ben verantwoordelijk voor die hele politie. En mijn taak is dus zorgen dat dat zo goed mogelijk functioneert.
0: En alle kikkers in de kruiwagen houden.
1: Nou, en dat niet alleen in de kruiwagen houden, maar dat we gewoon de beste politiezorg leveren die we kunnen leveren. Dus het gebied zo veilig mogelijk houden.
0: En wat voor uitdagingen kom je op dit moment dan tegen?
1: Ik denk dat er twee wel zijn. Eén is, Zeeland-West-Brabant is echt een logistieke droom. Dat mogen we misschien wel even als kracht vertellen. Hè? We hebben 5 zeehavens, of 4 zeehavens. We hebben snelwegen door het gebied heen. En bijvoorbeeld als voorbeeld, er gaan nu misschien luisteraars binnenkort op vakantie. Als je ergens in Europa, in een willekeurige supermarkt, een banaan gaat kopen, dan is echt de kans 90% dat die uit Vlissingen komt. En dat is echt een kracht van dit gebied. En niet alleen bananen, maar heel veel meer goederen. Maar we weten ook allemaal dat er in Zuid-Amerika meer dan bananen geteeld worden. Hè? Dus daar komt ook cocaïne vandaan met dat mee. Ja, dat ondermijnt wel echt zo'n gebied. Mm. Niet alleen zo'n haven, hè, want dat zorgt voor potentiële corruptie en criminaliteit in zo'n haven. Maar ook in het buitengebied erachter. Criminelen hebben dus opslag nodig van hun drugs of willen die cocaïne witwassen. Benaderen dan boeren met leegstaande schuren. Dus dat ondermijnt echt zo'n hele regio. Ja. Het is een uitdaging, maar het is ook wel iets moois om te vertellen. Want het komt voort uit gewoon een hele mooie economische kracht van Zeeland.
0: Ja, ja, maar al die mogelijkheden maken van die logistieke droom voor de politie dan een beetje een logistieke nachtmerrie.
1: Ja, dus nou, onze taak is zorgen dat die logistiek goed blijft lopen. En dat bona fide bedrijven ook gewoon bananen nog steeds door heel Europa kunnen versturen en verkopen. En ondertijd dat we daar aan de voorkant proberen te filteren. En die drugs eruit weten te halen, absoluut.
0: Ja, ja, en dat met te weinig mensen, hoor ik dan altijd.
1: Ja, capaciteit staat onder druk. We hebben meer politiewerk dan we politieagenten hebben. Hoe hard zo'n best ook doen, die staat onder druk. Dus een van mijn taken is ook zorgen dat we nou zoveel mogelijk politieagenten krijgen. Dus we zijn aan de ene kant bezig om bijvoorbeeld volgend jaar voldoende instroom te hebben weer van nieuwe agenten voor Zeeland en voor West-Brabant. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben nu een aanvraag lopen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor extra financiering voor de zeehavenpolitie. Mm. Dus het is ook wel een van mijn taken om te kijken, kunnen we die capaciteit nou wel hoger krijgen dan dat die nu is.
0: Ja, en dan hoor je vanuit Den Haag natuurlijk altijd dat mensen zeggen, heel interessant, absoluut. Maar ja, iedereen wil extra geld en extra mensen en zo. Dus ja, we moeten nog eens even kijken of we wat geld voor jullie kunnen vinden.
1: Nou, het valt mee. We hebben in dit regeerakkoord bijna 500 miljoen als politie gekregen. Dat is echt een substantieel bedrag. Dat gaat vanaf volgend jaar langzaam oplopen. Je krijgt niet meteen 500 miljoen. Nee. Maar deze regering heeft echt wel een substantieel bedrag gegeven. En dan zal het altijd zo blijven dat politiecapaciteit. Er zullen altijd criminelen zijn. Er zal altijd meer werk zijn dan politieagenten. Maar we hopen wel dat we met wat meer capaciteit nog meer kunnen waarmaken.
0: U noemde twee uitdagingen. Die ene was die logistieke droom. Was die tweede was dat personeelstekort? Of had u nog iets anders in gedachten?
1: Nee, ook nog wel een tweede. Zou voor mij de opkomst van digitale criminaliteit zijn. Hmm. Het biedt ons kansen. Daar kunnen we het straks misschien ook over hebben. Maar helaas criminelen ook. Dus de mogelijkheden van AI geven echt andere kansen op hacken en op oplichting. Ja, dat komt met een nieuw soort criminaliteit. En daar moet ook, dus die oude criminaliteit is er ook nog steeds. Hè? Die agenten moeten nog steeds werken aan beroving, inbraak, alles gaat door. En er komt een hele nieuwe werkelijkheid bij, waarin mensen online worden opgelicht, gehackt. En dat zorgt er ook voor dat collega's ook daarvoor hun skills moeten hebben en weten wat er speelt. Hmm. Nou, en dat is best een complexe puzzel.
0: Ja, en is dat dan, want de digitale wereld kent geen grenzen, is dat dan iets wat je dan binnen zo'n politiedistrict aan moet pakken? Of gaat dat niet vooral landelijk, zou je zeggen?
1: Beide. Dus ja, er gebeuren dingen landelijk. Soms omdat het in een district, omdat het zich heel lokaal uit. Hè. Dus iemand wordt bijvoorbeeld hier in Middelburg opgelicht via internet. En die doet aangifte bij de politie. En dan proberen wij natuurlijk gewoon die dader te vinden. Hè. Dat is een taak voor ons. Maar zoals gisteren, misschien hebben jullie het meegekregen, hebben we in Steenbergen, in Zeeland, West-Brabant, service in beslag genomen van een website Modderless. Ja. Ja, daarvan zitten slachtoffers mogelijk over de hele wereld. Maar wij vinden het ook onze taak dat er in Steenbergen niet zo'n server draait waarin slachtoffers van de hele wereld staan. En dan doe je voor de hele wereld werk in het mooie Zeeland West-Brabant.
0: Ja, uw kantoor zit in Breda, denk ik. Daar staat uw bureau.
1: Nee, het hoofdkantoor staat in Tilburg, maar ik verroep overal, elk politiebureau in de regio zit mijn kantoor ook. En dat is ook echt waar. Dus ik ben soms in Tilburg te vinden, maar soms in Middelburg, soms in Breda. Ik kan mijn laptop gelukkig overal openklappen. Oh ja. Dus ik probeer wel echt door die hele regio te werken, maar het hoofdbureau staat inderdaad in Tilburg.
0: Ja, maar er is overal een tafeltje voor meneer Daniels gereserveerd, zeg maar.
1: Je kan overal aansluiten. Maar dat is het mooie van het huidige werk. Dat kan overal, en dat doet ook graag. En ook gewoon om met collega's mee te gaan in diensten, om kennis te maken.
0: En valt er dan ook verschillen op tussen Zeeland en West-Brabant in dat opzicht?
1: Ja, tuurlijk zitten er iets van cultuurverschillen, maar het valt mij mee. Uiteindelijk is de politiecultuur, als ik dan heb over de politie, die is wel bijna in Nederland overal hetzelfde. En dat zijn echt, en dan dat klinkt misschien een trotse politiechef, dat is die ook. Overal waar ik kom, probeer ik agenten tegen die echt voor hun vak staan. Je doet dit niet voor je salaris alleen. Natuurlijk wil je er graag salaris voor krijgen, maar het is ook een vak waar mensen echt met volle overgave op werken. En dat maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit of je nou in Vlissingen staat of in Oost-Groningen.
0: Gelukkig maar, denk ik dan toch. Je luistert naar de Zeeuwse Kamer en vandaag praat ik met Peter Daniels, de nieuwe politiechef van de eenheid Zeeland West-Brabant. Hoe gaat het eigenlijk met Tim de Kraker?
1: Dat is een onderwerp waar ik eigenlijk niet heel veel over kan zeggen. We hebben in de media is ook geweest. Er loopt een intern onderzoek. Zo'n intern onderzoek moeten we zorgvuldig doen. En voor alle betrokkenen past dan ook dat we daar eigenlijk geen uitspraken over doen. En ook geen conclusies alvast trekken als zo'n onderzoek nog loopt. Dus ik snap dat je de vraag hebt. Maar gedurende zo'n onderzoek kunnen we daar eigenlijk niets over zeggen.
0: Nee, zou ik dan zeggen, net onder u zit hij. Hij is de hoogste baas van de politie in Zeeland. Eind juni op non-actief gesteld. U legt nu uit waarom dat zo is. Dat er niks over gezegd kan worden. Het lastige is natuurlijk wel, hè? Ik hoor om mij heen juist daardoor de wildste verhalen. Ik zat bij de kapper een paar weken geleden en daar wist iedereen daar binnen al zeker wat meneer de Kraker dan waarschijnlijk wel op zijn kerfstok zou hebben. En als verklaring daarvoor werd gegeven, want we horen er maar niks over. Hoe kijkt u daar dan naar?
1: Nee, ja, ik snap dat het gebeurt en toch roep ik mensen op om het vooral niet te doen. Dus niet te speculeren als je nog niet eens weet, niet alle feiten op tafel. Ik wil er ook niet op vooruit lopen. Nee. Dus alle opties staan open. Dat vind ik namelijk dat je goed onderzoek doet. En ik snap dat het gebeurt, maar ik vind het in belang van betrokkenen, in belang van ons, het meest zuiver om gewoon te zeggen, stel nou je oordeel uit, stel nou je mening uit en wacht gewoon af. En dat hoort bij zo'n procedure en dat kost tijd, want we willen het ook goed doen.
0: Ja, hoeveel tijd kost dat dan nog?
1: Nou, dat post weten en dat zal best nog even duren. Want je wil alles goed doen, je wil iedereen spreken, je wil daar recht doen aan een goed onderzoek.
0: En ondertussen blijft dan dus in nevelen gehuld en geeft u dan dus ook eigenlijk iedereen wel de gelegenheid om daarover te gaan speculeren.
1: Nou, ik hoop vooral dat ze dat niet doen. En ik snap dat het gebeurt, maar nogmaals de oproep, stel je mening uit. Het heeft geen meerwaarde om nu te speculeren op iets wat je toch niet weet.
0: Nee, in de herfst komt er dan meer duidelijkheid, denkt u?
1: Ik hoop het wel.
0: Oké. En ondertussen zit Zeeland dan zonder politiechef. Of hoe gaat dat eigenlijk?
1: Nee, dus we hebben gelukkig ook een hele goede vervanger van Tim Axel. Die pakt een heleboel zaken op. En we hebben een ander set, de hoofd van een andere set district gevraagd om wel bij te springen met ervaring. Want iemand zou ook op vakantie kunnen een paar weken en dan kunnen we dat ook. Dus we vangen het goed op.
0: Ja, maar dit is inderdaad wel wat langer dan een vakantie natuurlijk.
1: Ja, en de reden is natuurlijk ook een stuk minder leuk.
0: Ja. Ik was me even in het verdiepen in uw carrière. U heeft van alles gedaan, van politieagent op straat in de Bijlmer tot aan de AIVD. Maar heb ik nou goed begrepen dat uw passie dan toch ligt bij de recherche?
1: Nee. Ja, recherche vond ik ook echt heel mooi. Dus ik heb in het begin echt veel blauw op straat gewerkt. Ook begon inderdaad in de Bijlmer. Overigens een hele cultuurshock als je redelijk beschermd bent opgevoed en toen in een stukje Nederland kwam wat, nou, toen in ieder geval niet het beste stukje Nederland was. Ik ben ons gelukkig wel een stuk beter. Ik heb in het begin veel op straat en in uniform gewerkt. Later ben ik inderdaad voor de recherche gaan werken, bij de landelijke recherche. En heb toen drugsonderzoek en vervolgens ook terrorismeonderzoek gedaan.
0: Ja.
1: Nou, zo kwam ik in contact met de AIVD en nou, van het een kwam het ander en zo heb ik een paar jaar daar gezeten.
0: Ja, wat maakt dit werk zo interessant eigenlijk op al die verschillende vlakken?
1: Ah, de politie is echt een hele mooie organisatie. Ik ben er als 19-jarige jongen heen gaan, 18 was ik zelfs nog net. Toen heb ik mijn hart eraan verkocht. Ik denk wat het mooie is, je maakt echt het verschil. Waar we het net over hadden, als we het over criminaliteit hebben. Het raakt burgers echt, echt gewoon. Als je wordt opgelicht, als je slachtoffer ergens van bent. Je kan echt het verschil maken om het voor mensen in Nederland gewoon mooier te maken. En het is zo divers als precies wat u net zei over mijn carrière. Ik heb van op de straat achter inbrekers aangerend tot rechercheonderzoeken op terrorisme gedaan. En ik vond het allemaal mooi.
0: Ja, maar goed, iets voor mensen betekenen. Als alle bakkers zouden stoppen met brood bakken, is dat op zich ook best lastig. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen in een ziekenhuis. Je kan op heel veel mensen natuurlijk wat manieren wat betekenen voor mensen. Waarom dan toch de politiekant?
1: Nee, dat is waar. Ik hoop, hoewel ik hoop dat er heel veel mensen bij de politie willen werken, hoop ik ook vooral dat heel veel mensen bakker willen worden en leraar willen worden, want we hebben ze allemaal nodig in de samenleving. Dat is helemaal waar. Ja, voor mij is dat er wel een soort roepen. Het raakt je heel direct gewoon als je slachtoffer wordt. En
0: dus het zit hem dan in het onrecht ook?
1: Het zit in onrecht. Het fascineerde me vroeger al, zeg maar, even de rechercheverhalen. En het is toch een beroep wat iets oproept, maar het zit zeker ook in onrecht. In als je kijkt wat criminaliteit doet met slachtoffers. We vergeten het bijna wel eens en dan hebben we het vooral over de criminele kant. Maar je zal door een nepagent beroofd worden van een heel deel van je spaargeld. Hè? Dat waar je hele leven hard voor hebt gewerkt. En bam, weg is het op één moment. Hoe oneerlijk kan het zijn? Nou, en als je daar wat in kan betekenen, nou, dat is ook echt het mooie van het werk.
0: Ja. Bij dat terreuronderzoek ging het dan ook bijvoorbeeld over de Hofstadgroep, heeft u zich mee bezig gehouden. Een radicaal islamitisch netwerk, jonge moslims, betrokken bij zware criminaliteit en terrorisme. Is het dan ook niet bij tijd en wijle wel eens gevaarlijk werk om te doen?
1: Nou, als recherche viel het nog mee, want dan werden die aanhoudingen gedaan door speciale arrestatieteams. Ik denk dat het uiteindelijk misschien nog wel gevaarlijker is, soms voor de agenten op straat, hè, want die worden geconfronteerd. Je krijgt een melding, je komt ergens aan. En helaas krijgen we soms best geweld tegen ons. Hè. En we hadden het net over vuurwerk. Nou, toen zei ik al, ik noem het geen vuurwerk meer, maar explosieven. Hè. Dus collega's op straat hebben soms een baan waarin ze echt moeten omgaan met geweld. Dat heeft meer impact dan wat ik als leidinggevende had, om eerlijk te zijn, in een recherche-eenheid
0: veilig achter een bureau
1: zat. Dus laat ik vooral het respect hebben voor de collega's die dagelijks geweld, maar soms ook hele verschrikkelijke dingen. Ik was bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen hebben we het verschrikkelijke ongeluk gehad met die basisschoolklas.
0: Absoluut.
1: Ja, collega's die daar ter plaatse komen, ik ben er natuurlijk heen gegaan, collega's die daar ter plaatse komen, de beelden die je dan ziet, wat je dan moet meemaken, dat is ook echt een impact van je welste. En dan vind ik het ook wel weer trots hoe we daar als organisatie mee omgaan. Maar heb je ook respect wat collega's moeten meemaken?
0: Ja, daar is ook de nodige nazorg bij geweest, kan ik me voorstellen.
1: Zeker, nee. Dus wat we gelukkig veel beter doen dan vroeger, is hier nazorg voor hebben. Echt tijd naar hoe we mensen kunnen opvangen, de tijd kunnen geven om dit te verwerken, want het is nogal wat je meemaakt.
0: Maar nog even terug naar het werk dan van mensen op straat en de veiligheid. Heeft u zichzelf wel eens ergens onveilig gevoeld tijdens uw werk in die lange loopbaan?
1: Ja, ik heb wel eens op straat dat je dacht, nu moet er snel een andere auto bijkomen, want dit is niet de leukste melding. En dan sta je ergens midden in een café-ruzie of wat dan ook, en dan keert zo'n groep zich tegen je. Dat zijn de momenten dat je blij bent dat je ook heel veel collega's tegelijkertijd hebt.
0: Ja.
1: En het moment dat iemand vraagt om assistentie, dat is ook bij de politie, dan laat iedereen alles uit zijn handen vallen en dan komen ze ook helpen. Dat is ook wel weer het mooie.
0: Maar toch was het niet erg genoeg dat u dacht, ik word toch inderdaad maar leraar of bakker.
1: Nee. Daarvoor was het werk dan weer te mooi. En staan we ook met z'n allen voor elkaar klaar.
0: Als we het over die veiligheid hebben en online. Het gebeurt natuurlijk ook wel dat agenten tegenwoordig het online zwaar te verduren krijgen. Soms met naam en toenaam, als ze in ogen van mensen iets verkeerd hebben gedaan, staan ze zomaar op internet en worden ze bedreigd.
1: Ja.
0: Dat is ook gevaarlijk, lijkt mij.
1: Zeker, dat is ook echt een zorg voor ons. Dus naar dat soort bedreigingen doen we echt ook altijd onderzoek. Iets wat we echt niet tolereren. Hè. Dus blijf van hulpverleners af, zeggen we, niet alleen in het fysieke domein, maar zeggen we ook echt in het online domein.
0: Maar dan is het toch wel best een heftig beroep geworden als je door vuurwerk bekogeld kan worden, als je aangevallen kan worden op straat of het online te verduren krijgt.
1: En toch is het ook een fantastisch beroep. Dus u heeft gelijk, dat is waar. Maar bijna elk collega die je spreekt zou het voor geen goud willen missen. En tuurlijk is dat de schaduwkant, maar in ieder geval de kant waarbij we ook worden geconfronteerd. Maar daar staat ook zoveel moois tegenover. Mijn zorg is vooral collega's te beschermen tegen die kant. Hè. Zorgen dat ze veilig hun werk kunnen doen. En aan de andere kant het mooie mooi maken.
0: Ja, en is er wat aan te doen? Nou, bijvoorbeeld dan door te zeggen, doe maar even geen vuurwerk. Dat is dan een van de manieren om het wat veiliger te maken misschien. Maar wat is er nog meer tegen te doen? Tegen die mensen die zich of online of fysiek tegen hulpverleners en agenten keren.
1: Ja, we zullen op dat soort incidenten, dus als zoiets gebeurt, altijd optreden. Dus dat is onderzoek doen wie het doen. En dan ook gewoon daadwerkelijk mensen oppakken ervoor. En met het Openbaar Ministerie voor de rechtbank brengen. En aan de andere kant proberen we ook steeds meer aan voorlichting te doen. Vertellen ook dat het misschien heel stoer klinkt achter je toetsenbord iets te roepen, maar wat voor impact dat op de andere kant heeft. En we zien het helaas niet alleen bij politie. Nou, we hebben recent nog bij het Nederlands elftal ook die commercials gehad, hè, waarin topspelers van het Nederlands elftal zeggen wat haat met hun doet.
0: Ja.
1: En ik denk dat we als maatschappij ook veel meer dat moeten veroordelen en niet moeten normaliseren wat je online allemaal roept.
0: Ik heb het gevoel dat al wel een tijdje geroepen wordt.
1: Ja, en nogmaals, wat ik zeg, we proberen op te treden daar waar het kan. Hè? En ik ga niet accepteren dat mijn collega's bedreigd worden via internet. Dus elke keer als dat gebeurt, dan gaan we er ook onderzoek naar doen. En daar waar mogelijk pakken we iemand op. En helaas is het een feit dat het niet de laatste keer was, de vorige keer. En dat er ook nog een volgende keer zou komen.
0: Ja. Hoeveel tijd sloeg dat eigenlijk op van een politiechef? De mensen die uw mensen lastig vallen?
1: Voor mij valt het mee, want het is vooral zorgen dat we dus recherchecapaciteit erop zetten. Dus voor mij persoonlijk. Maar ja, ik heb wel zorg voor collega's als er wat ernstig gebeurt. Ik bel dan ook altijd een collega even op. En bijvoorbeeld met zo'n Zeeuws-Vlaanderen wil ik ook langs gaan om collega's ook echt te spreken die zoiets heftigs meemaakt. Dat is dan niet een bedreiging, maar gewoon een andere manier waarop het beroep best impactvol kan zijn.
0: Ja.
1: Wat ik net zei, we proberen daar echt goede zorg in te doen. Maar we worden ook geconfronteerd met collega's die dus PTSS krijgen van ernstige incidenten.
0: Ja, ja, maar gelukkig is dat een verre minderheid.
1: Ja, gelukkig wel, maar elke is er eentje te veel.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar het lijkt me dat ook wel spannend voor al die mensen die dan dus nieuw gaan beginnen. Waarvan u zegt, we zijn weer bezig om een nieuwe lichting collega's op te leiden. Ja, die gaan toch wel een spannend beroep tegemoet dan.
1: Dat klopt. Je gaat een spannend beroep tegemoet. Maar ook echt een heel mooi beroep. En mijn eigen zoon is begonnen bij de politieopleiding. Ach. Niet voor Zeeland-West-Brabant, voor Rotterdam. En hebben er ook wel echt dit gesprek mee gehad. Je gaat dingen zien en meemaken die niet elk mens gaat zien en meemaken.
0: Ja, weet waaraan je begint.
1: Weet waaraan je begint. En onder tijd, je krijgt er zoveel voor terug. Dus hij vroeg, moet het doen? Ja, je moet het altijd doen. Want ik vind het echt een fantastisch beroep. Maar ja, je ziet als 19-jarige jongen dingen die niet normaal zijn om als 19-jarige jongen te zien.
0: Maar het is nu zomervakantie. Is het dan eigenlijk voor u ook zomervakantie? Of ja, het werk gaat natuurlijk altijd door. Maar is het ook een soort van wat rustigere periode in het bestaan van een politiechef? Of valt dat tegen?
1: Nou, in het bestaan van een politiechef, die gaat zelf ook over 3 weken op vakantie, is het wel iets rustiger. Dus je ziet dat overleggen en zo zijn er minder. Maar inderdaad, nou, Zeeland heeft in de zomertijd alleen maar meer mensen rondlopen met alle toerisme. Dus het is voor de politie niet per se heel veel rustiger.
0: Nee. Nee, en dan als iedereen weer terugkomt en de overleggen gaan beginnen, wat is dan, wat staat er boven aan de prioriteitenlijst voor 26, 27, zeg maar?
1: Nou, we zeiden het net al een klein beetje. Voor mij staat zorg dat er voldoende capaciteit is. Zorg dat we daar geld voor krijgen, dat Zeeland-West-Brabant voldoende geld krijgt om genoeg mensen te hebben. En de andere kant heb ik bijvoorbeeld bij de AfD ook gezien hoe techniek mensen kan ondersteunen. Politiewerk blijft echt mensenwerk hoor. Maar soms kan techniek je echt helpen om administratie te verminderen, zodat agenten minder tijd aan administratie bezig zijn. En daar gaan we ook echt stappen op maken.
0: Zoals?
1: Nou, kijken of we met meer techniek, bijvoorbeeld met AI verantwoord, kunnen helpen waardoor agenten minder tijd met administratie bezig zijn. En dus meer tijd met het politiewerk zoals we het willen.
0: Ja, en u zegt al heel terecht dat tussen gefrommeld het woordje verantwoord. Want iedereen raakt bij AI natuurlijk meteen helemaal in paniek dan.
1: Zeker. Nou, je moet er niet van in paniek raken. Maar een hele terechte is, dat moet wel met de nodige waarborgen. Je wil niet zomaar dat je data van slachtoffers gewoon op een Amerikaanse server staan waar bedrijven bij komen. Dus het is een stap die we moeten maken, maar wel echt verantwoord moeten maken.
0: Ja, nou, een hoop dus in ieder geval van werk aan de winkel voor de komende tijd. En in november, dan moeten we meer weten over de situatie met Tim de Kraker?
1: Nou, ik hoop dit najaar meer helderheid hebben daarover.
0: Helder, hartelijk dank voor de komst hier naar de studio. Peter Daniels, de nieuwe politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Het is nu 1:03. Dat betekent dat er een nieuwe muziekmiddag op het programma staat met Elias en Hollander. En het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je altijd online.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen

0: Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20%

0: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost 250.000 euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
18: OG's. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter.

0: horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Michael Jackson en Beat It bij Omroep Zeeland. En zijn biopic Michael heeft ruim 1 miljard dollar opgebracht. En dat is dan ook de meest succesvolle biopic ever. Dat is toch wel goed nieuws. Goedemiddag, we zijn begonnen. Midden van de week, Omroep Zeeland.

0: liedjes. Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Ja, verder hebben die liedjes allemaal niks met elkaar te maken. Maar die associatie maak ik dan toch wel. Hier is Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

90's. In deze periode is het begonnen met die falsetto's. En een paar jaar later zouden ze dat ook gebruiken voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Dit was Nights on Broadway. Welk liedje is dit? Ja, die plaat ga ik zo meteen draaien in het tweede half uur van de muziekmiddag. En tot die tijd zou je er eens even over kunnen nadenken welke hit dit zou kunnen en moeten zijn.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, 1:08. Esme Bech met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dit najaar moet er meer duidelijkheid komen over de geschorste Zeeuwse sectorhoofd Tim de Kraker. Dat heeft Peter Daniels, de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, laten weten in het Omroep Zeeland radioprogramma De Zeeuwse Kamer. In de tussentijd wil de politie niets loslaten over de reden waarom de Kraker eind vorige maand op non-actief is gesteld. Zeeuwse zeegroentesnijders hebben een eigen stichting opgericht. Ze zijn ontevreden over de steeds strengere regels van het snijden van zeekraal en lamsoor. Zo mogen ze pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is, met als nadeel dat veel groenten dan niet meer goed zijn. Met de nieuwe stichting Behoud Zeegroentesnijden willen ze de belangen van de snijders behartigen en meepraten over de regels. Op de bodem van de Oosterschelde wordt archeologisch onderzoek gedaan. Het onderzoek naar bodemschatten in de Oosterschelde wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er wordt door duikers onder meer gezocht naar een oud scheepswrak bij de Zeelandbrug en de mogelijke resten van kasteel Lodijken. Vrijdagmiddag wordt er vanuit de publieksruimte van het Zeeuws Archeologisch Depot een verbinding gelegd met het onderzoeksschip om de geïnteresseerden bij te praten. En Giliano Cairo uit Middelburg heeft zijn contract bij Excelsior Rotterdam verlengd. De verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut in de Eredivisie en heeft een vaste plek in de selectie inmiddels veroverd. Cairo tekent een contract tot de zomer van 2028 met een optie voor één extra seizoen. Het weer in Zeeland dan nog. Er blijft vrij veel bewolking. Lokaal kan er nog een bui vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Vannacht en morgenochtend kan er ook nog een buitje van zee komen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. Twee meldingen van de ANWB op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Daar zijn wegwerkzaamheden, de rechter rijstrook is dicht. Je staat daar in een file van 20 minuten in een lengte van 9 kilometer. Daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer, daar is je extra reistijd 20 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Boyzone. Een tijdje geleden hadden ze een reunie, gaven een paar optredens en dat was best aardig. Er waren ook wel wat minder leuke recensies, maar goed, dat hoort er ook wel een beetje bij. Je hoorde ook nog Zo Stil van Bluff. Welke hit is dit? De vraag van dit moment eigenlijk. Ik ga hem zo meteen draaien bij Omroep Zeeland. En dan vertel ik je

Dit is een op- en top Zeeuws liedje. Het heet Zeeland en het is van Vos. En dat is de band van René Geelhoed. En hij komt uit Zonnemeren. Welke hit is dit? Ja, ik denk dat je het dadelijk al wel wist, hè. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. De cover van het liedje van Harold Melvin en de Blue Notes uit de jaren 70 was een groot succes voor Simply Red eind jaren 80.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale

0: transport. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Hij is jarig vandaag. Don Henley, 79 geworden. Drummer van de Eagles, zanger van die band en als soloartiest ook een aantal hits zoals dit, The Boys of Summer. Ben je zelf jarig vandaag? Gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Weet je wie ook nog jarig is? Keith Sweat. Hij is 65 geworden. Wij kennen hem nog van deze R&B-hit.

Shania Twain is aan het uitrusten van haar reeks concerten in het Wembley Stadium in Londen. Vandaag in 2006 belandde Johnny Cash postuum op nummer 1... met zijn album American Fifth, 100 Highways. En dat was bijna 3 jaar na het overlijden van Johnny Cash. Ik vertelde al dat Don Henley vandaag jarig is, de drummer en zanger van de Eagles. En Ozzy Osbourne overleed op deze datum. Vorig jaar was dat, 2025. Hij werd 76 jaar en had niet lang daarvoor had hij nog een optreden gegeven. En tot slot op deze datum in 1955, 71 jaar geleden, presenteerde Willem Duis voor het eerst de Nederlandse hitparade. En dat was de voorloper voor lijsten als de top 40.

Portugal de Man, ze komen uit Alaska. En dat is de enige band die wij draaien uit Alaska. Want er komt niet heel veel meer vandaan uit Alaska. Dit is Money, Money, Money. Abba. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Blijf luisteren.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De Zeeuwse reinigingsdienst heeft wekelijks last van mensen die inbreken op milieustraten om ijzer en elektrische apparaten te stelen. Vooral op Walcheren is het een probleem. Hekken en sloten worden daarbij vernield. Frustrerend, zegt directeur Paul Marinissen.
2: Ja, soms hebben we gemerkt een boodschappenlijstje bij. Dus dan zoeken ze specifieke apparaten of onderdelen. Dus of dat is om iets te repareren of om iets uit te halen, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we hebben gemerkt dat ze soms een boodschappenlijstje bij zich hebben.
1: Inmiddels worden maatregelen getroffen en zijn sloten en hekken vernieuwd. Dit najaar moet er meer duidelijkheid komen over de geschorste Zeeuwse politiechef Tim de Kraker. Dat heeft Peter Daniels, de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, laten weten in het Omroep Zeeland radioprogramma De Zeeuwse Kamer. In de tussentijd wil de politie niets loslaten over de reden waarom de Kraker eind vorige maand op non-actief is gesteld. Uit onvrede over steeds strengere regels hebben Zeeuwse zeegroentesnijders een eigen stichting opgericht. De zeegroentesnijders mogen nu pas na het broedseizoen de schorren op. En dat is te laat, zeggen ze, omdat de zeekraal en lamsoor dan niet meer goed is. Met de nieuwe stichting willen ze de belangen van zeegroentesnijders behartigen en meepraten over nieuwe regels. En Excelsior Rotterdam heeft het contract van verdediger Giuliano Cairo uit Middelburg met 2 jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. De verdediger maakte vorig seizoen zijn debuut in de Eredivisie en heeft sindsdien een vaste plek in de selectie veroverd. Het weer dan nog in Zeeland. Er is nog vrij veel bewolking. Lokaal kan er nog een bui vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur ligt tussen de 19 en 20 graden vandaag. Ook vanavond en morgenochtend is er nog kans op een buitje van zee. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Gaan we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. Sta je kwartier in de file. De file is 7 kilometer lang. De A16 dan Breda richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. 20 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is daar dicht. Daardoor staat er een file van 9 kilometer. Het is daardoor ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten extra in 5 kilometer. En 5 minuten extra reistijd heb je op de N57 nog. Rotterdam richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en afrit Hellevoetsluis.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

Vandaar de bandnaam, lijkt mij, Wet Wet Wet. En ze treden nog steeds op, maar dan met een andere zanger tegenwoordig, Angel Eyes. En ik zat naar dit liedje te luisteren. Ik dacht, ja, er zijn toch veel meer andere liedjes met Eyes in de titel, zoals deze bijvoorbeeld. You can't hide. Beetje omdat hij jarig is, hè, Don Henley van de Eagles. Lying Eyes van de Eagles. En wat dacht je van deze? De Platters. Smoke gets in your eyes. En ik moest ook even denken aan die grote hit van Art Garfunkel van de film, de tekenfilm Watership Down. Right.

0: up.
1: Daar was ze weer eens een keertje, Pink and All I Know So Far bij Omroep Zeeland. En mogelijk heb je Zootropolis toegezien. En dan bij de aftiteling hoor je deze van Shakira. Come on,

0: reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de tram.

0: Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Ik vertelde gisteren al toen ik Albert Hammond draaide dat hij mede-componist is van deze plaat. En dat komt uit de film Mannequin. En dat gaat over een paspop die tot leven komt. En een van de medewerkers van dat grote winkelcentrum wordt dan ook verliefd op haar. Wel een hele aparte film, hoor, moet ik zeggen.

0: Ja, hij heeft zoveel mooie liedjes uitgebracht. Rod Stewart. Ik heb vandaag gekozen voor deze Tonight's the Night.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is muziek van de Zeeuwse rapper Zykes Alladay.

Rosalind, ze kreeg succes op TikTok en toen werd het op andere platformen en andere kanalen opgepikt, het Snap. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht een tijdje geleden. Confessions 2 heet dat, de opvolger van Confessions on the Dance Floor. En dit is er eentje al van wat langer geleden, La Isla Bonita.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De Zeeuwse reinigingsdienst heeft wekelijks last van mensen die inbreken op milieustraten om ijzer en elektrische apparaten te stelen. Vooral op Walcheren is het een probleem, waarbij ook hekken en sloten van de milieustraat worden vernield. Directeur Paul Marinissen.
2: Ja, soms hebben we gemerkt een boodschappenlijstje bij. Dus dan zoeken ze specifieke apparaten of onderdelen. Dus of dat is om iets te repareren of om iets uit te halen, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we hebben gemerkt dat ze soms een boodschappenlijstje bij zich hebben.
1: Inmiddels worden maatregelen getroffen en zijn sloten en hekken vernieuwd. Dit najaar moet er meer duidelijkheid komen over de geschorste Zeeuwse politiechef Tim de Kraker. Dat heeft Peter Daniels, de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, laten weten in het Omroep Zeeland radioprogramma De Zeeuwse Kamer. In de tussentijd wil de politie niets loslaten over de reden waarom de Kraker eind vorige maand op non-actief is gesteld. Zeeuwse zeegroentesnijders hebben een eigen stichting opgericht. Ze zijn ontevreden over de steeds strengere regels van het snijden van zeekrauw en lamsoor. Zo mogen ze pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is. Zeegroentesnijder Koos Schot.
3: De zeekrauw die hier staat, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
1: Met de nieuwe stichting Behoud Zeegroentesnijden willen ze de belangen van de snijders behartigen en meepraten over nieuwe regels. En tientallen kinderen uit de regio Rotterdam zijn deze week op vakantie in onze provincie. Humanitas Zeeland heeft de actie Frisse Lucht opgezet om ervoor te zorgen dat kinderen die anders niet op vakantie kunnen er toch even uit zijn. De kinderen slapen bij gastgezinnen en hebben vandaag met elkaar en de gastgezinnen een gezamenlijke dag gehad bij speeltuin Klokhuis. De Rotterdamse kinderen blijven nog tot komend weekend. Het weer dan nog, er blijft vrij veel bewolking. Lokaal kan er ook nog steeds een bui vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. En ook vanavond, vannacht en morgenochtend kan er nog een buitje van zee komen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Het is de hele middag al erg druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Zijn wegwerkzaamheden daar. De rechter rijstrook is dicht. Een file van 9 kilometer. Bijna 25 minuten extra reistijd. Het is daardoor ook erg druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Er staat 6 kilometer file. Ruim een half uur extra. A29 dan, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 7 kilometer file, een kwartier daar. De andere kant op Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. 4 kilometer, een kleine 10 minuten daar.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Dit was bijna een kerstplaat geworden en dan had ik hem niet kunnen draaien in de zomer in Zeeland. It Must Have Been Love van Roxette. De kerstbellen die hebben ze eraf gehaald en toen werd het ook gebruikt in de film Pretty Woman met Julia Roberts en Richard Gere.

0: Een aantal hits achter elkaar van Max en Andy Grammer. En ook nog Michel Telo bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Als je aan het genieten bent van je vakantie, hou vol. En als je nog aan het werk bent, hou vol, hou vast, zou ik willen zeggen. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Floris Jan. Wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Dag Elias, goedemiddag. Straks in Zeeland komt thuis natuurlijk een nieuwe editie van Zegt u het maar. En dan gaan we het hebben over de Milieustraat. Want er wordt veel gestolen uit de Milieustraat. En daar zijn ze niet blij mee bij de Zeeuwse Reinigingsdienst. Het gaat dan om elektrische apparaten, stofzuigen, computers, van alles. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook de vraag, is het eigenlijk erg dat mensen iets meenemen uit de Milieustraat wat nog goed is? Het zorgt misschien voor iets minder inkomsten voor de Zeeuwse Reinigingsdienst, maar spullen worden wel hergebruikt en dat zou misschien toch ook wel goed kunnen zijn. Nou, daarom is de stelling vandaag, Elias, het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de Milieustraat. Je kunt erop reageren door straks om 5:30 te bellen en nu al een appje te sturen naar 0118 49 99 99.
0: Oké, dankjewel. Dus blijf luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een

0: het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op Zeeland verkeersinformatie, meldingen van de ANWB op de A29 in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Oud-Beijerland heb je 12 kilometer. Er staat daar 10 minuten. En dan op de A29 de andere kant op in de richting van Berg op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland 10 minuten vertraging. Daar heb je 5 kilometer file.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: 22 juli, demodag, scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
16: Omroep Zeeland.
1: Onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed varen deze week over de Oosterschelde. Wat ze precies zoeken en of ze al wat hebben gevonden, je hoort het zo meteen. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in dit half uur. Een replica van een VOC-schip uit Lelystad. Het moet het water uit. Waarom, dat hoor je straks, net als ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over 1:50 dan praat Jules Gernaert je helemaal bij over de weersverwachting. Heb je een vraag aan Jules of wil je reageren op iets anders in deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio, naar 0118-499999. En een goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Alex Warren en de Fever Dream. 4:08 is het. Wie deze week over de Oosterschelde vaart, kan ze aan het werk zien. De onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De duikers zijn op zoek naar onontdekte parels en andere schatten. Zoals een scheepswrak en de mogelijke restanten van een kasteel. Verslaggever Mark van Dam mocht aan boord van het schip.
1: 13 meter diep.
2: Ze is net al zelf het water in geweest, Mirjam Kruijsen, duiker en archeoloog tegelijk. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat heb je vanmorgen gedaan? Wat voor duik heb je gedaan?
3: We zijn hier nu op de locatie Lodijken. En we hebben hier een muur aangetroffen van zo'n 2,5 meter hoog, 2,5 meter breed bij 3,5 meter. Dus dat is een serieuze muur.
2: En dan denken mensen meteen, hé, daar was toch iets met een kasteel daar, hè? Dat kasteel Lodijken.
3: Zeker. We noemen het ook kasteel Lodijken. Of dit het kasteel is, dat weten we niet. We hebben oude kaarten waarop het kasteel staat aangegeven. Maar die zijn natuurlijk niet heel accuraat. En we hebben nu dan een serieuze muur gevonden die daartoe kan behoren. Maar er zijn hier meer dorpen verdronken, dus het kan ook van een van die zijn.
2: Op de achtergrond zien we mensen nog bezig. Er is net een duiker uit het water gekomen weer. Behoorlijk wat personeel aan boord. Een grote viskotter mee. Allerlei spullen en toestanden. Dit kost natuurlijk best wat geld. Wat is het belang van zo'n onderzoek nou?
3: Een van de redenen dat we dit project doen is omdat wij de afgelopen jaren voornamelijk in de Waddenzee zijn geweest. En Zeeland kent ook ontzettend veel archeologische sites die weinig archeologische aandacht hebben gekregen. Professioneel archeologische aandacht. En daar proberen wij nu verandering in te brengen.
1: Het is het middelste anker.
4: Ja, ik heb een anker gevonden, maar ik zat dus niet door de lijn.
2: We weten bijvoorbeeld de verhalen van de Nealenia-verering. Domburg, Konensplaats, zijn heel veel stenen gevonden. Heel veel dingen gevonden die daarmee te maken hebben. Is dat bijvoorbeeld ook een verhaal wat jullie nog beter in kaart willen brengen?
3: Ja, op die Nederlanden zijn we ook bezig. Daar zijn in het verleden door vrijwilligers archeologische vondsten gedaan, door vissers met sleepnetten. En daar wordt nu voor het eerst professioneel archeologisch onderzoek gedaan.
2: Hoe komt dat dat nou pas gebeurt? Want dat is al tientallen jaren geleden, zijn de eerste vondsten gedaan, toch?
3: Ja, klopt. Het is een niet makkelijk te onderzoeken site. Het ligt diep, er is stroming. En als je dan om je heen kijkt en er zijn makkelijker te onderzoeken locaties die ook aandacht verdienen, dan ga je daar eerder heen. Maar we vonden het nu hoog tijd dat we alsnog hier gingen kijken.
1: Middelste anker zuid, 6 minuten.
2: Ja, en dan natuurlijk de hamvraag. Wat hebben jullie al gevonden? We zien hier bijvoorbeeld een steen, een kei. Wat is dit?
3: Dit is een stuk natuursteen. Dat is afkomstig uit die muur die we hier hebben aangetroffen. En als je hier kijkt, dan zie je ook nog de bewerkingssporen van het rechtmaken van deze kant van de steen op zitten.
2: Dan ligt daar nog een netjes ingepakt in een zakje. Wat gaan we daar zien?
3: We hebben hier een vondst uit Nealenia. Dat komt van een andere locatie af. En wat we hier hebben is een fragment van een Romeinse dakpan.
2: Blij zoals het nu gaat tot nu toe?
3: Ja, zeker. Het is een groot project. Je moet met een hoop dingen wel rekening mee houden. Met wind en met de stroming. En de duikomstandigheden zelf in Zeeland. Want wij zijn vooral de Waddenzee nu gewend. Maar meer de moeite waard om hier aan de gang te gaan.
0: De publieksruimte van het Zeeuwse Archeologisch Depot is ook volledig ingericht in het teken van dit onderzoek. En komende vrijdagmiddag wordt er rechtstreeks contact gelegd met het onderzoeksschip. Als je daar dus bent in het archeologisch depot, dan kun je luisteren wat ze op dat moment precies aan het doen zijn. Dit is Raccoon met No Mercy.

0: Raccoon en No Mercy maakt het 4:15. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door Jules Gernaert. Dag Jules.
1: Florian, goeiedag.
0: Hallo, wat kun je vertellen over het weer van vandaag?
1: Nadat het moeizaam ging met de opklaring natuurlijk, de bewolking overheerste en overheerst nog steeds met weinig buitjes. Er zijn al een paar geweest vanochtend en ook nog wel vanmiddag. En ook vanavond is er wel kans op een enkele bui, maar pas later vanavond en vannacht is de kans op een enkele lokale bui iets groter. Blijft er eventjes redelijk doorwaaien met windkracht 3 tot 5 en op het water soms windkracht 6, maar gaandeweg de avond zal de wind wat gaan afnemen. Het is allemaal wat kalmer, zeker vannacht, met dus een opnieuw een mengeling van vrij veel bewolking en enkele bui en wat opklaringen. Minimumtemperatuur 15 à 16 graden. Het was wel een beetje de vreemde eend in de bijt deze week, met dus overheersende bewolking. Dat is er morgenochtend wellicht ook nog wel, met kleine kans op een bui, vooral bij zee en in West-Vlaanderen overigens. Maar ook wat bredere opklaringen. En die brede opklaringen promoveren dan tot mooie zonnige perioden in de loop van de middag en zeker ook morgenavond, bij maximaal van 20 tot 22 graden. En meestal een matige wind uit noordwest tot noord in de middag. Windkracht 3 tot 4.
0: En dan, daarna, wordt het dan weer, zeg maar, nog beter?
1: Ja, een tikje zomer, hè, krijgen we weer inderdaad niet meer die hoogstandjes met 30 graden of meer, maar toch vrijdag mag er zijn. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het patroon gaat een beetje veranderen. Hoge druk op de oceaan boet in kracht in. Dat betekent een winddraaiing, ook bij ons indirect. En daardoor is het vrij zonnig en dus redelijk rustig, maar ook warmer. Met maximaal van 23 tot 26 graden heb ik voorlopig staan op de vrijdagmiddag. En ook zaterdag ziet er vrij goed uit. Ook dan een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4, misschien iets meer aan zee gaandeweg de dag. Met 22 tot 24 graden. En wellicht later op de zaterdag een enkele bui, maar dat is een beetje een voorbode of een vooraankondiging voor meer kansen buien vanaf zondag. En komt er dan veel regen aan de komende week? Nou, dat ook weer niet. Het zal een beetje lichter zevallig zijn met af en toe een paar buien. Zonder dat het heel veel regen geeft, maar toch, iedere bui is natuurlijk meegenomen voor dit land. En af en toe een wat zonnige periode. En temperaturen begin volgende week zijn van 20 tot 23 graden.
0: Een traditioneel zomerplaatje, zo'n beetje in Nederland.
1: Dat is een mooi woord. Die ga ik opschrijven voor een volgende keer. Inderdaad, ja, klopt.
0: Nou, alsjeblieft, Jules, bij deze. En dank je wel weer.

0: Yusundur en Nene Cherry en 7 Seconds. Het is bijna 8 minuten voor 4:30. Ja, zometeen een interessant verhaal over de Batavia. Die moet namelijk het water uit, de replica van het VOC-schip in Lelystad. Waarom en hoe dat precies gaat, hoor je straks. We beginnen in Rotterdam, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is geschrokken van de botsing tussen twee trams eerder vandaag op de Erasmusbrug. Vanaf het stadhuis hoorden ze veel ambulances en even later kreeg ze de beelden van het ongeluk doorgestuurd. En, zegt ze, dan slaat de schrik je om het hart. Zeker in de wetenschap dat er mensen in de tram zitten en het een enorme klap is geweest. Ze bracht enkele uren na het ongeluk een bezoek aan de plek waar het gebeurde op de Erasmusbrug. Hoe die botsing heeft kunnen gebeuren is nog altijd niet bekend. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Het gebeurde om 10:50 ongeveer op beelden van een webcam aan de noordkant van de Erasmusbrug. Het is zien hoe een tram stilstaat te wachten voor de brug die op dat moment open is. Een andere tram rijdt daar ogenschijnlijk zonder vaart te minderen achterop. En 15 mensen zijn daarbij gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De veiligheidsregio sprak eerder over 18 gewonden, 2 zwaar gewonden. Maar dat aantal is naar beneden bijgesteld. Wel zegt burgemeester Schouten dat eigenlijk alle mensen in de tram mentaal natuurlijk een klap hebben gekregen. In Amerika zijn veel vragen naar uitzendkrachten vanwege de komst van datacenters. De wereldwijde omzet van het bedrijf Randstad is dan ook toegenomen. Toch blijft de vraag naar uitzendkrachten in Nederland achter. Op andere landen door strenge regels begin dit jaar, zegt Randstad. De uitzendkrachten moeten namelijk hetzelfde betaal krijgen als vaste krachten in Nederland. En dat, ja, heeft de vraag natuurlijk wel verminderd.
1: Dat is op zich uitstekend, maar die wetgeving zegt ook dat iedereen dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden moet hebben. Dus als de bank een leaseautoregeling heeft, dan moet de tijdelijke medewerker van de bank daar ook voor vergoed worden. En dat laatste is nieuw en dat heeft gezorgd voor een prijsverhoging. Nou ja, daar hoeft geen econoom voor te zijn dat als de prijs omhoog gaat, dan gaat de vraag omlaag. En dat is dus aan het gebeuren.
0: Het afgelopen kwartaal maakte Randstad een winst van 84 miljoen euro. En dan dus naar die Batavia, dat schip in Lelystad. De kanonnen zijn eruit gehaald uit het ruim. En ja, op het oog ook nog wat lode ballast. En dat gebeurt allemaal omdat hij daarmee hoger in het water komt te liggen. En dat is nodig, want die Batavia, die replica van dat VOC-schip, moet aan land. Verslaggever Tom Rogge van Omroep Flevoland legt uit waarom.
2: Ja, ze willen graag het schip op de droge neerzetten. Dus bij het museum Batavialand, om het daar een nieuwe plek te geven. Dus dat zou betekenen dat hij na 31 jaar uit het water komt.
0: Ja, een bijzonder gezicht natuurlijk op het land, maar het was natuurlijk ook een heel bijzonder gezicht in het water. Waarom dat nou niet meer het geval is, dat vertelt het verhaal niet helemaal. En verslaggever Tom Rogge blijkbaar weet dat ook niet. Van Omroep Flevoland. Nou goed, mocht daar meer over bekend worden, dan laten we dat natuurlijk weten. Want ik ben ook wel nieuwsgierig en jij thuis misschien ook wel. Of onderweg. Het is bijna 5 minuten voor 4:30. Dit is Zeeland Komt Thuis. Straks, als het goed is, wel antwoorden op al onze vragen bij collega Esme Beg, die het Zeeuwse nieuws verzameld heeft.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: 22 juli, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Ze zag er behoorlijk tegenop, Evelien Dingemansen, onze Zeeuw in Ierland. Ze vliegt op dit moment zo ongeveer naar Engeland. Ze zou, als het goed is, straks geland moeten zijn. En ze vond het een heel gedoe met allerlei papieren die ze moest aanvragen en zo. Zou het gelukt zijn? Je hoort het straks na het Zeeuwse nieuws en dat krijgen we van Esme Beg. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Watersportorganisaties willen dat booteigenaren worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug. De brug gaat op 1 september 6 weken dicht voor zowel weg- als scheepvaartverkeer voor een renovatie. De organisaties vragen om tijdens de sluiting geen toeristenbelasting te vragen aan schepen die noodgedwongen in een andere haven verblijven. Ook willen ze gratis of goedkopere ligplaatsen. De Zeeuwse reinigingsdienst heeft wekelijks last van mensen die inbreken op milieustraten om ijzer en elektrische apparaten te stelen. Vooral op Walcheren is het een probleem, waarbij ook hekken en sloten van de milieustraat worden vernield. Directeur Paul Marinissen.
9: Ja, soms hebben we gemerkt een boodschappenlijstje bij. Dus dan zoeken ze specifieke apparaten of onderdelen. Dus of dat is om iets te repareren of om iets uit te halen, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we hebben gemerkt dat ze soms een boodschappenlijstje bij zich hebben.
8: Inmiddels worden maatregelen getroffen en zijn sloten en hekken vernieuwd, moet ik zeggen. Zeeuwse zeegroentesnijders hebben een eigen stichting opgericht. Ze zijn ontevreden over de steeds strengere regels van het snijden van zeekraal en lamshoor. Zo mogen ze pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is. Zeegroentesnijder Koos Schot.
10: De zeekraal die hier staat, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
8: Met de nieuwe stichting Behoud Zeegroente Snijden willen ze de belangen van de snijders behartigen en meepraten over nieuwe regels. En tientallen kinderen uit de regio Rotterdam zijn deze week op vakantie in de provincie. Humanitas Zeeland heeft de actie Frisse Lucht opgezet. Om ervoor te zorgen dat kinderen die anders niet op vakantie kunnen er toch even uit zijn. De kinderen slapen bij gastgezinnen en hebben vandaag met elkaar en de gastgezinnen een gezamenlijke dag gehad bij speeltuin Klokhuus. De Rotterdamse kinderen blijven nog tot komend weekend. Het weer dan nog in Zeeland. Er blijft vrij veel bewolking. Lokaal kan er een bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden. Vannacht en morgenochtend kan er ook nog een buitje van zee komen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag, Zeeland.

0: Fame van Irene Cara. 6:06 is het. De foto's van Iman Faas uit Sint-Philipsland die zijn landelijk in de prijzen gevallen. Het is echt een beroemdheid wat dat betreft. Maar wat vindt hij nou toch zo leuk aan fotograferen? Je hoort hem zo meteen even voor 5:00. En daarvoor een terugblik op de aflevering van vandaag van de innoverende zomerprogrammering in Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen Zeeland on tour. Maar eerst gaan we naar onze zeeën in het buitenland. En het was nog even spannend of wij, Evelien Dingemansen, onze zeeuw op de woensdag wel te spreken zouden krijgen. Want zo'n beetje hing ze nog in de lucht of had ze al voet op Engelse bodem gezet. Maar Evelien, goedemiddag, het is gelukt, hè?
1: Ja, het is gelukt. Het is gelukt. We staan voor de kaarthaaier. Zo, dat is ook nog een rij met mensen. Dus. En nou, het was een ongelooflijk aan de loop.
0: Oh ja? Vanaf het vliegtuig naar de autoverhuur?
1: Ja. Ja, het is hier een middle of nowhere vliegveldje, dus ja.
0: Ah, waar ben je naartoe gevlogen dan, precies?
1: Nou, dat let ik nog even net midden.
0: Oh, spannend.
1: Ja, hè? Nee, dat hoeft iedereen niet te weten waar
0: je
1: zit.
0: Nou, zeker niet, zeker niet. Maar het is een beetje een klein luchthaventje, zeg je?
1: Ja, zoiets. Ja, ja, dus maar het is hier ook prachtig weer.
0: Oh ja?
1: Ja, het is mooi weer.
0: Eigenlijk een beetje hetzelfde als waarmee je bent vertrokken.
1: Ja, zoiets. Niet te warm, niet te koud. Gewoon lekker weer.
0: Ja, nou fijn toch? Ja. En, maar dan moest je ook zeker zo met zo'n trap het vliegtuig uit. En zo, zeg maar. Dat spul.
1: Ja, maar dat moeten wij altijd sowieso weer allemaal naartoe vliegen. Want ja, we vliegen meer Ryanair, hè, natuurlijk.
0: Oh ja, dat is waar.
1: En die hebben geen slurven of niks.
0: Nee, die hebben geen slurven, nee.
1: Dat is te dieren.
0: Nee, dat is waar. Zat dat vliegtuig vol eigenlijk, of was dat nog goed te doen?
1: Ja, hartstikke vol.
0: Oh ja, oké. Okay. En ja, het was nog even een gedoe, vertelde je de vorige keer, met het aanvragen van zo'n visum. Ach. Dat moet natuurlijk nu.
1: Ja, wij moeten gewoon een visum aanvragen, wel. Maar in Engeland met vliegtuig, hè?
0: Ja.
1: Want Simon die had aan de vrogen, want die had natuurlijk nog eens met de ferry op en neer.
0: Ja.
1: In Wales. Maar daar is nog nooit van zijn leven om een vrogen.
0: Nee.
1: Maar ja, nu ben ik met vliegtuig.
0: Ja.
1: En ik had geboekt en ik mocht ook even inchecken. Ja, wat dacht je? Ik kon niet inchecken, want ik had geen ETA.
0: Ja.
1: Zo heet dat. Een ETA. Dus dat moest ik nog even gauw aanvragen. Hoe is dat gelukkig gauw gebeurd? Dus dat is niet zo'n ramp. Maar ja, je kreeg niet je ticket. Je boarding pass kreeg je niet uit en eten.
0: Nee, nou ja, jeetje. En dan is het natuurlijk ook altijd nog even flink betalen weer voor zoiets.
1: €40. Ja. Dus dat valt nog mee eigenlijk. Ja, valt nog mee. Nou, maar het goed. Is 2 jaar helder.
0: Oh ja, nou oké. Okay. Nou, dan zou ik maar...
1: Maar nu weet het niet of aan Nederlanders die aan nu Nederland en Engeland vliegen, dat ook nu hadden gaan. Ja, het valt nog nooit zo over de docht.
0: Hoe bedoel je, die moeten dat ook aanvragen?
1: Oh, dat moet ook aanvragen worden.
0: Ja,
1: okay,
0: iedereen moet dat aanvragen. Okay. Ik was ook van het jaar in Schotland. Van het voorjaar. En dan moet je dat ook inderdaad aanvragen. Ja.
1: Oké, okay, ja. Nee, maar het is, goed, dat weet je dan nu, hè, voor de rest.
0: Precies.
1: En dat het 2 jaar helder is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar ja, omdat ze op de ferry er laat niet in vregen.
0: Nee.
1: Dat is ook gewoon, vind ik dan wel absurd.
0: Ja.
1: Maar ja, om met de auto en met de ferry te heen, dat was toch wel een beetje nog te ver. Dus we zeiden, nou hebben we met het vliegtuig.
0: Ja, nou ja.
1: €15.
0: Oh, dat was goed te doen. En mocht je dan ook nog wel een bagage meenemen? Of dat mocht dan allemaal niet zeker?
1: Ja, gewoon je handbagage. Oh, gewoon. Ja. Dat is normaal. Want ik heb ook nog priority geboekt en fast track geboekt en van alles en nog wat. Dan komt er dan wat bij natuurlijk in Dublin.
0: Precies.
1: Maar voor de rest, de ticket op zich was alleen €15. En als je echt heel goedkoop zou willen vliegen en je wil gewoon niks extra's, dan is het heel goedkoop.
0: Ja. Nou, geniet ervan daar in Engeland. En,
1: dat zal waarom.
0: Je bent er hoe lang eigenlijk?
1: Ja, vrijdag komen we terug.
0: Oh, gelukkig. Nou, dan hoeven we ons om het belletje van volgende week geen zorgen te maken. Dat scheelt weer.
1: Nee hoor, dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
0: Nou, de groeten daar aan iedereen, Evelien, en tot de volgende keer weer.
1: Is goed. Groeten.

0: En dat was Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan collega's Veerle en Elsa samen op pad en ze geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Elke dag tussen 9 en 12, steeds in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag waren ze in IJzendijken en Veerle moest daar leren krulbollen.
1: Nou, let the games begin. Ik ga nu twee keer gooien. En Elsa, jij gaat ook twee keer gooien.
2: Jij gaat twee pogingen doen. Laten we het daarop houden.
1: Om de beurten. En de beste boller, die...
2: Eeuwige roem voor de beste boller.
1: En jij hebt natuurlijk wel een eer te verdedigen. Die van Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb niks te verliezen.
2: Ik voel het gewicht.
1: Er is geen fliplander die kan bollen, denk ik.
2: Ik voel het gewicht van de verantwoording.
1: Oeh.
2: Ik moet alleen even kijken ook dan hoe jij dat doet. Want jij hebt nu wel een kleine voorsprong natuurlijk.
1: Zit je jezelf alweer in te dekken.
2: Ja.
3: Steek je bord bij,
1: hè? Ik steek mijn bord bij. Dat is een tip van Mario. En ik rol hem en niet te hard.
2: Oké, daar gaat hij. En hij gaat redelijk snel nog wel, maar hij gaat wel precies de verkeerde kant op. En daardoor komt hij tegen de muur.
1: Ja, dit
2: kan je niet meer in één voetstap doen, hoor. Dit zijn twee passen.
1: Zie jij het maar eens beter te doen?
2: Veerle, wat vind je er zelf van dat het ging?
1: Geen commentaar. Jij bent. Hup.
2: Oké, ik krijg wel een iets kleiner bolletje, een iets lichter bolletje.
1: Ja, want
2: dat is wel eerlijk, toch?
1: Donder.
2: Oké. Ik heb geen idee. Ik laat hem...
3: Kleine kant naar binnen.
2: Wat is dit, de verkeerde kant? Nee, is het goed?
3: Prima.
1: Ja. Ik zit me alweer te bemoeien.
2: Oké. En ik moet hem naar rechts of naar links laten? Naar rechts.
1: Gaat vanzelf.
2: Oké, dat is de curve. Jongens, daar gaat hij. Wow, ja! Kijk, voor Zeeuws-Vlaanderen. Hey! Ja!
1: Nou, ik vind dit nog steeds niet zo goed, hoor. Dit is flinke afstand tussen de staak en de bol. Maar ik mag nog een keer.
2: Al heb je zulke dikke brillenglazen, dan nog zie je dat dit een veel betere worp is. Dus...
1: Ik heb nog een poging.
2: Poging 2 voor Sint-Philipsland. Poging 2 voor Veerle. En ze laat hem nu los. Ik moet zeggen, deze gaat wel een stukje beter de goede kant op, maar...
1: Hij ligt helemaal tegen de muur.
2: Ik probeer om niet heel hard te gaan lachen, want dat zou te erg zijn. Dat is niet sportief.
1: Nou, ik vind het wel vervelend, want net ging het veel beter toen jij niet meedeed.
2: Ja, maar dat is natuurlijk de spanning van het moment waar je ook tegen moet kunnen.
1: Ik had dus, Veerle, nu gewoon beginnersgeluk en die heb ik al gespeeld.
2: Ik ga nu met mijn tweede beginnersgeluk, de tweede bol, die is volgens mij ietsje zwaarder. Heb ik hem nou verkeerd? Ja, ik heb hem verkeerd vast. Oh, het is echt heel zwaar.
1: Het is helemaal niet zwaar. Je zit jezelf weer in te dekken.
2: Okay.
1: Je staat klaar.
2: Ik probeer er nog een beetje effect aan te geven. Mario staat ondertussen te wijzen waar ik welke richting op moet.
1: Mario,
2: zo ver.
1: Geen tips geven.
2: Mario weet je het zeker. Ja, Mario is ook voor Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Oeh, dit gaat veel te hard. Veel te hard.
1: Ja hoor, gewoon lekker naast de mijne. De conclusie is, we bakken er allebei niks van.
2: Die heeft gewonnen.
3: De kleine heeft gewonnen.
1: De kleine heeft gewonnen. Ja, oké. De kleine is meestal wel heel
2: vaak. Wacht even, ik doe het even zo. Zo. Hey.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Dank je.
1: Ik hoop dat je blij bent.
2: Ik ben heel blij.
0: De kleine heeft gewonnen. Tot zover de onsterfelijke woorden van de man van de krulbolvereniging in IJzendijken.

0: dance all night. Miles Smith en Nice to Meet You. Rijkswaterstaat heeft zojuist bekendgemaakt dat komend weekend de speciale detectiecamera's geplaatst zullen gaan worden op de Merwedebrug. En na het weekend kunnen dan ook de eerste boetes worden uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod van vrachtwagens negeren. Woordvoerder heeft dat zojuist bekendgemaakt. Die Merwedebruggen, daar mogen sinds dit weekend geen vrachtwagens meer overheen rijden. Omdat er zorgen zijn over de stabiliteit van de brug. Als de camera's aanstaan, dan kan Rijkswaterstaat weginspecteurs met een BOA-status inzetten om die beelden dan uit te lezen en de boetes uit te schrijven. Het bedrag zal dan uiteindelijk €1 of €500 per boete zijn.
1: Omroep Zeeland. Thuis, op het werk, maar ook onderweg.
0: In onze wekelijkse serie over de passie van Zeeuwse sportfotografen deze week Iman Vaassen uit Sint-Philipsland. Zijn foto's zijn niet alleen in onze provincie bekend, maar ook daarbuiten. Ze vielen zelfs landelijk in de prijzen. Toch is er volgens Vaassen altijd ruimte voor verbetering. Sportverslaggever Mark Samsom ging bij hem langs en vroeg hem wanneer die passie voor fotografie eigenlijk begonnen is.
2: Nou, ik denk dat het begonnen is in de periode dat ik zelf gestopt was met alle voetbalactiviteiten. Dat mijn zoon ging voetballen en dat ik daar af en toe toch een paar foto's heb gemaakt. En daar is het eigenlijk een beetje vandaan gekomen. Later is dat verder gegaan bij de klanten waar ik de foto's van maakte voor BN de Stem, voor PZC, Eendracht Bode. Ja, en zo is verder gegroeid tot als ze dan vragen op een gegeven moment van wil je wat vertellen, sportfotograaf.
3: Het vak is ontwikkeld in de laatste paar jaren, kan ik me voorstellen. Merkt u daar ook iets van?
2: Ja, je wordt wel ontzettend geholpen natuurlijk. Heel veel scherpstellingen. De belichtingen zijn beter. De beelden per seconde. Je krijgt meer beelden per seconde waar je andere keuzes kan maken. Betere keuzes misschien. Het helpt wel. Maar ja, je zal nog steeds zelf de foto moeten maken.
3: Wat is mooi wat u is bijgebleven uit de sportfotografie zelf?
2: Een stukje waardering wat je dan krijgt in de vorm van een nominatie of een landelijke nominatie of een prijs. NNP heet dat, Nederlandse Nieuwsblad Pers. Er zit de Eendracht Bode bij aangesloten. Waar ik dus voornamelijk voor fotograferen het weekend. En die sturen elk jaar een aantal foto's in. Dat zijn nog gewoon normale journalistieke foto's, maar dat zijn ook sportfoto's. En dan, ja, per jaar wordt er dan een... een beste foto gekozen in de verschillende categorieën. Nou, in de afgelopen 6 jaar is dat ik een aantal keren meegedaan. En de eerste, ik heb nu 2 keer gewonnen. Dat is wel leuk om dat echt mee te maken. Dat is wel iets waar als je terugkomt na een wedstrijd, dan zeg van, ja, daar had ik wel scherper moeten weten van waarom. En dat je die camera in je hand hebt en eroverheen kijkt naar een actie. En daar denk van, oh ja, eigenlijk had ik dat even beter vast kunnen leggen, weet je niet.
3: Nou, al die jaren blijft u ook nog kritisch op jezelf en wilt u echt blijven verbeteren?
2: Als je dat niet bent, dan moet je stoppen. Natuurlijk heb je er wel eens discussies over met andere fotografen ook. En dan zeg je van ja, een beetje dit of een beetje dat. En je hebt altijd wel iets in de foto dat je kan verbeteren en dat je kan veranderen misschien. Maar ja, erover praten, daarna blijven kijken, kritisch wezen en ook af en toe gewoon tevreden wezen met wat je hebt.
3: Na talloze foto's en een goede zelfreflectie kan ik me ook voorstellen dat er misschien voor u nog wel een foto ontbreekt waarvan u zegt, die wil ik echt nog een keer gemaakt hebben in mijn leven.
2: Nou, de foto misschien niet, de omgeving wel. Kijk, in een mooi vol stadion fotograferen, dat zou ik altijd nog wel een keer willen doen.
0: Sportfotograaf Iman Vaassen was dat in gesprek met sportverslaggever Mark Samson.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal.

0: 10 minuten vertraging, daar staat 6 kilometer file. Ik moest blijkbaar even nadenken. In de richting van de Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Sierooskerken ook een korte file, 3 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. En op de A29 in de richting van Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 10 minuten vertraging, daar staat 7 kilometer file.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
13: Omroep Zeeland.
0: De Zeelandbrug gaat dicht voor de scheepvaart eind deze zomer. En daar zijn watersporters niet blij mee. Ze willen gecompenseerd worden. Maar hoe en wat, dat ga ik ze zomaar eens even vragen. Het is bijna 6:05. Dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Onbeperkt friet eten, nieuwe vriendjes maken, lasergamen. Het was een droomvakantie voor 20 Rotterdamse kinderen in onze provincie. Maar waarom komen ze speciaal hier naartoe? Dat verhaal krijg je straks te horen. Over 1:10 ongeveer, dan hoor je Jules Gernaert en die praat je bij over de weersverwachting. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan zeker even een appje. En dat doe je naar 0118 499999. Goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Watersportorganisaties trekken aan de bel, want ze maken zich zorgen of de afsluiting van de Zeelandbrug wel goed gaat verlopen voor hen. De brug moet vanaf september 6 weken dicht voor het scheepvaartverkeer en ze vragen daarom een financiële compensatie. Frederik van der Dussen is van het Watersportverbond. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
0: Want wat zijn de gevolgen precies voor u als de Zeelandbrug niet meer open en dicht gaat?
14: Nou, feitelijk zitten er een hele hoop watersporters opgesloten eigenlijk tussen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. Alle bootjes die een mast hebben die hoger is dan zeg maar 13,5 meter, die kunnen er feitelijk niet meer uit. Maar dus ook bootjes van buiten die daar in dat gebied moeten zijn voor bijvoorbeeld een winterstalling, die kunnen er ook niet in.
0: Nee, maar ik zou dan denken, je weet dan dus van tevoren, nou, september gaat het gebeuren, dus ik moet gewoon even voor die tijd naar mijn winterstalling.
14: Nou, dat lijkt inderdaad een hele eenvoudige oplossing en dat is het voor een deel ook. Behalve dan dat dat uiteraard heel veel kosten met zich meebrengt. Want ja, als je een bootje hebt en je wil daar gewoon anderhalve maand

0: blijven liggen. Ja. Daar betaal je lichtgelden voor, inclusief ook bijvoorbeeld toeristenbelasting. Ja. Terwijl je eigenlijk niet op dat bootje bent, want je komt er alleen maar omdat je daar moet gaan liggen, anderhalve maand, omdat je er niet door de Zeeland terug heen kan. En dat is een beetje het punt waar wij ook kijken naar hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat er wat praktische oplossingen zijn die ook enigszins de watersporter tegemoet komt.
1: Hmm. Want toch nog even, stel ik heb een boot in Zierikzee liggen en ik kan dan niet meer door de Zeelandbrug, maar dan kan ik nog steeds toch wel gewoon de andere kant op varen.
0: Ja, zeker. Je kunt heel mooi nog zeilen tussen, want het zijn hoofdzakelijk zeilboten, hè, waar we het over hebben, die masten hebben. Het gebied tussen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug kun je nog fantastisch varen.
1: Ja.
0: Maar juist de periode van eind september, oktober, is de periode dat veel bootjes ook naar de winterstalling toe gaan. Mm-hmm. En als je nou in Zierikzee je zomerlichtplaats hebt, maar je hebt bijvoorbeeld in Bruinisse je daadwerkelijke plek om de winterstalling in te gaan. Ja, je moet er tussenuit. Dus moet je dan een keuze maken, al of je op 1 september al door die Zeelandbrug wil zijn. Mm-hmm. En dan anderhalve maand bijvoorbeeld in Bruinisse gaat liggen. Ja, en dat brengt de nodige kosten met zich mee. En dat is een beetje waar ook over nagedacht wordt. Wat kunnen we daarmee?
1: Ja, want wat wilt u dan precies? U wilt dat die kosten dan vergoed worden?
0: Nou, nee, dat is misschien iets te veel gevraagd, maar er zit wel een component bijvoorbeeld in waar de overheid een rol bij zou kunnen spelen. Als je een bootje hebt wat je dan in Bruinisse neerlegt, ja, dan betaal je toeristenbelasting. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje van de zotte. Je wordt gedwongen om je boot dan ergens anders neer te leggen en de kosten daarvoor te maken. Mm. We hebben het overigens niet alleen over de winterstallingen, dat is natuurlijk wel heel beeldend, maar we hebben het ook over wedstrijden. We proberen het watersport in Zeeland juist heel groot te maken. Als watersportverbond zijn we daar en de ISWA ook heel druk altijd mee bezig om grote zeilwedstrijden te organiseren. En juist te zorgen dat het de watersportprovincie van Nederland is. Mm-hmm. Als je dan waterwedstrijden op de Grevelingen organiseert, waar heel veel deelnemers van zijn die uit Koningsplaten of uit Rompot, Marina of Zierikzee daar altijd naartoe komen. Mm-hmm. Ja, die moeten nu gaan beslissen of zij anderhalve maand eerder hun boot al bijvoorbeeld op de Grevelingen gaan leggen.
1: Ja.
0: Met alle gevolgen van dien.
1: Ja, en met alle gevolgen van dien bedoelt u dan vooral dus die lichtgelden en de toeristenbelasting?
0: Ja, maar ik wil het niet al te veel alleen maar op de kosten hebben. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat is dat het belang van de watersport bezien wordt ook door de provincie Zeeland.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd gecommuniceerd is en wat er gedaan is om de overlast van deze toch wel ingrijpende werkzaamheden om de Zeelandbrug goed uit te leggen en goed te communiceren, is de watersport eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje geweest. En daar trekken wij nu voor aan de bel.
1: En hoe bedoelt u dat? U had een telefoontje willen krijgen of een brief of iets?
0: Nou, nee, dat is. Er is wel een briefje gestuurd naar de watersport. Maar er staat ten eerste, het briefje staat vol met fouten. Laten we daarmee beginnen. Maar ten tweede, dat de watersportsector ook echt een sector is waar een gesprek mee had moeten worden gevoerd op het niveau van wat gebeurt er nu eigenlijk op het moment dat we zoiets anderhalve maand afsluiten.
1: Nou, u voelt zich eigenlijk niet serieus genomen.
0: Nou nee, dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Ja. Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, zijn dit niet gewoon een beetje de ongemakken die komen kijken bij werkzaamheden?
0: Zeker, zeker. Maar de communicatie rondom werkzaamheden doet heel veel. Mm-hmm. We zien vandaag de dag heel veel landelijke aandacht voor de Merwedebrug. Je ziet wat communicatie links en rechts doet en hoe je daar uiteindelijk mee omgaat. En nogmaals, Zeeland is de watersportprovincie. Dat promoten wij aan alle kanten. Maar laten we ook zorgen dat wij hier geen fouten mee maken. Want het product is te belangrijk voor de provincie Zeeland om daar onzorgvuldig mee om te springen. En dat is eigenlijk waarom wij ook nu zo aan de noodrem trekken. Want er komen ook in de maand september nog heel veel watersporters, ook uit het buitenland, naar het Oosterschelde toe. En die lopen soms ineens straks tegen een gebied aan waar ze niet in kunnen of niet uit kunnen. Het gaat problemen opleveren. En ik denk dat communicatie en een goede manier om hier met elkaar samen oplossingen voor te bedenken, elkaar tegemoet te komen, heel veel goed te bereiken is. En nogmaals, de provincie heeft goed gecommuniceerd als het over het openbaar vervoer, over de hulpdiensten. Ze hebben er heel erg naar het wegverkeer gekeken rondom de Zeelandbrug. En dat prijs ziet ook aan alle kanten. Die brug moet een keertje aangepakt worden en dat belang is heel erg groot. Maar ik denk dat ze de watersportsector een klein beetje over het hoofd gezien hebben.
1: Nou, alle kans dan nu om dat recht te trekken. Laten we hopen dat ze die les leren. En meneer Van der Dussen, hou ons op de hoogte als u een telefoontje heeft gekregen van ze. En dan horen wij natuurlijk ook graag wat ze te zeggen hadden tegen u.
0: Zal ik u zeker laten weten.
1: Uitstekend en dank voor de toelichting.
0: Ja, graag gedaan hoor.

0: Sam Cooke en The Wonderful World. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, die zit nu een kleine maand thuis. Het is nog altijd niet duidelijk waarom. Er loopt een intern onderzoek en zolang dat loopt blijft hij geschorst. Dat is alles wat we weten. Zelf zegt de Kraker de uitkomst van het onderzoek met het volste vertrouwen tegemoet te zien. Zijn baas, de politiechef van de hele eenheid Zeeland-West-Brabant, Peter Daniels, die sprak ik vanmiddag. En ik vroeg hem naar de kwestie.
1: Ah, dat is een onderwerp waar het eigenlijk niet heel veel over kan zeggen. We hebben in de media is ook geweest. Er loopt een intern onderzoek. Zo'n intern onderzoek moeten we zorgvuldig doen. En voor alle betrokkenen past dan ook dat we daar echt geen uitspraak over doen. En ook geen conclusies alvast trekken als zo'n onderzoek nog loopt. Dus ik snap dat je de vraag hebt. Maar gedurende zo'n onderzoek kunnen we daar eigenlijk niets over zeggen.
0: Nee, zou ik dan zeggen, net onder u zit hij. Hij is de hoogste baas van de politie in Zeeland. Eind juni op non-actief gesteld. U legt nu uit waarom dat zo is. Dat er niks over gezegd kan worden. Het lastige is natuurlijk wel, hè. Ik hoor om mij heen juist daardoor de wildste verhalen. Ik zat bij de kapper een paar weken geleden. En daar wist iedereen daar binnen al zeker wat meneer de Kraker dan waarschijnlijk wel op zijn kerfstok zou hebben. En als verklaring daarvoor werd gegeven, want we horen er maar niks over. Hoe kijkt u daar dan naar?
1: Nee, ja, ik snap dat het gebeurt en toch roep ik mensen op om het vooral niet te doen. Dus niet te speculeren als je nog niet eens weet, niet alle feiten op tafel. Ik wil daar ook niet op vooruit lopen. Nee. Dus alle opties staan open. Dat vind ik namelijk dat je goed onderzoek doet. En ik snap dat het gebeurt, maar ik vind het in belang van betrokkenen, in belang van ons, het meest zuiver om gewoon te zeggen, stel nou je oordeel uit, stel nou je mening uit en wacht gewoon af. En dat hoort bij zo'n procedure. En dat kost tijd, want we willen het ook goed doen.
0: Ja, hoeveel tijd kost dat dan nog?
1: Nou, dat kost weten en dat zal best nog even duren. Want je wil alles goed doen, je wil iedereen spreken, je wil daar recht doen aan een goed onderzoek.
0: En ondertussen blijft dan dus in nevelen gehuld en geeft u dan dus ook eigenlijk iedereen wel de gelegenheid om daarover te gaan speculeren?
1: Nou, ik hoop vooral dat ze dat niet doen. En ik snap dat het gebeurt, maar nogmaals de oproep, stel je mening uit. Het heeft geen meerwaarde om nu te speculeren op iets wat je toch niet weet.
0: Nee, in de herfst komt er dan meer duidelijkheid, denkt u?
1: Ik hoop het wel.
0: Okay. En ondertussen zit Zeeland dan zonder politiechef, of hoe gaat dat eigenlijk?
1: Nee, dus we hebben gelukkig ook een hele goede vervanger van Tim, Axel. Die pakt een heleboel zaken op. En we hebben een ander set, de hoofd van een andere set district gevraagd om wel bij te springen met ervaring. Want iemand zou ook op vakantie kunnen een paar weken en dan kunnen we dat ook. Dus we vangen het goed op.
0: Ja, maar dit is inderdaad wel wat langer dan een vakantie natuurlijk.
1: Ja, en de reden is natuurlijk ook een stuk minder leuk.
0: Dat zei Peter Daniels, de politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door Jules Gernaert. Dag Jules.
2: Florian, goeiedag. Het is allemaal wat kalmer, zeker vannacht. Met dus een opnieuw mengeling van vrij veel bewolking en enkele bui en wat opklaringen. Minimumtemperatuur 15 à 16 graden. Het was wel een beetje de vreemde eend in de bijt deze week, met dus overheersende bewolking. Dat is er morgenochtend wellicht ook nog wel, met kleine kans op een bui, vooral bij zee en in West-Vlaanderen overigens. Maar ook wat bredere opklaringen. En die brede opklaringen promoveren dan tot mooie zonnige periode in de loop van de middag en zeker ook morgenavond bij maxima van 20 tot 22 graden. En meestal een matige wind uit noordwest tot noord in de middag. Windkracht 3 tot 4. Vrijdag mag er zijn. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het patroon gaat een beetje veranderen. Hoge druk op de oceaan boet in kracht in. Dat betekent een winddraaiing, ook bij ons indirect. En daardoor is het vrij zonnig en dus redelijk rustig, maar ook warmer. Met maxima van 23 tot 26 graden heb ik voorlopig staan op de vrijdagmiddag. En ook zaterdag ziet er vrij goed uit. Ook dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 4, misschien iets meer aan zee gaandeweg de dag. Met 22 tot 24 graden. En wellicht later op de zaterdag een enkele bui, maar dat is een beetje een voorbode of een vooraankondiging voor meer kansen buien vanaf zondag. En komt er dan veel regen aan de komende week? Nou, dat ook weer niet. Het zal een beetje lichter zwallig zijn met af en toe een paar buien. Zonder dat het heel veel regen geeft, maar toch, iedere bui is natuurlijk meegenomen voor het land. En af en toe een wat zonnige periode. En temperaturen begin volgende week zijn van 20 tot 23 graden.
0: Een traditioneel zomerplaatje, zo'n beetje in Nederland.
2: Dat is een mooi woord. Die ga ik opschrijven voor een volgende keer inderdaad. Ja,
0: okay.
2: Klopt.
0: Nou, alsjeblieft, Jules, bij deze. En dank je wel weer.

0: 20 Rotterdamse kinderen die vieren deze week vakantie bij een gastouder in Zeeland. Vanwege geldzorgen of andere problemen thuis kunnen ze niet zomaar op vakantie. Maar Stichting Humanitas maakt het dan toch voor hen mogelijk. Verslaggever Adaya Unland die was bij Klokhuus in Syraanskerken, waar de kinderen een dagje konden spelen.
1: Rob de Vos, u bent coördinator van de vakantieweek.
2: Dat klopt, ja.
1: Hoe gaat het tot nu toe?
2: Het gaat goed. Het was altijd spannend. Ik zit, als het die week is, de zondag altijd heel veel op mijn telefoon te kijken. Hey, zaterdag gaan we ze halen. We hadden één medisch gevalletje, maar dat is opgelost. En helaas gaat er vanmiddag wel eentje terug. Omdat die, dat is ook de jongste. En daar moeten we mee stoppen.
1: Die was ziek of?
2: Nee, die wil graag naar moeders.
1: Ach, die heeft heimwee.
2: Ja, noem het maar heimwee. Ja. Ja. Dus, ja.
1: Nou ja, de rest van de kinderen die hebben het hier enorm naar hun zin. We zijn bij het Klokhuus. Nou, er is van alles te doen. Hier een speeltuin, lasergamen gaan ze zo meteen doen,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, ja. Dat is nieuw trouwens, dit jaar althans. Dat gaven ze gelijk aan. Je kan ook lasergamen. Dus daar hebben ze een heleboel op ingeschreven. Ja, leuk. 2, 1.
1: Wat is jouw naam?
3: Talia.
1: Hoe oud ben jij, Talia?
3: 9.
1: 9 jaar al?
3: Ja.
1: Zo. Ben je op vakantie in Zeeland deze week?
3: Ja.
1: Waar denk je aan als je aan de vakantie denkt?
3: Aan spelen. Leuke dingen. Ja, en zo'n ding.
1: Nou, ga maar snel verder, want anders word je straks gepakt.
3: Ja.
1: Veel plezier.
3: Doei.
1: Jessica Mol? Bent u voor de eerste keer gastouder?
4: Ja, klopt.
1: Heel bijzonder om te doen.
4: Ja, het valt ook echt ontzettend mee, want we vonden het best wel spannend. We hebben zelf 3 kinderen, om een kindje erbij te hebben. Maar ja, weet je, hij gaat gewoon mee. Het is een hartstikke leuk kind. Super netjes, slim mannetje. Het is hartstikke gezellig.
1: Want Nick is zaterdag bij jullie gekomen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
4: Je haalt hem zaterdagmiddag eigenlijk op. In Leeuwendorp worden alle kinderen met zijn bus gebracht. Word je voorgesteld aan je kind. En dan ga je eigenlijk gelijk naar huis toe. En ik merk dat zo'n kind dan toch gewoon snel alsof hij thuis is. Die doet eigenlijk gewoon gelijk mee. Die gaat lekker spelen. En alsof hij nooit weg is geweest.
1: Nick, jij bent lekker frietjes aan het eten. Frikandelletjes lekker.
5: Ja.
1: Ja? Heb je het een beetje naar je zin deze week?
5: Ja.
1: Wat heb je allemaal gedaan?
5: We waren naar de Monkey Town geweest.
1: Zo.
5: We waren nog bij de opa en oma geweest van Slotte en van Jona en van Aaron.
1: Want dat zijn jouw gastouderbroertjes en zusjes.
5: Ik ben bij hun zaterdag.
1: Moest je niet lezen gamen?
5: Nee, ik wou niet.
1: Nee, waarom niet?
5: Omdat ik weet niet moet je... Hoe moet je inschrijven?
1: Oh ja, je moet inschrijven. Als ik vakantie zeg, hè, waar moet jij dan aan denken?
5: Ik denk aan vakantie in Zeeland.
1: Ja, vind je het leukste aan de vakantie Zeeland?
5: Ja.
1: Nou, geniet maar van je frietjes nog.
5: Ja.
1: Veel plezier.
0: Een topvakantie dus voor deze kinderen uit Rotterdam die nog tot zaterdag in onze provincie zijn.

0: Ilse de Lange en Something Good. De Zeeuwse milieustraten zijn wekelijks slachtoffer van inbraken en vernielingen door insluipers die het hebben gemunt op elektrische apparaten, kabels en kleding. Het is een probleem waar ze behoorlijk op investeren door het vervangen van hekken en betere sloten. Maar het frustreert wel. En dat snapt ook René den Hollander van de politie Zeeland-West-Brabant.
1: Ja, kijk, op het moment dat er hier goederen worden weggenomen en men heeft een container opengeknipt, ja, dan spreken we gewoon van diefstal. En dan zullen we daar ook op acteren.
2: Maar dan moet het wel gezien zijn door camera's of dergelijke?
1: Ja, we zijn uiteraard wel afhankelijk van meldingen. Dus iemand zal een melding moeten maken op het moment dat de situatie zich zo voordoet. Ja, of ze ontdekken dat de volgende dag. En dan is het heel afhankelijk van de bewijslast om een zaak rond te krijgen.
2: Ja, dan zijn de spullen die waar mensen in geïnteresseerd zijn vaak niet geregistreerd. Hè, omdat ze afgegeven worden door de mensen. Maar hoe zit het dan met het eigendom?
1: Nou, het eigendom is afhankelijk van hoe het opslagen ligt op een milieustraat. Maar zeker als het in een afgesloten container ligt en er is sprake van een deugdelijk hekwerk, ja, dan is het eigendom aan de gemeente. En op het moment dat er dan een goed wordt weggenomen, spreken we gewoon van diefstal. Het is alleen lastig, omdat de goederen niet geregistreerd worden, om te bewijzen voor ons dat het goed hier vandaan komt en dus eigendom is van de gemeente.
2: Ja, wat is dan het vervolg? Want iemand wordt dan eventueel aangehouden, wordt verbaliseerd. Hoe gaat het dan verder?
1: Ja, er zit een verschil tussen heterdaadsituaties en niet-heterdaadsituaties. Op het moment dat er een heterdaadsituatie is waarbij we een verdachte aantreffen en dus ook die goederen onder zich heeft of in de directe omgeving, ja, dan zal de bewijsbaarheid groter zijn dan op het moment dat we een niet-heterdaadsituatie hebben waarop we dus achteraf moeten onderzoeken wat er is gebeurd.
2: Betekent het ook dat jullie soms, hè, want dat zal ook wellicht voorkomen dat mensen terugkomen, dezelfde mensen die geïnteresseerd zijn in spullen op de milieustraat om mee te nemen. Als jullie die in beeld hebben, wat kunnen jullie dan doen?
1: Ja, dat kan inderdaad gebeuren. Mochten wij daar een patroon in zien ontstaan, dan proberen we ook dat gesprek aan te gaan om iemand echt te dwingen om daarmee te stoppen. Maar we proberen ook te kijken naar de onderliggende problematiek, om te kijken van wat kunnen we daarin betekenen. En niet alleen wij, maar gelukkig heel veel partners. Om dat probleem aan te pakken en vervolgens het effect te creëren dat de diefstal ook stoppen.
2: Ja, kunt u zich voorstellen dat het de milieustraten frustreert, dat er toch nog diefstallen plaatsvinden?
1: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk voor iedere ondernemer een kwestie. Als er sprake is van diefstallen, dan frustreert dat. Dat begrijp ik heel goed.
0: Dat zei René den Hollander van de politie Zeeland-West-Brabant tegen verslaggever Mark van Leijden. Ik praat er zo meteen graag nog even met je over door in Zegt u het maar. Want ja, nou, stelen mag natuurlijk niet, zeker niet. Maar is het niet fijn als mensen spullen willen hergebruiken eigenlijk? En daarom luidt de stelling van vandaag: het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de milieustraat. Laat alvast van je horen via 0118 499999.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is Omroep Zeeland. Met nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Om ons bij te praten is hier Esma Beg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Watersportorganisaties willen dat booteigenaren worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug. De brug gaat op 1 september 6 weken dicht voor zowel weg- als scheepvaartverkeer voor een renovatie. Frederik van der Dussen van het Watersportverbond schetst een voorbeeld van iemand die in Zierikzee de boot heeft liggen, maar naar de winterstalling in Bruinisse moet.
7: Dus moet je dan een keuze maken al of je op 1 september al door die Zeelandbrug wil zijn. Mm-hmm. En dan anderhalve maand bijvoorbeeld in Bruinisse gaat liggen. Ja, en dat brengt de nodige kosten met zich mee. En dat is een beetje waar ook over nagedacht wordt. Wat kunnen we daarmee?
6: Daarnaast vindt het Watersportverbond dat de provincie Zeeland beter had moeten communiceren met watersporters over de afsluiting van de Zeelandbrug. Bij de Zeeuwse Milieustraten wordt wekelijks ingebroken. Het gaat de dieven voornamelijk om ijzer en elektrische apparaten. De Zeeuwse Reinigingsdienst zegt dat het vooral op Walcheren een probleem is, maar dat er ook in de rest van Zeeland wordt ingebroken. Hekken en sloten worden dan vaak bij de Milieustraat vernield. Ondertussen heeft de Reinigingsdienst hekwerken vernieuwd en verstevigd en containers afgesloten met zwaardere sloten. Zeeuwse zeegroentesnijders zijn ontevreden over de steeds strengere regels voor het snijden van zeekraal en lamsoor. Daarom is er nu een stichting opgericht. Zeegroentesnijders mogen bijvoorbeeld nu pas de schorren op als het broedseizoen voorbij is. Volgens de snijder is de meeste zeekraal dan al niet meer te eten. Met de stichting Behoud Zeegroentesnijden willen ze de belangen van de snijders behartigen en meepraten over nieuwe regels. En 20 kinderen uit de regio Rotterdam zijn deze week op vakantie in Zeeland. Humanitas Zeeland heeft de actie Frisse Lucht opgezet om ervoor te zorgen dat kinderen die anders niet op vakantie kunnen er toch even uit zijn. De kinderen slapen bij gastgezinnen.
8: Ik vond het best wel spannend. We hebben zelf 3 kinderen en mijn kindje erbij te hebben. Maar ja, weet je, hij gaat gewoon mee. Het is een hartstikke leuk kind. Super netjes, slim mannetje.
9: Nick, als ik vakantie zeg, hè, waar moet jij dan aan denken?
10: Het leukste aan vakantie is Zeeland.
6: En vandaag hadden alle kinderen en hun gastgezinnen een gezamenlijke dag bij een speeltuin. Nick en de andere kinderen blijven nog tot komend weekend. Het weer dan nog in Zeeland. Er is nog vrij veel bewolking. Lokaal nog kans op een bui. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vannacht en morgenochtend kan er nog een buitje van zee komen. Later is het morgen afwisselend bewolkt, maar ook is het zonnig. En met 22 graden ietsje warmer dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie, dan 2 meldingen van de ANWB. Op de N57 sta je in de file in de richting van Zeeland tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 7 minuten vertraging, 6 kilometer file. En op de Deltaweg tussen Goes-de-Poel en de afrit Wolfersdijk 3 kilometer file. Daar 5 minuten extra reistijd. Omroep
11: Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
0: Zeeland. Wekelijks wordt er van alles gestolen uit de containers van de Milieustraat. Dat merkt de Zeeuwse Reinigingsdienst. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische apparaten zoals stofzuigers, computers. En het is verboden. Maar waarom is dat eigenlijk verboden? Is het niet eigenlijk fijn als mensen spullen willen hergebruiken? Maar daar mag ze er natuurlijk niet bij worden ingebroken. De stelling is dat van vandaag, waarin we het over hebben in deze Zegt U Maar. Het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de Milieustraat. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan natuurlijk je mening geven door een appje te sturen. 0118-499999. Maar bel vooral ook even. Ik ben benieuwd, kom je wel eens bij de Milieustraat? Zie je dan wel eens iets dat je denkt, nou, dat kan nog eigenlijk prima gebruikt worden. Wat doe je dan? En wat vind je er überhaupt van? Dat dat niet mag?

0: Ondertussen luister je naar Zegt U Het Maar. Op de stelling, het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de Milieustraat. Is nu de verhouding ongeveer 87% eens en 13% oneens. We gaan naar de eerste beller toe. En dat is Rob Kouwenhoven vanuit Achterkerken. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik bel niet over de Milieustraat, maar over een andere mogelijke criminele activiteit. De afgelopen tijd zijn er weer van die Ierse klusjesmannen die zich ongevraagd aanbieden. Mm-hmm. Nu was ik vandaag aan het werk. Ik ben hovenier in de omgeving van de Boslaan in Kamperland. En toen zag ik op een gegeven moment bij een andere klant van mij, een paar huizen verderop, dus alleenstaande oude dame, beginnen dementerend, stapte een voor mij onbekende man de tuin in. En op een gegeven moment stond hij ook bij haar binnen. Ik ben er toen op afgelopen en het bleek er dus Ierse klusjesmannen te zijn die hun diensten wilden aanbieden. Ik heb toen met enige moeite die meneer weg kunnen krijgen. Er kwam nog een tweede collega bij. Ze waren overduidelijk uit op, denk ik, wat immige praktijken.
0: Ja, en daar wilde u toch even voor waarschuwen?
1: Ja, zeker. En zeker omdat ook heel veel oudere mensen alleen wonen. En let een beetje hierop.
0: Helder, dank voor de waarschuwing, meneer Kouwenhoven. Toch nog even, nu ik u aan de lijn heb, wat vindt u ervan eigenlijk dat er zoveel gestolen wordt uit de Milieustraat?
1: Dat kan natuurlijk niet. Ik heb eens één keer meegemaakt dat ik zelf wat bij de Milieustraat wegbracht. En dat een bekende van mij, die was erbij en die probeerde stiekem geloof ik een lamp ergens uit te halen. Nou, die werd gelijk natuurlijk gesommeerd om het terug te leggen. Maar ik denk dat dat gewoon eigendom is voor de Zeeuwse Milieudienst. Die gaat natuurlijk.
0: Ja, en die verdienen daar dan natuurlijk ook aan. Want alles is natuurlijk, alles levert geld op, al is het oud ijzer. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, maar het is toch hartstikke zonde dat daar spullen zomaar worden vernietigd nog zou kunnen hergebruiken.
1: Zou ik voorstellen, de mensen die er zo over denken van als er iets te kopen bezet dat op prikbord op Zeeland net.
0: Ja. Ja, dat, en breng niet zomaar alles zo lukraak naar de Milieustraat eigenlijk.
1: Als eenmaal ingeleverd.
0: Precies, moet je er vanaf blijven.
1: Ja.
0: Nou, helder. Meneer Kouwenhoven, dank voor de bijdrage en ook dank voor de waarschuwing.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer. Dag. Dan naar Waterlandkerkje, naar Jacques Salé. Goedemiddag, zegt u het maar.
2: Ja, hallo. Ja, of gaan de vorige spreker heb ik ook al is iemand aan de deur gehad. Die zou het dak even repareren, maar ik vertrouw er het niet, dus is nooit gebeurd. Maar over die Milieustraat.
0: Ja.
2: Ze zou natuurlijk wel wat aan de regel. Ik wil zeggen, regels zijn er om nageleefd te worden, uiteraard. Anders worden de regels niet gemaakt. Maar ik heb dat een keer meegemaakt. Van een Duitser, die kwam met een hele lading koper op zijn kar. En toen vroeg ik, mag ik dat hebben? Ja, hier, neem hem mee. En toen was er een Milieustraatmedewerker en die zegt, ik wil dat niet meer zien hoor, want dat is de laatste keer. En toen dacht ik bij mezelf, ja, die Duitsers die hebben al zoveel fahrrad en fietsen meegenomen. Ik dacht, kan ik het eindelijk eens een keer recht trekken? Dus ik heb de koper gewoon bij mij. Maar het was nog niet in de Milieustraat.
0: Nee, precies. Het was op de drempel.
2: Van de ene persoon naar de andere persoon.
0: Ja. U heeft het niet uit de container hoeven vissen.
2: Nee hoor, dat niet.
0: Nee.
2: Maar,
0: ik ben even nieuwsgierig, minister Leeuwen. Al dat koper, wat heeft u daar dan mee aangericht?
2: Nou, verkocht natuurlijk. Ja, ik heb nog een paar buisjes heb ik bewaard. Voor de, maar het was allemaal kreukelspul.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is grofweg 5 keer euro de kilo.
0: Mm.
2: Ja, dat is zonde om je neus voorbij te laten gaan.
0: Ja, en u wist een adresje.
2: Ja, er zijn zoveel adressen waar je dat allemaal weg kan brengen.
0: Ah, okay.
2: Maar er zouden natuurlijk de regels kunnen verbeteren van die Milieustraat om dingen te verkopen die nog wat waard zijn. En dan hoef je die regels ook niet meer te overtreden. Nee. Dat lijkt mij een goed idee eigenlijk.
0: Ja, dat wordt natuurlijk nu nagedacht over een nieuw soort Milieustraat in Zeeland. Hè, waarbij dan ook de kringloopwinkel erbij zou horen, zeg maar. Zodat je dat ook een beetje met elkaar zou kunnen vermengen.
2: Ja, dat is dan winst, dubbele winst voor de gemeentebelasting natuurlijk, want iedereen betaalt er een beetje aan mee, uiteraard.
0: Ja. Nou, dank voor de bijdrage, meneer Salé. Nou,
2: graag gedaan, dag.
0: Dag, en tot de volgende keer. Gaan we naar Kortgene toe, naar Erik van Tongeren. Goedemiddag, zegt u maar.
3: Ja. Ja, goedemiddag. Ja, de Milieustraat, daar breng je je oude rommel naartoe. Of dingen die je niet gebruikt.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en dat is niet de bedoeling. Dus dat daar dus een koehandel ontstaat. Maar ja, ik begrijp het eigenlijk niet. Want dat elektrische spul, dat gaat dus in een container.
0: Ja.
3: Ja, en een container kan je een mooi slotje opzetten. Ja. En dan komt er niemand in.
0: Ja, maar ja. Dan nemen ze een betonschaar mee en dan knippen ze het slotje gewoon open.
3: Nou, ik denk niet dat... Kijk, die troep die daarin ligt... Je moet niet denken, dus dat ligt natuurlijk... Kijk, ik heb hier, omdat iedereen overleden is, 4 of 5 stofzuigers. Dus ik heb 2 stofzuigers naartoe gebracht. Die dus nog werken. Eerst gevraagd of er iemand een stofzuiger nodig had. Nou, die hebben ze dus niet nodig hier.
0: Mm.
3: Ja, nou, dan gaat hij naar de Milieustraat. Ja, god, wat zou er nou gebruikt kunnen worden wat daarin gaat? Ja, ik kom er regelmatig, hè, dus... Dus ik lever dus ook elektrische apparaten in. Mm-hmm. Nou, ik zie niks bruikbaars.
0: Nee, nou ja, misschien zitten er nog bruikbare materialen in, hè?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, ze kunnen tegenwoordig alles gebruiken. Zelfs een gelezen krant pikken ze nog van je.
0: Ja, nou, daar ben je er weer mooi vanaf, denk ik dan, toch? Dat scheelt toch maar weer.
3: Ja, nee, maar goed, ik bedoel, kijk... Het gaat allemaal slecht. Ze kunnen alles gebruiken vandaag aan de dag.
0: Mm-hmm.
3: Dus ze verzinnen alles om aan geld te komen of aan dingen te komen die ze niet hoeven te betalen. Ja, daar moet je maatregelen tegen nemen. Ik moet hier toch ook maatregelen nemen omdat ze hier niet binnenkomen.
0: Ja, maar als ze een hek kapot gaan knippen om binnen te komen, ja, dan kun je weinig beginnen, toch?
3: Ja, joh, dat hek, daar klimmen ze overheen.
0: Ja.
3: Het gaat die container, die kan je dus redelijk afsluiten en een beetje licht erop, dan is alles zichtbaar. Kijk, ik heb vroeger wel gewerkt in een winkel, die had allemaal televisie en er werd elke week ingebroken. En dan maakte ik het alarm voor. Ja, op een gegeven moment mocht het niet meer, want de hele buurt was wakker.
0: Nou.
3: Maar ik bedoel, we leven in een hele rare tijd. En dan, dus de enige manier... is dus om maatregelen te nemen.
0: Ja, ja, ze gaan er ook vandoor met oud ijzer. Maar ja, daar kun je moeilijk dan ook weer achter slot en grendel stoppen.
3: Nee, maar goed, dan moeten ze dan over een hek heen klimmen of toestanden.
0: Ja?
3: Ja, er is niks meer veilig.
0: Nee, dat is de conclusie.
3: Ja.
0: Nou.
3: Toen we hier kwamen wonen was alles veilig. Iedereen liet zijn deur openstaan. En die vonden het heel raar dat ik dus het hek op slot deed.
0: Ja, en nu doen ze het allemaal.
3: Ja.
0: Nou, een opbeurende boodschap, meneer Van Toren. Zo,
3: ja, altijd, ja.
0: Nee, dat is waar, dat staat wel bekend. Goed, hartelijk dank weer voor de bijdrage en tot de volgende keer.
3: Dag.
0: Van Kortgene gaan we naar Waterlandkerkje, naar Kort Hoeselaar. Goedemiddag, zegt u maar.
4: Ja, hallo, goedemiddag. Ook over de afvalparken,
0: mm-hmm.
4: Zo noem ik het maar. Ja, ik ga er toch regelmatig naartoe. En ik ben het eens met de stelling dat het doodzonde is wat er allemaal weggegooid wordt hoor. En eigenlijk is het niet de bedoeling, vind ik. Er zou toch een mogelijkheid moeten zijn om de goede dingen die de mensen niet meer kunnen gebruiken... en toch maar weggooien, naar de kringloopwinkel brengen. Maar daar hebben de meesten geen zin in, kennelijk.
0: Mm-hmm.
4: Dan brengen ze het maar naar het afvalpark. Om dat te scheiden van de rest en dat in een hal of zoiets neer te zetten. Dat heb ik ook in Frankrijk gezien. Als je daar iets brengt, dan mag je ook iets mee terugnemen.
0: Hm.
4: En daar hebben ze een hal en er staan allemaal leuke potjes en dingetjes in. En ja, dingen die er nog mooi uitzien, een stuk hout ook. Ik vind dat pas, dat zou pas goed zijn, vind ik, als dat zover komt.
0: Ja.
4: Maar niet zoals het nu gebeurt, dat iedereen de spullen daar brengt. En ik moet eerlijk zijn, ik heb ook wel eens iets mee teruggenomen uit de container. Maar, maar niet 's nachts natuurlijk. Hè.
0: Nee. Ja, goed. En dat ongezien?
4: Natuurlijk.
0: Ja.
4: Er stond er een mooie oude radio, ja, die houdt er niet weggooien.
0: Ja.
4: Die kan je toch niet weggooien? Nee, dat vond ik doodzonde. Dus ik heb die oude radio wel meegenomen.
0: Tegelijkertijd zeggen ze dus bij de Zeeuwse Reinigingsdienst... van ja, wij verdienen daaraan aan het materiaal wat daar wordt ingeleverd. Dus dan willen we niet dat mensen dat zomaar weer mee gaan nemen.
4: Nee, maar die oude radio verdienen ze niet aan. Maar wel natuurlijk aan koper en ijzer uit die bak. Ja, dat moet je natuurlijk niet uithalen. En zeker niet inbreken, want dan zijn het echte inbrekers.
0: Mm-hmm.
4: Maar ik vind toch dat de milieuparken moeten veranderen en dat er meer... spullen beschikbaar komen die nog wel goed zijn.
0: Ja.
4: Waar iemand anders nog iets mee kan doen.
0: Het is het nieuwe plan wat nu voor ligt, hè? Van die grote plekken waar dus alle soorten materiaal samenkomen en waar dus ook de kringloopwinkel bij betrokken is en dat het daar gesplitst gaat worden.
4: Dat heeft mevrouw uit 20 jaar geleden voorgesteld aan de gemeente Oostburg. En toen hadden ze nog geen milieustraat in Oostburg, maar het is er nooit van gekomen.
0: Nee.
4: Maar ik ben blij dat ze nu toch een beetje verstandiger worden. Dat is ook zonde van de goede spullen die toch nog vaak... In de container geraken. Hè. Ik vind het echt doodzonde.
0: Ja, wijze les van uw vrouw?
4: Ja, ja, nee, die brief, die heeft ze, daar heb ik wel een kopie van. Ik denk in 2003 of zoiets.
0: Zo, schat ja. Ik zo. Ah, 23 ja. jaar geleden, ja.
4: Ja.
0: Ze was er vroeg bij. Hartelijk dank, meneer Doeselaan, voor de bijdrage weer.
4: Ja, maar Cor, hè.
0: Nou, Cor, dank je wel, hè.
4: Tot ziens, hè.
0: Tot de volgende keer.
4: Doei.
0: En daarmee zijn de lijnen even leeg in deze editie van Zegt U Maar. We praten over de Milieustraat. Want is het niet eigenlijk gewoon heel goed dat mensen daar spullen meenemen weer, waarvan ze denken dat die nog goed gebruikt kunnen worden? En natuurlijk niet 's nachts als ze over een hek zijn geklommen en met een betonschaar een slot hebben kapot geknipt, maar wel gewoon open en bloot dat er een plek moet zijn waarbij dat kan. Als jij er een mening over hebt, laat het even weten en bel naar 0118 49 99 99.

0: Ja, luister, daar zegt u het maar. En er wordt volop ook gereageerd op de vraag of het niet prima is om bruikbare spullen mee te nemen uit de Milieustraat. Er komt een berichtje binnen en dat is een berichtje van Piet. En Piet zegt, zou het in het kader van de duurzaamheid gedacht kunnen worden aan een manier waarop ze dat in Noorwegen doen? Bij de Milieustraat hebben ze dan een plek daar staan en dat heet de Bruktebo. In mijn beste Noors dan. En dat is een winkel waar ingeleverde spullen voor een klein prijsje dan verkocht worden. Ja, dat is dus een soort van kringloopwinkel, zou je zeggen. En die is dan dus te vinden bij de Milieustraat. Dat is natuurlijk al hartstikke goed nieuws. En je wil niet weten wat voor bruikbare spullen daar dan gebracht worden, is de bijdrage die Piet nog levert. Jan die zegt van veel elektrische apparaten die defect zijn, die worden weggegooid. Maar bijvoorbeeld bij een repaircafé, daar kunnen die gewoon gemaakt worden. Dat is ook een bijdrage die Jan nog geeft. Bij een repaircafé kunnen heel veel van die elektrische apparaten dan toch gewoon weer gebruikt worden. Dan een telefoontje van Hans Koelen vanuit Soesterberg. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ja, goedemiddag met Hans Koelen inderdaad. Ik hoor dat verhaal dat er zeg maar bruikbare artikelen naar de Milieustraat worden gebracht.
0: Ja.
1: Bij ons in Soesterberg, in Zeist eigenlijk. Daar is een Milieustraat en daar staat een container voor de kringloopwinkel. En daar mag je je bruikbare spullen in deponeren. En die container die kan afgesloten worden.
0: Wat handig. Zodat je dus niet als je veel troep weg moet brengen, eerst naar de kringloopwinkel moet en dan naar de Milieustraat. En dat mensen dan dus denken, nou laat maar, ik gooi gewoon alles weg.
1: Ja, precies.
0: Oké, wat handig. En ziet u daar dan ook wel de spullen in staan?
1: Ja hoor, regelmatig. Heel veel spullen. Ja hoor, er wordt heel veel gebruik van gemaakt bij ons.
0: Wat handig.
1: Dus misschien is dat een oplossing voor het Zeeuwse.
0: Ja, goed idee zeg. En u bent natuurlijk van harte welkom hoor. Maar waarom luistert iemand uit Soesterberg naar zegt u het maar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat wij een beetje Zeeland gek zijn, zou ik maar zeggen.
0: Kijk.
1: En wij komen elk jaar een maand of 5 weken in Zeeland. En vinden het leuk om het Zeeuwse nieuws te volgen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk om te horen. En ik begrijp het natuurlijk volledig. Ja, nou, leuk zeg. Ja. En dank nogmaals voor de tip vanuit het midden van het land. Daar moeten ze hier vast eens over na gaan denken.
1: Ja, lijkt me handig.
0: De hartelijke groeten en tot de volgende keer weer.
1: Dankjewel. Bedankt hoor.
0: Dag.

Het is prima om bruikbare spullen mee te nemen uit de Milieustraat. De uiteindelijke conclusie is dat de meeste Zeeuwen daarmee eens zijn. 87% van de luisteraars en de stemmers is het eens met die stelling. 13% is het oneens. En tot zover deze editie van Zegt U Maar voor vandaag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie vanaf 17:30. En om 6:06 is dit Queen met de Crazy.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals...

0: Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
7: Zeeland. Zeegroeten snijden in Zeeland. Het staat onder druk vanwege de vele regels waar de snijders zich aan moeten houden. En om daar beter verweer tegen te kunnen bieden is er vandaag een nieuwe stichting opgericht. Je hoort er straks meer over. Het is bijna 5:05 en dit verder voor je in dit half uur. Die twee kapotte trams op de Rotterdamse Erasmusbrug die met elkaar in botsing kwamen, die zijn van de brug gehaald, maar verkeer mag er nog altijd niet overheen. Er wordt nog onderzoek gedaan. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over een minuut of 10 dan hoor je van Jules Gernaert wat voor weer het morgen is en overmorgen en de dagen daarna. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar 0118 499999. Goedenavond en wat leuk dat je luistert naar Zeeland.

0: just might. Bruno Mars en I Just Might. Het is een Zeeuwse traditie, maar er heerst ook veel onrust over. Het zeegroente snijden staat onder druk vanwege de vele regels waar de snijders aan moeten voldoen. Daarom is er vandaag een nieuwe stichting opgericht. En verslaggever Misha Tromp die was bij zo'n zeegroente snijplaats, het stelletje bij Zierikzee, en sprak daar met Koos Schot, een van de oprichters van die nieuwe stichting.
1: Kijk, dit is zeekruil. Ziet, er komt een stok eruit. Nou, dit is niet meer te eten. Kijk, dit is jonge zeekruil. Dat kun je zo opeten. Dat is heerlijk. Een beetje ziltig. Kijk, want het zoute water is er overheen gekomen vannacht. En dat is heerlijk. Maar dit is gewoon niet meer te eten.
2: Een zeegroente snijder houdt meer in dan enkel zeekruil. Je hebt lamsoren en je hebt zeekruil. En waar we nou een beetje tegenaan lopen, is dat we steeds meer ingeperkt gaan worden in de natuurbeleving van de zeegroentesnijders. Mijn opa was al zeegroentesnijder, mijn vader was het, ik ben het. En eigenlijk zijn wij de behoeders van de schoren.
3: Ja, want er is nu nogal wat onrust. Het seizoen om zeegroenten te snijden is wat laat. En dat zorgt voor problemen.
2: Nou ja, dit is net, je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen. Nou, zo moet je het een klein beetje zien. Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
3: Hoe komt dat nou eigenlijk dat zo laat is, dat de start van het seizoen?
2: Nou, het is men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren. En dat de vogels opgeschrikt worden en dat ze dan hun nestje verlaten en dan niet meer terugkomen op het nestje. Ja, ik heb al zo vaak gevraagd. Ik heb in alle commissies gezeten. Ik heb in de Staten gezeten, bij de Statencommissies geweest. En de Statenleden, dat zijn bijna allemaal Zeeuwen. Die begrijpen het heel goed dat dat vogeltje echt wel terugkomt. En die weten ook heel goed dat wij, wij weten ook waar de nestjes zitten.
3: Hoe voelt dat dan voor u als zeegroentesnijder dan?
2: Ik voel me eigenlijk een beetje gepakt. Ik kom hier al jaren. We doen ons uiterste best om dit in stand te houden. En ook om daar als zeegroentesnijder echt op een goede manier mee om te gaan. En we worden gewoon afgestraft.
3: Snapt u eigenlijk ook wel een klein beetje de zorgen ook vanuit milieuorganisaties dat ze zeggen van goh, jullie lopen wel door het gebied. Er broeden toch wel wat bijzondere vogels. Die moeten we beschermen. Snapt u ook wel dat daar toch ook wel zorgen over zijn?
2: Nee, maar en terecht. Niks meer dan terecht. Want daar heb ik ook zorgen over. En ik ben echt een natuurmens. Ik heb heel mijn leven in de natuur mijn geld verdiend. Maar het gaat erom wat wel kan en niet wat of niet kan. Als je altijd denkt wat of niet kan, dan kan er nooit niks.
3: Nu dus een stichting opgericht. Wat is nou het doel nou eigenlijk van die stichting?
2: Nou, het doel van de stichting is om ons als zeegroentesnijders te verenigen. Want als je alleen ben je roepend in de woestijn.
3: Eigenlijk een beetje een vuist maken.
2: Nou, geen vuist maken om mee te slaan. Maar een vuist maken om met elkaar samen te werken naar een goede oplossing te komen die voor iedereen goed is.
0: Dat zei de zeegroentesnijder Co Schot, dus een van de oprichters van de stichting. En de hoop is dat goed overleg de start van het seizoen voor de zeegroentesnijders weer wat naar voren kan halen.

0: tijd kan verkeren. Albert Hammond en I'm a Train. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door Jules Gernaert. Dag Jules.
1: Florian, goeiedag. Het is allemaal wat kalmer, zeker vannacht. Met dus een opnieuw een mengeling van vrij veel bewolking en enkele bui en wat opklaringen. Minimumtemperatuur 15 à 16 graden. Het was wel een beetje de vreemde eend in de bijt deze week, met dus overheersende bewolking. Dat is er morgenochtend wellicht ook nog wel, met kleine kans op een bui, vooral bij zee en in West-Vlaanderen overigens. Maar ook wat bredere opklaringen. En die brede opklaringen promoveren dan tot mooie zonnige perioden in de loop van de middag en zeker ook morgenavond bij maxima van 20 tot 22 graden. En meestal een matige wind uit noordwest tot noord in de middag. Windkracht 3 tot 4. Vrijdag mag er zijn. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het patroon gaat een beetje veranderen. Hoge druk op de oceaan boet in kracht in. Dat betekent een winddraaiing, ook bij ons indirect. En daardoor is het vrij zonnig en dus redelijk rustig, maar ook warmer. Met maxima van 23 tot 26 graden heb ik voorlopig staan op de vrijdagmiddag. En ook zaterdag ziet er vrij goed uit. Ook dan een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 4, misschien iets meer aan zee gaandeweg de dag. Met 22 tot 24 graden. En wellicht later op de zaterdag een enkele bui, maar dat is een beetje een voorbode of een vooraankondiging voor meer kans op buien vanaf zondag. En komt er dan veel regen aan de komende week? Nou, dat ook weer niet. Het zal een beetje lichter vallig zijn met af en toe een paar buien. Zonder dat het heel veel regen geeft, maar toch, iedere bui is natuurlijk meegenomen voor dit land. En af en toe een wat zonnige periode. En temperaturen begin volgende week zijn van 20 tot 23 graden.
0: Meer over het weer natuurlijk ook altijd te vinden in onze app en op omroepzeeland.nl/weer. Jules, dankjewel, hè.

0: No Doubt en Don't Speak. Het is bijna 7:08. De kleinzoons van de 96-jarige Mieke uit Overveen die vonden dat de politie veel te veel treuzelde na de overval van hun oma. Dus zijn ze zelf op onderzoek uitgegaan naar de dader. Hun verhaal hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. De twee kapotte trams die vanochtend op de Rotterdamse Erasmusbrug in botsing kwamen, zijn van de brug gehaald. Aan het einde van de middag was het tramspoor weer vrij. Fietsers en voetgangers die kunnen ook weer over de brug heen, maar wegverkeer en trams nog niet. Aan het einde van de ochtend reed op de brug een tram achterop een stilstaande tram. Onder de 15 mensen die daarbij gewond raakten, ook de trambestuurder, 1 persoon raakte zwaar gewond. Vervoerde RET liet weten dat reizigers gebruik zullen moeten maken van de metro. Ander vervoersnieuws dan, of nou ja, toch een beetje. De roltrap op het station van Groningen is namelijk nog altijd niet gerepareerd. De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Meerdere mensen duwden toen een hoogwerker van de roltrap af. Hoewel ProRail ervan uitging dat de trap binnen enkele weken weer te maken zou zijn, leek dat toch niet het geval en gaat het waarschijnlijk nog een ruim half jaar duren voordat reizigers weer gebruik kunnen maken van de roltrap. En ProRail vindt dat ook veel te lang duren, maar kan er weinig aan doen.
1: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: De reparatie gaat ook €250.000 kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. ProRail heeft wel aangifte gedaan. En dan, terug naar een paar weken geleden. De 96-jarige Mieke loopt in het centrum van Overveen boodschappen te doen, loopt niets vermoedend met haar rollator naar huis en wordt dan vervolgens achtervolgd door 3 mannen. Een van hen doet alsof hij haar helpt, maar hij grist dan de ketting van haar nek. De kleinkinderen van Mieke die zijn er zo ontzettend boos over dat ze de daders zelf willen opsporen. En dat doen ze geholpen door een groep goede vrienden, vertelden ze aan NH.
2: Ja, wij vonden dat gewoon heel erg lang duren. We hadden gewoon verwacht dat de politie gelijk actie zou ondernemen, camerabeelden zou opvragen en de dader zou gaan traceren. Dat er in ieder geval iets van een klopjacht zou komen. Ja, toen dat uitbleef, hebben wij dus in eerste instantie zelf initiatief genomen en met succes. Want we hebben de daders getraceerd. Ze staan op beeld dat ze het doen. Ook daarvoor in meerdere winkels gezien. Dus staan er echt haarschoop op met hun gezicht. En dat hebben we toen op social media verspreid.
0: De jonge amateurrechercheurs die laten de daders herkenbaar zien op social media en ook op flyers. Ze hebben ze al een paar keer bijna in de kraag gevat, maar ze waren net te laat. De politie heeft gezegd, ja, we betreuren het dat dit zo lang heeft geduurd, maar we konden eerder niet helpen. En de jongens laten weten dat ze zich ook bijzonder geïnspireerd voelen door Peter R. de Vries.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Het is 6:30. Wat gebeurt er eigenlijk in de provincie zo rond die tijdstip op een woensdagavond? We gaan eens even horen van Esme Pech. Die heeft het nieuws voor ons verzameld. Esme, goedenavond.
5: Goedenavond. De politie is in verband met een vermissing op zoek naar een 31-jarige vrouw uit Goes. Via Burgernet is een signalement van haar gedeeld. De vrouw heeft lichte huidskleur, donkerblond haar in een staart. Ze is 1,70 meter en droeg een licht t-shirt met korte mouwen, een lichte spijkerbroek en zilverkleurige sneakers. Wie de vrouw ziet, wordt gevraagd 112 te bellen. Watersportorganisaties willen dat booteigenaren worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug. De brug gaat op 1 september 6 weken dicht voor zowel weg- als scheepvaartverkeer voor een renovatie. Daarnaast had de provincie Zeeland ook beter moeten communiceren met de watersporters over de afsluiting, vindt Frederik van der Dussen van het Watersportverbond.
6: We hebben heel erg naar het wegverkeer gekeken rondom de Zeelandbrug. En dat prijs ziet ook aan alle kanten. Die brug moet een keertje aangepakt worden. En dat belang is heel erg groot. Maar ik denk dat we de watersportsector een klein beetje over het hoofd gezien hebben.
5: De Zeelandbrug is van 1 september tot en met 12 oktober afgesloten voor renovatie aan het beweegbare deel van de brug. Bij de Zeeuwse milieustraten wordt wekelijks ingebroken. Het gaat de dieven voornamelijk om ijzer en elektrische apparaten. De Zeeuwse reinigingsdienst zegt dat de meeste meldingen van walcheren komen, hoewel er op meer plekken is ingebroken, waarbij hekken en sloten worden vernield. Ondertussen heeft de reinigingsdienst hekken vernieuwd en verstevigd en containers afgesloten met zwaardere sloten. En 20 kinderen uit de regio Rotterdam zijn deze week op vakantie in de provincie. Humanitas Zeeland heeft de actie Frisse Lucht opgezet om ervoor te zorgen dat kinderen die anders niet op vakantie kunnen er toch even uit zijn. De kinderen slapen bij gastgezinnen.
7: Ik vond het best wel spannend. We hebben zelf 3 kinderen, mijn kindje erbij te hebben. Maar ja, weet je, hij gaat gewoon mee. Het is een hartstikke leuk kind. Super netjes, slim mannetje.
8: Nick, als ik vakantie zeg, hè, waar moet jij dan aan denken?
9: Het leukste aan vakantie is Zeeland.
5: Nou, vinden we natuurlijk allemaal. Vandaag hadden alle kinderen en de gastgezinnen een gezamenlijke dag bij een speeltuin. Nick en de andere kinderen blijven nog tot komend weekend. Het weer dan nog in Zeeland. Er kan nog een kleine bui vallen. Vannacht en morgenochtend blijft ook die kans aanwezig. Verder is er morgen een afwisseling van bewolking en zon. De temperatuur ligt dan rond de 22 graden. Vrijdag dan is het zonniger en wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedenavond, Zeeland.

0: Een app en vloed. Er is een vermissingsbericht binnengekomen van de politie zojuist. Ze zijn op zoek naar 2 9-jarige Duitse meisjes die vanmiddag vertrokken zijn vanaf de Hoge Boomlaan in Renesse op hun fiets. Signalement van het ene meisje, een licht getinte huidskleur, 1,40 meter donkerblond, lang haar in 10 grote vlechten, wit t-shirt, grijze Nike sneakers en een zwarte vouwfiets. En het tweede meisje met een lichte huidskleur van 1,30... met lang blond haar, een licht shirt, een korte legging en een kleine roze rugzak op een witte fiets. De politie is naar ze op zoek. Het is een dringende oproep aan mensen om de politie iets te laten weten als je een van beide meisjes of allebei hebt gezien. Duitse meisjes dus van 1 jaar of 9 vertrokken vanuit Renesse en daarna niet meer gezien. Dan naar een van de verhalen die groot in het nieuws waren vandaag. Dan gaat het over de fusieplannen tussen de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ en de Zeeuwse GGD. Die VRZ die houdt zich bezig met de brandweer en rampenbestrijding. De GGD gaat over infectieziekten en de jeugdzorg. Maar ze hebben met elkaar te maken als het gaat om gezondheid en veiligheid. Dus ligt een fusie voor de hand, net als dat op andere plaatsen in het land ook al is gebeurd. Maar bijna de helft van de Zeeuwse gemeente zegt voorlopig nee tegen de fusie, want er zijn nog te veel vragen over de kosten van een nieuw groot gebouw en de moeilijkheden bij het gelijktrekken van de salarissen. De gemeente Rijmerswaal is een van de gemeenten die voorlopig nog geen handtekening wil zetten. Je hoort hun waarnemend burgemeester Jan Lutijn.
1: Dan is het inderdaad zeker zinvol om nog één keer heel goed de voor's en tegens van die fusie op een rijtje te zetten en daar de kosten bij te plaatsen en dan met elkaar de afweging te maken. Gaan we dit doen of wordt het toch anders?
0: Fractievoorzitter Ron Brink van Leefbaar Schouw-Duiveland is ook niet blij met al die onduidelijkheid over de kosten.
2: Die cheque die wij zouden moeten tekenen, ja, dat zou een blanco cheque worden. En daar zijn we niet zo van in deze raad. We willen graag weten waar we aan toe zijn. Reken het dan eerst nog een keer goed door. En daar kunnen we misschien wat mee.
3: Want even voor de duidelijkheid, u bent zelf ook brandweerman geweest, hè, tientallen jaren.
2: Ja, klopt. 38 jaar met heel veel plezier. Alleen het is wat moeilijker te combineren met het politiek.
3: Dus toen bent u gestopt als brandweerman, u bent de politiek ingegaan. Maar vanuit die ervaring als brandweerman, zegt u nou van die fusie is echt nodig?
2: Nou, ze hebben mij in ieder geval nog niet kunnen overtuigen.
0: Dat zei Ron Brink van Leefbaar Schouw-Duiveland in een reactie eerder vandaag. De vraag is nu, hoe kijken ze daarbij de veiligheidsregio tegenaan? De directeur is Joke Gamers, die het fusieproces begeleidt. Zij probeert optimistisch te blijven. De fusie moet niet teruggedraaid worden, zegt ze. En er komt echt snel meer duidelijkheid over de kosten.
4: Aan de ene kant zijn we natuurlijk al heel lang hier met dit proces bezig. En hebben wij vanuit zowel de GGD als de veiligheidsregio ook gevraagd van maak een keuze, maar kies een koers en dan ook vooral doorgaan. Hè. Dat hebben we in april 2025 hebben de beide besturen dat ook gedaan. Dus wat dat betreft zijn we heel erg op stoom hiermee. Aan de andere kant is het natuurlijk lastig als daar weer even wat tijd tussen gaat zitten voor je met een aantal dingen verder kan. Het goede vind ik wel aan wat ik in die raden, in die zienswijze van die raden allemaal lees, is dat de rode draad wel hetzelfde is. Namelijk bij de meeste onderschrijven, wij onderschrijven de koers. Wij vinden het goede plannen die er liggen. Alleen de ene helft zegt ga vooral door en hou ons goed op de hoogte van de risico's, van de financiën, et cetera. En de andere helft kiest daar een andere route en die zegt, eens met de koers nog steeds, alleen wij willen pas besluiten op het moment dat we meer zicht hebben op die financiën en die cao's.
5: Ze willen misschien nog wel, maar pas als het er meer duidelijkheid is.
4: Ja, waarbij ze niet zeggen we willen misschien nog wel. Waarbij de meesten zeggen we onderschrijven de koers nog steeds. En dat is namelijk samenvoegen. Alleen, we willen wat meer inzicht in de financiën rondom huisvesting en de cao's.
5: En gaat u die duidelijkheid bieden voor het eind van het jaar?
4: Wij zijn natuurlijk keihard aan het werk om dat te doen. En wij verwachten dat we dat ook voor eind van het jaar doen, ja.
0: Dat zei directeur Joke Gamers van de Veiligheidsregio Zeeland tegen verslaggever Rick Bolt. En voor het eind van het jaar moet er dus meer duidelijkheid zijn over dat nieuwe kantoor in het Goes, die salarissen van de medewerkers van de Veiligheidsregio en de GGD en of het allemaal door kan gaan.

0: individu. George Ezra en Budapest. Hoe ziet de woningmarkt er eigenlijk uit zo in de zomer? Druk of juist rustig? Nou, onze Zeel van de Dag die weet er alles van, want dat is Marco van der Knaap van NVM Zeeland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nog een huis verkocht vandaag?
1: Nee, vandaag niet. Nee, helaas.
0: Oké, en is het dan meteen een slechte dag voor een makelaar?
1: Nee hoor, dat valt wel mee. Dat, als we nou een week of een maand gaan uitverkopen, dan wordt het gekker natuurlijk. Maar ja. Dacht ik al wel.
0: Ja, precies. Want hoe is dat zo in de zomer? Is dan toch iedereen op vakantie en ligt de woningmarkt een beetje op zijn gat?
1: Nou, het is wel rustiger natuurlijk, hè? Maar het is niet de slechtste maand van het jaar. Het is in de winter, december, januari zijn echt mindere maanden. Juli valt eigenlijk nog wel mee. December is wel altijd een stuk rustiger. Maar goed, meestal heb je natuurlijk wel een paar collega's die met vakantie zijn. En moet je met de rest het oplossen, dan heb je toch wel je handen vol, zeg maar. Ja. Het is wel rustiger inderdaad. Ja.
0: Ja, en je zou eigenlijk ook kunnen denken, althans, als mensen vakantie hebben, zowel in december als in de zomer, dan hebben ze tijd om eens even wat bezichtigingen te gaan doen of zo.
1: Ja, maar ja, het hoofd staat toch op andere dingen gefocust. Je merkt het wel bijvoorbeeld in de recreatiesfeer, hè? Dus de recreatiewoningen doen het juist weer heel goed in de zomer. Maar ja, dat is dan ook logisch. Maar ja, die toeristen die hier komen, die denken, goh, ga toch eens kijken, misschien naar een woning.
0: Ja,
1: die daarvoor aantrekkelijk is. Hoewel die markt natuurlijk ook wat minder is op dit moment.
0: Zeker. En natuurlijk zijn ze nogal laat. Want voor die zomer heb je er dan niks meer aan natuurlijk.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat heb je helemaal gelijk.
0: Toch?
1: Inderdaad. Dat is voor de toekomst. Ja.
0: Goed. Maar ja, overigens koop je een huis meestal natuurlijk niet voor één zomer. Dus dat scheelt dan maar weer, maar toch.
1: Nee, je komt op dat moment op het idee, hè, dat je dan lekker hier bent. Ja. En je geniet ervan en denk je, goh, misschien toch wel leuk om hier een huisje te hebben inderdaad.
0: Ja, maar blijkbaar.
1: Ik denk dat het een beetje zo gaat.
0: Ja, ja. Ja. En wat heb je dan wel vandaag allemaal mogen doen? Als er geen huis verkocht is, zeg maar.
1: Ik begon vanochtend met een vergadering van de NVM, zeg maar. Dus met de bestuursleden even een kort overlegje nog voor de zomer. Ik had nog een verkoopadvies van een woning in Vlissingen. Dat heel veel in Vlissingen eigenlijk. Er is een bord opgehangen. Verder nog wat dingen op kantoor gedaan en nog één bezichtiging eind van de dag. Dus ik had op zich nog een redelijk goed gevulde agenda.
0: Ja, en zo die bezichtiging einde van de dag, die mensen waren enthousiast?
1: Ja, zeker wel. Het was op zich wel een goede betaalbare woning ook inderdaad netjes uitgevoerd. En die liggen dan ook altijd wel goed in de markt. Hè. De kluswoningen doen het over het algemeen net even wat minder. Hè. Dat is altijd wat minder in trek. Maar dat huis netjes is en een beetje betaalbaar is, dan doen die het nog steeds goed. Ja.
0: Ja, maar je hebt dus nog wel even van je echte makelaar skills zo het einde van de dag gebruik moeten maken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Even mensen rondleiden en vertellen wat allemaal de pluspunten zijn en zo.
1: Ja, precies. En ook altijd een beetje vragen wat ze zoeken en wat ze willen. En toch ook af en toe, het zijn niet alleen maar de pluspunten. Je wijst ook wel eens op eigenschappen van huis waar ze ook gewoon over na moeten denken natuurlijk. Dus ja.
0: Maar ik zo toch eens een makelaar aan de lijn heb, dat gebeurt ook niet altijd. Ik had de indruk met het warme weer, zeiden wij tegen elkaar. Goh, zou er nou een tijd komen dat dus zeg maar het standaard promotiegesprek dat dan is van, kijk eens, dit is een huis met een tuin op het zuiden. Zou dat dan, als het zo warm is, en steeds vaker warm is, zou dat dan ook draaien naar dat het ineens een pre gaat worden als je een tuin op het noorden hebt?
1: Nou ja, misschien wel inderdaad. Ja, dat houdt je huis over het algemeen wel net iets koeler. Want je vaak ook de achterdeur openstaan natuurlijk. Dus op het moment dat er daar wat schaduw zit, dan helpt dat wel.
0: Ja.
1: Maar ja, de meeste mensen denken toch van, ja weet je, schaduw kun je maken, zon niet. Dus ik hang gewoon zonwering op. En dan als ik dan in het zonnetje wil zitten, kan ik toch lekker van de zon genieten.
0: Ja, dat is waar, oké.
1: Heeft dat toch de voorkeur?
0: Ja, dus de vraag naar tuinen op het noorden, die vraag is nog niet enorm toegenomen.
1: Nou, je ziet overigens het aantal airco's wel enorm toenemen.
0: Oh ja,
1: hè? Dus dat wel. Dat is echt wel iets van deze tijd. Ja.
0: Wow. En zelf nog op vakantie eigenlijk?
1: Ja, over een paar weken inderdaad. Oh. Griekenland. Ja.
0: Nou, leuk. Geniet ervan.
1: Ja, zeker.
0: En dank dat je vandaag onze Zeel van de Dag wilde zijn.
1: Nou, helemaal leuk. Graag gedaan. En een hele fijne uitzending verder nog.
0: Ja, dat moet goed komen. Dank je wel. En fijne avond nog. Tot middernacht ben je nog onze Zeel van de Dag, Marco. Dus geniet er nog even van.
1: Komt goed.
0: Hoi.

0: Foreigner en I know what love is. Het is bijna 7:08. Wat gebeurde er vandaag eigenlijk allemaal op de radio bij Omroep Zeeland? Nou ja, dat is een samenvatting van 1:12 natuurlijk. Maar goed, we hebben de 3 opvallende fragmenten uitgehaald die vandaag de revue zijn gepasseerd. En die neem ik met je door. Bij Remco ging het over het aantal meldingen van winkeldiefstallen in Zeeland. Die zijn toegenomen. En de een is de ander niet, weet ook sparwinkelier Carlo De Neve in Vlissingen. Want bij Remco vertelde hij vanochtend over een wel heel creatieve manier van stelen.
1: En nu riep ineens mevrouw, heb je ze in de gaten?
2: Maar dat hoorde jij in je oortje?
1: Dat hoorde ik in mijn oortje. Ja, maar wat doet ze dan op haar knieën in dat gangpad? Op de knieën in een gangpad, dus ik loop er naartoe. Nou, en daar zat mevrouw op haar knieën met een grote big bag. Een opvouwbare jerrycan in de tas. En ze had 3 flessen wijn uit een ander schap gepakt. En die zat ze op een gemakje over te gieten. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was wel heel creatief en uniek.
0: En dan naar Goedemorgen Zeeland. Gebco Brenger die wandelt van Domburg naar Parijs voor het Sophia Kinderziekenhuis. Hij is de eigenaar van een hotelrestaurant in Domburg en loopt daarom de tocht in meerdere etappes. Vandaag was hij op 164 kilometer van Parijs en hij doet dat om 2 redenen, vertelde hij vanmorgen aan Elsa.
3: 1 voor mezelf en 2 voor het goede doel, kinderziekenhuis Sophia.
4: En waarom heb je juist dat goede doel gekozen?
3: Omdat kinderen en ook de ouders daar een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
4: En waarom voor jezelf?
3: Ik heb een ziekte achter de rug. Dus ik wil meer conditie opbouwen. En mezelf bewijzen dat dat kan.
0: En in de Zeeuwse Kamer sprak ik met Peter Daniels, de nieuwe politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. En ik vroeg hem of het vandaag de dag eigenlijk nog wel leuk is om agent te zijn. Zowel op straat als digitaal krijgen agenten het tenslotte best pittig te verduren tegenwoordig.
5: Je gaat een spannend beroep tegen, maar ook echt een heel mooi beroep. En mijn eigen zoon is begonnen bij de politieopleiding, niet voor Zeeland-West-Brabant, voor Rotterdam. En hebben er ook wel echt dit gesprek mee gehad. Je gaat dingen zien en meemaken die niet elk mens gaat zien en meemaken.
0: Ja, weet waaraan je begint.
5: Weet waaraan je begint. En onder tijd, je krijgt er zoveel voor terug. Dus hij vroeg, moet het doen? Ja, je moet het altijd doen. Want ik vind het echt een fantastisch beroep.
0: Peter Daniels, de nieuwe politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. En hij zei ook nog iets over de op non-actief staande Tim de Kraker, de chef van de Zeeuwse politie. Je vindt er alles over online bij ons in de site en in de app. Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis. Het laatste nieuws, dat vind je dus ook altijd online. Ik ben er morgen weer en natuurlijk vanaf 6:00 is Remco weer bij je. Ik sluit af met Bluff, levenslang. En ik wens je nog een heel fijne woensdagavond.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeep.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.